0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de eeuwige roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan!

0: Eerder te horen op Radio West.
1: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
2: Oh, ja. Ja, toen zei je, kom Bob het langs brengen.
1: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
2: Oh, nee, dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
2: Pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
2: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
1: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
2: Dan moet je wel blijven wachten.
1: Wij wachten wel
2: even. Oh, wat erg, dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Ja, die zit boven aan de telefoon.
3: Die zit boven aan de telefoon. Ja. In de pyjama, begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, ik sta met mijn baby op.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Je zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
5: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, valt het mee, valt het tegen?
5: Nee, valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
5: Valt wel mee.
0: Radio West. Altijd dichterbij. Dit

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Hout nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei!

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsen rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: loop nooit het risico om weg te zakken in een soort van tevredenheid. Een soort van, nou, wow, weet je wel, dat heb ik helemaal niet.
1: De Haagse schrijver Bart Chabot kijkt terug op een leven vol poëzie, pijn, rock'n'roll en liefde.
0: Het moet de ambitie zijn om er echt wat van te maken. En niet snel tevreden zijn. Niet denken, oh, het gaat goed en dat gaat wel goed zo. Nee, nee, elke dag denk ik, ja, wacht even, is het wel goed? Is het wel, kan het niet beter? Dat.
1: Je ziet het in de documentaire Bart Chabot, Levensdrift. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van der...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had raakt.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Dus als ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg het maar. Waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verteld?
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de rennende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je je uurtarief trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat hoeft niet.
5: Dit is een grapje.
6: Allemaal service. Eddie, ja. Blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Nee. Boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De allerlaatste speelronde dit weekend in de tweede en derde divisie. Met ontknopingen. Wie wordt de kampioen in de tweede divisie? Quick Boys heeft de beste kaarten. Zij spelen uit tegen Kozakken Boys. Maar de treffers en hoeken liggen ook op de loer. En die twee ploegen spelen tegen elkaar. In de derde divisie is het de vraag: kan Scheveningen de promotie-degradatiewedstrijden nog ontlopen? Dan moeten ze winnen van FC Lisse. En dan zijn er nog wat mitsen en maren. FC Rijnvogels, VVSB, dat is een derby. En daar staat nog een periodetitel op het spel.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: van vandaag omschrijven dan?
1: Een beetje hoog zomerweer in de lente. Dat is het toch wel. Met een beetje bewolking nu. Dat is wat hoge bewolking. Er zitten ook wat schapenwolkjes bij. Maar over het algemeen toch veel zonneschijn vandaag. En met een zuidwestelijke tot zuidelijke wind wordt die hele warme lucht aangevoerd. Die komt oorspronkelijk uit de regio Spanje, Portugal. Die lucht is dus duidelijk warmer. En dat betekent dat we vanmiddag op grote schaal ver boven de 25 graden uit gaan komen. Gisteren werd het al 25 graden rondom de zomerse temperatuur voor het eerst dit jaar op grote schaal. Dat we die zomerwaarde aantikten. En ik denk dat we in de loop van vanmiddag op 28 graden zitten. Ook in Zuid-Holland, ook op de Coolsingel. Dat is behoorlijk warm. Met langs de kust later een beetje wind van zee. Dan zal het daar geleidelijk aan wat minder warm worden in de loop van de middag. En dat is dan een noordwestelijke wind. Die wind gaat draaien van zuidwest naar noordwest. En later ook naar noord. En dat betekent dat er toch langzaam maar zeker iets minder warme lucht aankomt. Maar ja, dat scheelt een slok op een borrel, zou ik willen zeggen. Ja, ja. Op morgen is het ook nog wel zo'n 25-26 graden in de regio. Dus dat zijn ook nog zomerse temperaturen, hoor.
0: Wat een mooi Pinksterweekend. Dat is echt een
1: cadeautje.
0: Ja. Zeker voor de ondernemers die, die het toch van het mooie weer moeten hebben.
1: Ja, dat is het. Ja. En het blijft ook nog wel een tijdje zo. Of we die hele hoge temperaturen lang vasthouden. Nou ja, in ieder geval tot en met dinsdag, zoals ik het nu kan zien. Dat zag ik gisteren ook al in de weermodellen. Want een wind die uit het noorden waait, die gaat later wat meer toenemen. En die zal dan langzaam maar zeker toch echt wel wat koele lucht aanvoeren. Maar die lucht is ook nog wel warm. En omdat die zon zo sterk is, en we ook veel zonneschijn houden de komende dagen, en ook geen neerslag nog steeds in de verwachting zit. Het is natuurlijk een beetje jammer voor de droogte. Ja, zal die middagtemperatuur vanaf woensdag zo'n beetje moeite hebben om echt boven de 20 graden uit te komen. Dat scheelt dan wel enkele graden. Maar ja, als dan de zon te zien is en het blijft droog en 20 graden, misschien later in de week weer dat opwarmen trouwens, vrijdag en in het weekend, ja, dan ziet de zomer zit er gewoon goed in mei. Dat is geweldig.
0: De zomer is er vroeg bij, zou je zeggen.
1: Is er vroeg bij, ja, dat zou kunnen betekenen dat die later afloopt. En er zijn berekeningen die dat ook alweer gaan doen in de eerste week van juni. Dan heb ik net vakantie en ik blijf ook in eigen land. Ik hoop dat nog een beetje gaat veranderen. Dat dan weer af en toe zijn bui kan komen. Maar ja, voor de natuur zou het welkom zijn, een beetje regen. Meer dan dat is natuurlijk welkom. Maar ik zit niet te wachten op hoosbouwje, moet ik zeggen.
0: Nee, maar Jordi, jij hebt voorkennis. En er is handel met voorkennis, dat is inderdaad verboden. Maar volgens mij niet in de weerkunde, toch?
1: Nee, hè? Dus ik kan er nog wat aan doen.
0: Ik denk het wel. Hey, nog even één vraagje aan jou. Toen jij vroeger bij de ouders haartjes nat nog even op, totdat vader zei vooruit naar bed, waar keken we naar op televisie? Waar keek jij naar? Met een bakje chips en een glaasje cola?
1: Nou, ik heb vooral heel veel goede herinneringen aan Zeg eens Haar in de jaren 80. Dat vond ik zo'n geweldige serie. Dus daar keken wij altijd naar.
0: Ja, ja. Oh, dat was ook zo'n gezinstrekker, hè?
1: We zaten al met z'n allen op de bank te kijken. En Willem Ruijs, kan ik me ook nog wel herinneren, de Willem Ruijs Show, die tijd zo'n beetje, daar kwam ik vandaan. Ja.
0: De Willem Ruijs Show fietsen, ja, zeker. Nee, dankjewel Jordi. Leuk om dat even te horen. En goed nieuws. En dat is alleen maar fijn voor een lekker Pinksterweekend. Dankjewel.
1: Zo is het. Heerlijk.
0: Oké. Okay. Groetjes, hè.
1: Hoi, groetjes, hoi.
0: Als je nog iets leuks hebt, 070-307-8080. Waar keek jij vroeger naar?
2: Morgen weekend. Met Ronald van der Geer.

de laatste tijd alleen nog maar combineer eigenlijk met kattenvoer. Omdat ik daar steeds reclames van als ik door mijn huis loop ergens op de achtergrond van hoor. Goedemorgen, dit is Radio West. Je hoort Roy Williams en The Road to Mandalay. Het is een bijzondere dag hè, vandaag. Want Quick Boys kan kampioen van Nederland worden in de tweede divisie. Dat is mooi. Ze staan op dit moment 1 punt voor op de treffers en op hoek. De tegenstander uit Gelderland en uit Zeeland. En natuurlijk zijn we er vanmiddag bij vanaf 2 uur met de sport. En ik kijk even tegen wie ze moeten spelen. Ik zie dat de treffers en hoek elkaar treffen. Dus een van die twee maakt de ander af, zeg maar. En dan speelt Quick Boys een uitwedstrijd in Werkendam tegen Kozakken Boys. Nou, dat hoor je vanmiddag vanaf 2 uur ongetwijfeld ruim terugkomen hier op Radio West. Waar keken we naar vroeger met de haartjes nat op de bank? Jacques keek naar de verrekijker. Coco en de vliegende knorrenpot. Tante Harnie. Ja, en Flip de tovenaarsleerling. En Rini keek naar het schaap met de 5 poten. En Zwiebertje, lekker, hè, met de haartjes nat. En een glaasje cola en een bakje chips op schoot wellicht. Nou, Anne hadden we al gehad, hè. Die keek naar 1 van de 8. En Mies Bouwman en Henk Kroeze heeft weer ontzettend veel plezier gehad met Zwiebertje. En toch ook met 1 van de 8 met Mies Bouwman. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje een soort van generatie die is opgegroeid met Mies Bouwman. En het is leuk natuurlijk. Daar keken we naar. Ik keek altijd naar Derek op vrijdagavond volgens mij. Allemaal van die trosprogramma's. Als je nog een leuke bijdrage hebt, kan nog net. 070-307-8080. Dat is het appnummer van Radio West. Kun je mooi appen onder Michael Jackson.

0: wie mij nou onlangs nog wees op dat boek van Andrew Ritchie. Maar het schijnt een leuk boek te zijn. Geschiedenis van Wham, hè? George en hij, Andrew Ritchie erbij. We zijn bijna door de show van vandaag heen. Ja, door deze morgenweekend van zaterdag 23 mei. Het ging allemaal wat langzamer, maar het is dag van de schildpad, dus wat geeft het? Als je maar in het thema van de dag blijft, dan is het altijd goed. Nog even kijken naar wat leuke dingetjes uit het verleden. Want daar zijn jullie toch altijd lekker voor te prikkelen. En ik ook, hoor, trouwens. Dus waar keken we nou vroeger naar? Zullen we een bakje chips in de handen kregen? Soms douchten we ook maar één keer in de week. Dat kun je ook bijna niet voorstellen. Tenminste, bij mij was dat wel zo. En dan, dan kreeg je nog eens een chip, haartjes nat en daarna naar bed. En Yvonne zegt, hoi Ronald, we keken vroeger ook naar Pipo. Hamelen, oebelen, ja, Flipper, Lassie en nog veel meer. Nou, Yvonne Vermaas had alleen maar de tv aanstaan, geloof ik. Maar dat zijn wel allemaal oebelen is hupsakee, was het volgens mij. En kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen. Kitty geeft mij een compliment. Nou, hoe vrolijk je bent. Nou, dankjewel, Kitty. Altijd. Met groot plezier. John nog eventjes, die zegt... ik keek naar Bonanza, Ivanhoe en High Chaparral. High Chaparral zegt mij dan weer niks, maar dat zal ongetwijfeld... ontzettend leuk geweest zijn. We zijn nu door de show heen, maar we komen daar snel weer op terug. Dan gaan we dat nog eens een keertje doen. Dat vind ik leuk om een beetje zo te appelleren aan het verleden. Ik heb nog één liedje. Jeroen Latijnhouwers is er zometeen met het programma uit. Ik heb dit nummer nog en deze clip is zo mooi dat als ik er een beetje doorheen zit, dan zet ik dit wel eens op om te kijken hoe mooi muziek en samenwerking kan zijn. Allerliefste met Ramses Shaffy. En ook nog met Lisbeth List. Ja, het is een van de laatste keren dat Ramses Shaffy volgens mij in het openbaar verscheen. En dan zong die dit nummer, Laat Me. Fijn Pinksterweekend, tot een andere keer.
1: Moi qui ai vécu sans scrupules.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6000. Kijk op volvocars.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Van der Meer.
8: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
11: In Boskoop is het 17 graden, Zevenhuizen 17. Op de meeste plaatsen veel zon en een matige zuidwestelijke wind.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. In een oude fabriek aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk heeft afgelopen nacht brand gewoed. Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij, ook waren er veel vonken te zien. Omwonenden kregen het advies om de rook te vermijden en bij overlast de ramen en deuren te sluiten. Na een paar uur blussen had de brandweer de brand onder controle. Het belooft druk te worden op de stranden dit Pinksterweekend. Stevast staan parkeergarages dan vol. Q-Park, een van de bekendste parkeergarage-eigenaren van Nederland, roept automobilisten op om vooraf een parkeerplek te reserveren. Kun je in ieder geval je auto kwijt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
13: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
14: 2 plekken in de regio Rotterdam, problemen op de weg op dit moment. Om te beginnen de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij de keteltunnel. De weg is ook dicht. Omrijden richting Den Haag kan via de A20 en de A13. En de A16, Rotterdam richting Breda, daar zijn wegwerkzaamheden aan de Vrombinoordbrug. Die is ook dicht tussen knooppunt, althans de A16 is ook dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Omrijden kan via de ring van Rotterdam. De parallelbaan is wel open, maar houd daar rekening met zeker 20 minuten vertraging.
11: Dankjewel, Erik. Na de reclame, muziek van Wet Wet Wet. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.

De titel van deze plaat klinkt zeer veelbelovend. Angel Eyes, maar de bandnaam is niet echt toepasselijk op vandaag, morgen, overmorgen, de dagen daarna. Dat is namelijk Wet Wet Wet. En het gaat alles behalve wet dan wet, wet, wet worden. Goedemorgen allemaal, dit zijn de dagen waar ik nou echt het meest van hou. Wakker worden met een zonnetje en de wetenschap dat het vandaag weer een mooie dag gaat worden. Zon, mooie temperaturen. Het geeft alleen maar energie en dat smaakt natuurlijk naar meer. Krijgen we ook meer? Nou, volgens mij wel. Ik heb het als amateurweerman even voorspeld. Maar de echt weerman, Jordi Bloem, die spreken we zometeen om 9:30. En die kan exact vertellen wat we de komende dagen kunnen verwachten. Ja, dit zijn ook nog eens die dagen dat het lekker is om een boek te lezen in alle rust, lekker in de schaduw van je tuin of van je balkon. Heerlijk, vind ik. Maar heb je geen leuk boek meer? Geen probleem, want Eelco Eskens van boekhandel Haasbeek uit Alphen aan den Rijn, die heeft een hele goede leestip voor ons vanmorgen. Ben jij toevallig geen lezer, meer een spelletjesmens? Dan heb ik ook wat voor je. Ons spelletje moet je luisteren. Herken de stem van een bekend iemand en win dan een leuke prijs. Nou, het zijn meerdere prijzen. De stem is niet makkelijk, maar ik heb zo'n gevoel dat we vandaag een winnaar hebben. Moet je luisteren, komt later dit uur. Alles bij elkaar genomen, het wordt een topdag vandaag. Het kan niet anders.

0: Een plaats om vrolijk van te worden als je dat vandaag al nodig hebt. Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. Je hoort een andere stem dan normaal gesproken op dit tijdstip. Rogier hier is een dagje vrij, morgen is hij er weer. En ik mag het vandaag van hem overnemen. Ik ben Jeroen Latijnhouwers. Nou, we gaan het met z'n allen tegemoet. Drie vrije dagen en we hebben ook nog eens mooi weer. Dat betekent gegarandeerd topdrukte in de Nederlandse attractieparken. Straks rond 10 uur gaan die parken weer open om duizenden en duizenden bezoekers te ontvangen. Maar daarvoor wordt er al heel hard gewerkt. Attracties moeten bijvoorbeeld, en dat moet echt, elke dag voor openingstijd gecontroleerd worden op veiligheid. En dat heeft natuurlijk behoorlijk wat voeten in aarde, kost behoorlijk wat tijd. Verslaggever Linda van Dijk die bezoekt vanochtend voor ons 2 pretparken. Het begint in Duinrell in Wassenaar. En voor Linda gaat volgens mij een meisjesdroom in vervulling. Want Linda mag vandaag ja, toch wel een heel klein handje helpen. Linda, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jeroen. Ben jij zelf net zo van de pretparken als Rogier is?
0: Nou, dat is een dingetje. Ik vind het vooral ontzettend interessant, de wereld achter de pretparken. Maar als ik een achtbaan zie, dan lopen daar maar een hele grote bocht mee. Maar ik wil er wel van alles over weten, want hoe werkt dat? En jij hebt dus vandaag de kans om achter de schermen te kijken. Is dat inderdaad een droom voor jou?
1: Dat is voor mij wel een droom, want ik ben gek op pretparken. Ik kom er heel vaak. Ik heb er eigenlijk altijd al willen werken. Maar ja, ik werk bij Omroep West, wat ook heel erg leuk is. Maar nu kan ik het toch waarmaken. En ja, het is wat je zegt hier vanochtend in Duinrell. Het pretpark is nog niet open. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurt. Zoals hier bij de Splashdijk, dus een grote waterattractie. Die zal vandaag waarschijnlijk behoorlijk druk gaan worden met het lekkere weer. Maar ja, die attractie gaat niet vanzelf draaien vandaag. Daar moet van alles aan gebeuren. Nou, en daarvoor sta ik hier bij Jeff. En die weet wat er allemaal moet gebeuren. Want ik zie hier knopjes en dingetjes. Hij stond net al met een tablet en een daglijst allemaal in te vullen. Ja, Jeff, ja, goedemorgen. Wat komt er nou kijken bij het opstarten van zo'n attractie?
2: Dat kan je vertellen. Ten eerste, we moeten alles nakijken van de boot. Veiligheid. We hebben zo verschrikkelijk veel te doen. Een attractie is zeer belangrijk dat het veilig is. En ja, het is een zonovergrote dag, dus ik denk dat het verschrikkelijk druk wordt hier.
1: Ja, staan ze over een uur hier allemaal in de rij om nat te worden in deze splash?
2: Ze staan al in de rij en het is nog niet eens tijd. Dus ja, ze komen in de rij. Ik denk dat de open boot drukker wordt dan de dichte boot.
1: Ja, want deze attractie heeft dus 2 boten. Je hebt een open boot en een dichte boot. Nou ja, en die dichte boot zal je niet zo nat worden. Want daar zit gewoon een soort, soort kappen overheen met raampjes. Je kan dan wel nog naar buiten kijken. En die open boot, ja, daar vertrekt er nu eentje van. Nou, ik denk als je daarin zit, dan word je heel nat. Dat moet ik denk ik maar niet proberen. En hij gaat nu dus omhoog om een soort testritje al te maken.
2: Ja, absoluut. We gaan hem even lekker rondsalingeren, noemen we dat. En ja, dan gaan we kijken. Dan gaan we, nou ja, van mij mag je een rondje in de open, gesloten boot doen.
1: Oh, en mag ik dan ook op een knopje drukken of zo? Want dat heb ik altijd al willen doen.
2: Ja, maar dan kan je er niet in zitten.
1: Oh, dan kan ik er niet in zitten. Ja, misschien moet ik dan zelf maar gewoon even in die dichte boot stappen. Maar Jeff, waarom is het zo belangrijk dat jullie dit elke dag checken? Als je het vandaag doet, is het dan morgen niet gewoon hetzelfde?
2: Nee. We hebben altijd. Het is onvoorspelbaar. Het leven is onvoorspelbaar. Een dag is ook onvoorspelbaar. Als we hebben, wat je net hoorde, dat getik van de boot omhoog, dat is de anti-rollback. Die moeten we iedere dag nakijken. Want ik heb hier helaas een keer gestaan en toen ben ik me helemaal rot geschrokken, want toen brak de ketting. En dan schrik je heel erg en dan ben je zo blij dat de anti-rollback eronder zit.
1: Ja, want wat doet hij precies? Die zorgt ervoor dat als die ketting breekt, dat het bootje dan niet naar beneden valt.
2: Dat die boot gelijk stilstaat. Dus hij geeft wel een klikje naar achter van boem, dat hij stilstaat. Maar hij valt niet, hij komt niet terug het station in. Want nou ja, op deze hoogte, al staat hij 2 meter hoog, het is een gewicht tot en met dat ding. En als die naar beneden komt van 2 meter, dan nou ja, botst die andere boot naar de achterkant. Dus dat willen we niet. Dus dat is heel belangrijk dat we die nakijken.
1: Nou, en gelukkig maar. En ondertussen kwam er al een boot naar beneden met een behoorlijk grote splash. Er wordt nou weer op een knopje gedrukt. Ja, ik vind het toch interessant. Kijk, nou gaat er een poortje open. Ja, ik denk dat ik gewoon in ga stappen. Ja hoor, ik stap in. Oh, maar die boot die vind ik toch al best nat eruit zien. Ja, het blijft een waterattractie. Nou, dan hoop ik dat die microfoon het uit. Ja, ik zorg dat ik mijn hoofd niet stoot. Ja, ik ben gewoon gaan zitten, Jeroen. Ik zit, ik doe de beugel naar beneden. En gelukkig. Oeh, er komen allemaal druppels naar beneden. Jeetje, ja, het blijft water.
0: Zullen we een klein stukje meegaan met jou, met de boot?
1: Ja, ga een stukje met me mee met die boot. De klep zit nu naar beneden. Jeff steekt zijn duim omhoog. Ik ben ook de enige in de boot. Dat is ook nog eens een VIP-experience. De poortjes van de attractie die gaan ondertussen dicht, dat er niemand meer kan instappen. En de boot komt in beweging. Nou, ik zit in de splash.
0: En nu ga jij omhoog?
1: Ik ga nu omhoog. Ja,
0: hoog is dat?
1: Ja, nou, ik vind dat moeilijk inschatten. Een meter of 15 misschien. Ja. Ja, en je hoort misschien wel dat getik, tik, tik, tik, tik. Daarmee word ik langzaam omhoog getakeld. Nou, ik heb net geleerd dat als de ketting breekt, dat er niks kan gebeuren. Ik kan niet naar achter vallen met deze boot. En daar gaan we. We gaan dus omhoog. Ik kan ondertussen, zie ik om me heen allemaal achtbanen. Nou, daar zal waarschijnlijk ook druk gewerkt worden om alles goed op te starten voor deze mooie zonnige dag. Nou, ik ben inmiddels bijna boven.
0: Oh, die splash komt eraan.
1: Ja, die splash komt eraan. Ik denk nog een meter of 3. Oh. En dan ben ik boven. Dan maak ik een klein rondje. En dan ga ik met die splash zo naar beneden. Gelukkig in de dichte boot. Maar nu ik zo hier die druppeltjes zie vallen.
0: Is dit de eerste keer dat je een splash hebt, of niet?
1: Nee, ik heb deze als kind wel eens eerder gedaan. Ik nam wel altijd de dichte boot.
0: Ja, ik wil het namelijk horen. Ik wil je reactie nu horen. Want toen weet je niet meer. Maar de reactie nu, als je naar beneden gaat en die splash op je af ziet komen en uiteindelijk in die splash belandt. Hoe lang gaat dat nog duren, denk je?
1: Nou, ik denk echt 10 seconden. Want ik maak nu het bochtje. Oeh, ik hoop dat ik niet ga gillen op radio.
0: Ik hoop het wel.
1: Ja, en we gaan nu naar beneden. Ja, heb ik toch gegild. Oh, en er komt een hoop water naar beneden. Maar die dichte boot, ja, die doet het best goed, hoor. Er kwamen wat druppels.
0: En je... Hoe vond je het?
1: Nou, ik vond het heel leuk.
0: Voelde je me even kind?
1: Nou, ik voel me weer helemaal kind.
0: Okay.
1: Nou, dit was dus het opstarten van de splash. En ik ben heel benieuwd wat ze nog meer voor mij in petto hebben zometeen.
0: En wij ook. Wij blijven jou volgen. Linda van Dijk, die is vanochtend op pad om een beetje achter de schermen te kunnen kijken van twee prachtige pretparken, attractieparken bij ons in de regio. Straks komt Linda weer terug. Eerst muziek van Paul de Munnik. Kijk niet achterom.
3: Kijk niet achterom. Laat een wereld achter. Kijk niet achterom.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De allerlaatste speelronde dit weekend in de tweede en derde divisie. Met ontknopingen. Wie wordt de kampioen in de tweede divisie? Quick Boys heeft de beste kaarten. Zij spelen uit tegen Kozakken Boys. Maar de treffers en hoeken liggen ook op de loer. En die twee ploegen spelen tegen elkaar. In de derde divisie is het de vraag: kan Scheveningen de promotie-degradatiewedstrijden nog ontlopen? Dan moeten ze winnen van FC Lisse. En dan zijn er nog wat mitsen en maren. FC Rijnvogels, VVSB, dat is een derby. En daar staat nog een periodetitel op het spel.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ja, dat zijn van die plaatjes waar je lekker mee zingt. Dat wow. Nou, ik neem aan dat je dat thuis ook hebt gedaan. Blijft leuk, hoe lang de plaat ook bestaat. Bos Keks was dat. Hij heeft ons weer blij te maken met de Lido Shuffle. Over een minuutje of 10 ongeveer, denk ik, dan gaan we weer een spelletje spelen. Spelletje moet je luisteren. Je kent het ongetwijfeld, zo niet. Ga ik het heel snel uitleggen. Je hoort zo meteen een fragment van de stem van een bekend iemand. En jij mag dan raden van wie die stem is. Heb je het goed, dan heb je prijs. En het is niet al te makkelijk, want we spelen deze stem al een tijdje. Dat betekent ook dat, een aantal keer fout geraden. Betekent ook dat de prijzen zijn opgelopen. Ik zie nu 1, 2, 3, 4 prijzen die je kunt winnen. Mocht jij zo meteen rond 9:50 inderdaad weten van wie de stem is. Dat is een Omroep West ADO-sjaal. Hangt toevallig ook in de studio. Mooi ding. Een Omroep West sporthanddoek, een LED sleutelhanger. Die is ook zeer geliefd. En het Omroep West spel Music Match. Zometeen te winnen. Dan laat ik je ook het fragment horen. Plaatje ertussen kun je even laten bezinken hoe of wat. En dan mag je bellen als je denkt te weten van wie de stem is. Eens even kijken. Ik ga even testen. Ik laat je nu ook een stem horen. Dat is een andere stem. En ik vraag me even iets wat te zeggen. Hallo daar.
1: Goedemorgen.
0: Van wie is deze stem? Nou, daar kunnen we helaas geen prijs mee winnen, want die stem is iets te bekend. Jordi Bloem, goedemorgen.
1: Hey Jeroen.
0: Ja, zo meteen dus moet je luisteren. We gaan eerst even naar jou luisteren. Ik heb gelijk een vraag voor je vanochtend. Ik was lekker vroeg op, uurtje of 6. Kon ook de uitzending even voorbereiden. 7:45 even naar de bakker geweest bij mij in Noordwijk. En ik was buiten rond 7:45. Klein zonnetje was er al. En het was al best wel warm eigenlijk.
1: Ja, het was al 20 graden.
0: 20 graden op het moment.
1: Ja, het is nu 22. Hier en daar alweer 24 graden. Dus dat loopt behoorlijk snel op, moet ik zeggen. Want we zitten in hele warme lucht. Afkomstig vanuit Spanje, die hoek. Die luchtsoort die is nu boven ons terechtgekomen. Nou, je ziet alleen een beetje sluibewolking en wat middelhoge wolkenflartjes. Misschien vanmiddag een verdwaalde stapelwolk. Maar over het algemeen schijnt die zon volop, die meizon. Ja, en warmt die lucht steeds verder op. Dus het wordt vandaag warmer dan gisteren. Toen werd het al zo'n 25 graden. Ik zag ook in Noordwijk. En dan kan later de zeewind gaan opsteken. Maar ik denk pas aan het einde van de middag. Dan koelt het toch wel af. Het eerst dus in Noordwijk onder andere aan de kust. Maar daarvooruit kan die temperatuur op grote schaal oplopen naar 27, 28 graden. En in de binnenstad zal het misschien wel 30 graden worden. In de binnenstad van Den Haag bijvoorbeeld. Dus dat wordt een hele warme dag.
0: Ja.
1: Met een beetje wind uit het eerst zuid-zuidwesten. Loop van de middag. Iets meer wind dan uit het wat koelere, minder warme noordwesten.
0: Ja,
1: daar komt dus die minder warme lucht vandaan.
0: Gelijk even een vraag namens mijn gezin, namens de familie. Jij zei al, de wind gaat draaien, het wordt wat kouder. Vanaf het eind van de middag is dat, maar van hoe laat ongeveer? En
1: ik denk vanaf een uur of 4, dan zou het zomaar naar 20 graden kunnen gaan. Het zeewater is 14 graden, maar het wordt niet meteen heel erg koud. Maar je merkt wel toch wel dat die zeewind erin komt. Ja, dat is in deze tijd van het jaar toch altijd wel een dingetje. Maar het is maar een zwakke wind, dus windkracht 3 zou het even kunnen worden. Misschien wel even vlagerig windkracht 4. Nee, ik denk van toch even de windscherm. Maar voor de rest is het toch wel strandweer. En goed smeren, hè, Jeroen, want de zonkracht is hoog. 6. Dus
0: yes.
1: Dat is wel echt. En morgen wordt die 7. Dus,
0: ik wil zeggen, want morgen krijgen we weer zo'n mooie dag.
1: Ja, morgen krijgen we weer zo'n mooie dag. De wind is dan wel uit het noorden of noordoosten en iets minder warm. Maar die luchtsoort die we nog steeds boven ons hebben, is dus behoorlijk warm. Dus ik denk dat de temperatuur morgen ten opzichte van vandaag een paar graden minder hoog uitkomt. Toch nog altijd wel een graad of 25, misschien 26 in het binnenland. Dus dat zijn gewoon nog lekkere temperaturen. Als je bedenkt dat de norm een graad of 19 is. Dus we leven opeens boven onze stand. Nou, mag het een keer, hè, na een paar weken met koelere lucht.
0: Ja.
1: Dus morgen ook volop zon. Misschien nog wat zonniger dan vandaag, wat minder bewolking. Het ziet er gewoon

0: Ook ja, volop zon, misschien nog wat zonniger dan vandaag, wat minder bewolking. Ja, het ziet er gewoon geweldig uit. Op een mooie Pinksterdag, hè? Leen Jongewaard bezong het al, jaren geleden. Ja, en de tweede Pinksterdag is ook een hele zonnige dag. Ik zie dan ook een hoge drukgebied, weinig wind. Misschien weer wat zeewind in de loop van de dag. Dat kan steeds een beetje op de loer liggen. Maar voor die tijd kan het dan op maandag opnieuw zo'n 27, misschien plaatselijk weer 28 graden worden. Dus ja, waar hebben we het over? Het is morgen hooguit een tikkie minder warm. Maar we blijven dus erg hoog uitkomen qua temperatuur. En dinsdag doe ik ook nog zo'n dag erbij. Waarom niet, hè?
1: Nou, gewoon
0: zonnig en erg warm.
1: En, maar daarna
0: wordt het minder warm, althans tijdelijk lijkt het. Het trekt woensdag te zijn dat die temperatuur, dat zie ik ook nu in de nieuwe berekeningen terug, met moeite de 20 graden gaat halen bij ons in Zuid-Holland. Met een noordelijke bries die wat meer gaat opsteken. Nog wel veel zonneschijn en aanhoudend, ja, erg droog moet ik zeggen. En dat zal ook in het tweede deel van de week het geval zijn, waarbij de middagtemperatuur weer de neiging heeft enkele graden winst te boeken. Dat we misschien aan het einde van de week vrijdag en ook in het volgend weekend weer zo rondom die 25 graden kunnen uitkomen. Dus het zijn allemaal prima vooruitzichten. De meizomer kun je het noemen.
1: Nou, de meizomer. Bij deze is het de meizomer, inderdaad. Terwijl het nog lente is, inderdaad.
0: Ja.
1: Dankjewel voor nu, Jordi. Wij spreken jou later weer, hè?
0: Zo is het. Joel. Tot later.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: Ze hebben toch een partij mooie platen gemaakt. Foreigner was dat, met Lou Gramm, de zanger. Daar is het later een tijdje niet goed mee gegaan. Is goed ziek geweest, is weer enigszins hersteld en heeft een nieuwe plaat gemaakt. Zingt af en toe weer een beetje met de kracht die hij had in de stem. Destijds, jaren 80, jaren 90, jaren 70 ook. Die heeft hij niet meer. Foreigner was dat, met I Don't Want to Live Without You. We gaan een spelletje spelen. Ik hoop dat jij er zin in hebt. Zo 9:09 op deze zaterdagochtend. Spelletje ken je, moet je luisteren. Je hoort een fragment van een stem van een bekend iemand. En dan is het aan jou om te raden van wie die stem is. Heb je het goed? Dan heb je prijs. 4 keer zelfs. Wat kun je winnen? Een Omroep West ADO-sjaal, een Omroep West sporthanddoek, een LED sleutelhanger en het Omroep West spel Music Match. 4 prijzen. Ja, ik wil zeggen voor de prijs van 1 eigenlijk. Je hoeft 1 stem maar te raden. Fragment is een beetje lastig, blijkt, want anders hadden we niet zoveel prijzen. Dat stapelt zich op iedere week en iedere keer als het fout wordt geraden. Ik laat je de stem even 2 keer horen. Laat het even bezinken. Laten we beginnen met de eerste keer.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk, hoor. Het is ook abstract.
1: Moet je luisteren.
0: Ik kan me voorstellen dat het niet gelijk een belletje doet rinkelen. Ik ga je nog geen hint geven. Ik laat je het gewoon nog 1 keer horen. Mocht je denken te weten, je hoeft niet eens zeker te weten, wil je gewoon een gok doen, ben je ook van harte welkom. Zometeen de telefoonnummer. Eerst nog even het fragment.
1: Moet je luisteren.
2: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk, hoor. Het is ook abstract.
1: Moet je luisteren.
0: Mocht je het weten, of mocht je denken te weten, of heb je geen idee, maar wil je gewoon een gok doen, bel nu 070... 390-5454. 070-390-5454.

0: Kleine uithaal. Mr. Big was dat, met To Be With You. Nou, het is een moeilijke opgave die we al eventjes spelen. De opgave van moet je luisteren. Ik laat je nog één keer het fragment horen en misschien dat het dan gaat bezinken. Maar het is niet makkelijk. Je kunt er 4 mooie prijzen mee winnen. Moet je wel weten van wie deze stem is.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk hoor. Het is ook abstract.
1: Moet je luisteren?
0: Ja, Marga, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Hoe gaat het met je?
3: Nou, goed hoor, met jou?
0: Ja, bij mij gaat het prima. Ik vind het leuk om dit programma een keer van Rogier te mogen overnemen. En dit spelletje weer te spelen. Moet je luisteren.
3: Ja.
0: Ik vind hem wel lastig, moet ik zeggen. Hoe is jouw gevoel?
3: Oh, nou ja, hoe is mijn gevoel? Ik weet ook niet of het goed zit. Maar in eerste instantie dacht ik aan Caroline Tensen.
0: Ja.
3: Maar ik weet niet of het goed zit.
0: Oh, je denkt nog steeds, of was het eerste instantie, heb je inmiddels je gedachten veranderd of nog steeds Caroline Tensen?
3: Nee, ja, Caroline Tensen, ja.
0: Nou, dan gaan we eens even luisteren of dat goed is.
1: Fout!
0: Nee! Niet goed, ik heb het wel opgeschreven.
3: Nou, dankjewel.
0: Ja, toch nog leuke dingen vandaag in het vooruitschiet?
3: Zeker,
0: ja. Wat ga je doen, als ik vragen mag?
3: Zeilen.
0: Dat meen je niet, heerlijk.
3: Ja.
0: Met vrienden?
3: Ja, met een cruise.
0: Oh,
3: ja.
0: Nou, heerlijk. Hoe laat moet je opstappen?
3: Ik moet zo 12 uur opstappen.
0: Nou, wens jou een ontzettend fijne dag vandaag. En dankjewel voor het bellen.
3: Jij ook.
0: Dankjewel.
3: Graag gedaan, hè.
0: Joe. Hoi. Hoi. Diana, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
4: Ja, gaat hartstikke goed. En zeker met het weer in vooruitzicht.
0: Ik zou zeggen, ga je toevallig ook zeilen vandaag, of niet?
4: Nee, ik heb geen boot. Vrienden ook niet. Ik ga lekker in de tuin liggen.
0: Oh, heerlijk. Heb je een fijne tuin?
4: Ja, best wel een redelijke tuin en een beetje klussen. Er zijn wat katten die de hele tijd ontsnappen. Dus we gaan wat dingen proberen, zodat ze in de tuin blijven en niet erbuiten
0: komen precies.
4: Iedere keer.
0: Hoe doe je dat? Wat ga je proberen?
4: We hebben iets met gaas gekocht. En dat hadden we al redelijk afgesloten. Maar er is er eentje die iedere keer toch ontsnapt. Die op een balk eronder gaat lopen en zo toch weer in de straat komt. Dus ja, dat gaan we nu ook proberen hermetisch af te sluiten.
0: En wie is dat? Welke van de katten is dat? Hoe heet die?
4: Dat is Nibbit. We hebben Nacho en Nibbit. Om maar in de chips te blijven.
0: Ja, fantastisch. Fantastische naam. Maar het is wel een stoute dus, Nacho. Nee,
4: Nibbit. Ja, dat is echt een boefje. Dat is een boefje. Nacho is helemaal oké. Die blijft lekker de hele dag liggen. Maar Nibbit is... Ja, daar hebben we onze handen vol aan, om het zo maar te
0: doen. Oh ja, nou ja, ik hoop dat vanmiddag lukt en dat je een hele fijne dag krijgt. In combinatie lekker in de tuin liggen, maar ook inderdaad zien te voorkomen dat de katten naar de buren springen. Maar eerst even een spelletje. Je hebt de stem gehoord. Van wie denk jij dat de stem is die we zoeken?
4: Ik dacht dat het van Isa Hoes was.
0: Isa Hoes, de actrice?
4: Ja. Ja. Ja, zeker.
0: Laat eens even luisteren.
1: Fout.
0: Nee.
4: Nou, dat is snel, zeg.
0: Ja. Nee, het is niet goed. Het is een lastige stem. Sjaak mag straks hints geven. Ik mag het nog niet. Als Sjaak kennen, gaat u zo'n beetje het hele antwoord weggeven. Maar dat zien we.
4: Ja, meestal wel.
0: Ik mag het nog niet. Ja, dankjewel. Wens jou een hele fijne dag vandaag.
4: Ja, van hetzelfde. Okay. Dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Joe.
4: Joe.
0: En nog een dame. Tineke, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
5: Goed, hoor.
0: Ja, heb je nog leuke plannen voor vandaag?
5: Nou, lekker op balkon in het zonnetje.
0: Oh,
5: een beetje lezen en een beetje... Dan weer naar binnen en dan weer even wat doen. En dan gewoon lekker.
0: Ja,
5: niks,
0: maar dat...
5: niks moet.
0: Tineke, dat is toch ook lekker? Een beetje zo van, ja, nee, ik zit te lang. Ik heb koffie nodig. Ga lekker naar binnen toe.
5: Ja.
0: Beetje drentelen is het eigenlijk.
5: Ja, dat ga ik gewoon doen. Dan maar al die dagen.
0: Dat is heerlijk. Is het niet te warm op je balkon of heb je daar maatregelen tegen genomen?
5: Zet de ventilator aan.
0: Ja. Dat is ook mijn geheim.
5: Anders is het niet te harde.
0: Nou, fijn. Hartstikke goed. En fijn dat je meedoet aan het spelletje. Jij bent de laatste die een poging mag wagen. Ik ben zeer benieuwd
5: van wie jij denkt
0: dat de stem is.
5: Katja Schuurman.
0: Ja, bekend. Ook actrice. We hebben al 2 actrices gehad. 1 presentatrice. Katja Schuurman, we gaan eens even kijken, Tineke.
1: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Ook al niet goed.
5: Oh, jammer.
0: Sorry, Tineke, maar blijf luisteren. Straks, Sjaak mag een hint weggeven. Wat ik zeg, Sjaak kennen, dan gaat hij er misschien wel 3 weggeven. Dus als je dan lekker op je balkon zit of juist even naar de telefoon drentelt, gewoon weer even bellen.
5: Ga ik doen.
0: Dankjewel. Wens jou een fijne dag,
5: bedankt.
0: Hè. Joe, dag.
5: Doei, doei.
0: Straks dus om 12:30, rond 12:30, dan gaat Sjaak het spel opnieuw spelen. Kun je nog een keer de stem horen en hoor je de hints van Sjaak.

0: kraken van mijn tafel hier. Wat een lekkere platenzetter. Arms of Mary was dat van de Sutherland Brothers en Quiver.
1: De agenda.
0: Er zijn mensen die naar Afrika reizen om daar op safari de Big Five te zien. Maar dat is helemaal nergens voor nodig. In de zompige polders en de eindeloze sloten van het Groene Hart leeft een eigen Big Five. Welke dieren dat zijn, dat kun je ontdekken in Haastrecht. Ik ga ze niet allemaal verklappen, maar de muskusrat zit daarbij en ook de snoek. En de rest mag je zelf uitzoeken op een tentoonstelling in het Gemaal van Haastrecht. Op het Rapenburg in Leiden is morgen weer de jaarlijkse Japanmarkt, georganiseerd door Museum Sieboldhuis. Alles in het teken van de Japanse cultuur. Er staan 50 kraampjes langs de gracht met een breed en gevarieerd aanbod aan Japanse kunst, cultuur en tradities. Denk dan aan ingrediënten uit de Japanse keuken, boeken en antiek. En in het museum zelf worden Japanse vechtkunsten gedemonstreerd. Morgenmiddag tussen 12 en 5 aan het Rapenburg in Leiden, de jaarlijkse Japanmarkt. En Museum Noordwijk heeft nu een tentoonstelling over doopjurken uit de periode 1880 tot 1960. Aan de hand daarvan ga je op reis door de geschiedenis van de doop en de ontwikkeling van doopkleding. Het gaat ook over rituelen rondom de doop en de rol van de rijk versierde familiestukken. Die doopjurken zijn een traditie in zowel de katholieke als de protestantse kerk. Deze tentoonstelling zie je in Museum Noordwijk.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: En zometeen in de tweede uur van Uit gaan we onder andere even terug naar collega Linda van Dijk. Zij is een duinrel, een van de attractieparken in het land die deze dagen zeer, zeer druk bezocht zullen worden. En Linda mag iets doen wat wij allemaal niet mogen. Straks meer, na 10, eerst nog muziek van Madonna.

0: Morgen beginnen we. De Eeuwige Roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, 7 dagen lang op Radio West.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
9: True Lease met Grenken.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Tebbenhof.
16: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
18: In Heenweg is het 23 graden, Ter Aar 23. De meeste plaatsen veel zon en er zat een matige zuidwestelijke wind.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. In een oude fabriek aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk heeft afgelopen nacht brand gewoed. Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij en ook waren er vonken te zien. Na een paar uur blussen had de brandweer het vuur onder controle. Iraanse studenten in Den Haag zitten door de oorlog in een thuisland in financiële problemen. Valuta is enorm gekelderd en sommigen kunnen niet meer bij hun rekeningen thuis. Vanuit de politiek klinkt de oproep om deze studenten extra te ondersteunen. Bij voetbalvereniging VV Haagse Hout in Den Haag draait het de komende weken niet om doelpunten, maar om een broedende meeuw. Pal naast een doelpaal op het hoofdveld heeft de vogel een nest gebouwd en eieren gelegd. Gevolg, een deel van het hoofdveld is voorlopig niet beschikbaar. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
19: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden. En is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
3: Op de A16 Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield, de weg is ook dicht. Verkeer kan via de parallelbaan, maar daar heb je inmiddels bijna 3/4 vertraging. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam.
18: Dankjewel Erik. Na de reclame muziek van Coldplay. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
20: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
21: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
26: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
27: Wat een vreemde vraag.
26: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
27: Je hebt hem zeker verteld over NFW.
26: Precies, ik zei geen zorgen, kijk op nfw.nl en boek gewoon je droomreis.
27: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
26: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
28: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
29: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
30: Tot 12 uur. Uit.

0: Het is zo'n ongelooflijke populaire band, dit Coldplay. En ze gaan de hele wereld door. Ik heb het idee dat ze 5 jaar geleden zijn begonnen aan een tournee. Dat die tournee nog steeds bezig is. Weet ik niet zeker, maar ik zie op al die social media zoveel mooie beelden van die concerten voorbij komen. Waarin zij het publiek echt betoveren. En als je dan, shots heet dat, hè, van bovenaf gaan meekijken. Dan je weet niet wat je ziet in zo'n stadion vol met mensen. Heel veel muziek, heel veel licht. Het geeft echt een zeer magisch gevoel om bij zo'n concert van Coldplay te zijn. Dit was Viva La Vida. Ja, het is altijd fijn om mensen blij te maken of mensen blij te zien. Zo ook mijn collega Linda van Dijk. Zij mag vandaag meekijken, een klein beetje meewerken ook op 2 attractieparken in onze regio. En dus is Linda helemaal in de wolken. Hoewel er die zijn er maar weinig te zien vandaag aan de hemel. Linda, voor en achter de schermen van de Parken van Plezier. Om 10:30 horen we weer. Een week geleden was er gedoe in de Mall in Leidschendam, omdat een horlogemerk een nieuw type horloge op de markt bracht. In beperkte oplagen. Je moest er dus snel bij zijn. Dat liep uit de hand en was even niet zo gezellig daar in de Mall. Datzelfde horlogemerk heeft lang geleden al eens voor discussie gezorgd in een Haagse koffietent, in een cabaretvoorstelling van Harry Jekkers. En dat hoor je zo meteen. En Ron Kas van Adres Onbekend is er ook vandaag weer bij. Kijkt vandaag ook weer vooruit naar de uitzending van morgen. En in die uitzending morgen gebeurt er iets vrij bizars. Dat weten we nu al. Ron ligt straks een tipje van de sluier op.
1: Het boek van de week.
0: Ja, het is bijna Pinksteren. Morgen en overmorgen is het zover. En zo'n Pinksterweekend betekent ook dat je een extra dag hebt om bijvoorbeeld te lezen. Lekker in de zon, lekker in de schaduw met een goed boek. Dat is helemaal niet zo vervelend. Maar wat is dan een aanrader? Dat is een vraag voor Eelco Eskens van boekhandel Haasbeek in Alphen aan den Rijn. Eelco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, welk boek wil jij vandaag bespreken?
2: Ik heb gekozen, en dat is voor de maand mei wel toepasselijk, vond ik, een boek van 3 jonge historici. En het heet Na de bevrijding, wederopbouw, schaarste, zuivering.
0: Ja, het is mei. 5 mei hè, was de bevrijding lang geleden.
2: Ja, precies. Dus en, ik zat in de stemming.
0: Ja, nee, maar ik snap het helemaal. En dit lijkt mij een zeer interessant boek, want het gaat over de periode na de oorlog dus.
2: De jaren na de oorlog, aan een aantal hoofdthema's, wordt het herstel van de samenleving besproken. En dan moet je denken aan thema's als herstel van het bestuur, afrekening met collaborateurs, de regels van de wederopbouw. Dan heb je bijvoorbeeld ook heel interessant over de voedseldistributie.
0: Ja?
2: En wat ik ook een mooi hoofdstuk vond, dat was burgers terug in het gareel. En dan gaat het echt serieus over de lengte van de rokken. De enorm verderfelijke bioscoop. Het is heel leuk. Het is heel sterk opgebouwd aan de hand van krantenknipsels en archieven. Je ziet ook afbeeldingen uit die kranten. Dus het is allemaal heel levendig en toegankelijk geschreven.
0: Ja, want het is een beetje zo, Eelco. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Mijn vader wel. Die kan daar veel over vertellen. Zeker voor hem zal dit boek zeer interessant zijn. Je zou bijna denken, de oorlog is voorbij. Het was één groot feest. Dat is het zeker even geweest. Maar het land moest natuurlijk helemaal na 5 jaar Duitsland, zeg maar, Duits bezit, helemaal een soort van opnieuw worden opgebouwd. Hè? Precies wat je aangeeft.
2: Ja, zeker.
0: Jij zei al wat over die voedseldistributie. Volgens mij zijn er nog heel lang, hebben we nog heel lang op de bon moeten leven, hè? De voedselbonnen.
2: Ja, ik las dat de koffie bijvoorbeeld tot 1952 op de bon heeft gezeten. Dit soort dingen maakt het ook, denk ik, voor mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt wel interessant. Ook thema's als huisvesting. Er was toen enorme woningnood. Ja, dat zal mensen bekend voorkomen. Wat ik ook een hele leuke vond, is nooit geweten. In het kader van die voedselrantsoenering werd aan de mensen in het oosten van het land gevraagd om hun, het werd ze opgelegd, om hun voedselrantsoenen te verlagen. Zodat de mensen in het westen en het midden van het land, die de hongerwinter, die daar flink onder hadden geleden, zodat die wat meer te eten hadden. Want die waren veel erger onder voet geraakt.
0: Is het ook een, want het is een terugblik op na de oorlog. Is het confronterend of is het, hoe moet ik het zien? Is het helder?
2: Nee. Ik vond het een Ja, het is beschrijvend, confronterend niet, denk ik. Het was natuurlijk wel een periode van wederopbouw, dat de mensen het steeds beter kregen.
0: Ja.
2: Het enige echt confronterend vond ik wel het hoofdstuk over de afrekening met de collaborateurs. Waarin natuurlijk een aantal mensen zich ook niet van zijn beste zijde heeft laten zien.
0: Nee, want die zijn massaal opgepakt. Hè? Ik las iets van 120.000 geloof ik mensen, waaronder duizenden mensen die eigenlijk onschuldig waren.
2: Ja, roddels, jaloezie, afrekeningen. En mensen werden wel heel snel schuldig verklaard. En meisjes die werden kaal geschoren. Hè. Mensen werden in het openbaar vernederd. Dat ging vaak wel erg ver, zo niet te ver.
0: Ja. Is het een makkelijk
2: maar
0: leesbaar boek?
2: De rest... het is heel makkelijk leesbaar. En het geeft verder wel het beeld van het land. Dat wordt heropgebouwd. Dus dat is wel heel positief.
0: Ja. Het is niet alleen tekst, ook foto's.
2: Ja, veel foto's.
0: Wat voor soort foto's? Wat zien we dan?
2: Krantafbeeldingen. Krantenknipsels, maar ook reclameafbeeldingen. Foto's van mensen. Mensen die aan de kaak worden gesteld. Maar ook huizen die weer worden opgebouwd. Het is heel divers.
0: Ja, er is ook aandacht, begreep ik, voor de Indische kwestie. Hè? Of onafhankelijkheid van Indonesië.
2: Ja. Dat is nog een apart, dat is het laatste hoofdstuk over het bestrijden van de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië.
0: Ja, ja. Wat vond jij van het boek?
2: Ik vond het interessant. Ik ben ook van een tijdje na de oorlog, maar ben wel met verhalen opgegroeid. En het geeft toch een veel rijker beeld dan ik had.
0: Ja, is het voor zowel jongeren die er eigenlijk weinig van af weten, als voor mensen die het hebben meegemaakt?
2: Ja, voor de tweede groep zal het wat nostalgischer zijn. Maar voor jongeren lijkt het me ook interessant. Het is allemaal niet te uitgebreid, niet te diepgaand. Maar het geeft wel een beeld van de wereld waarin hun ouders of inmiddels grootouders zijn opgegroeid.
0: Ja, ja. Als jij het boek een punt zou mogen geven, wat voor een punt geef je dan?
2: Nou, ik geef nooit cijfers en boeken.
0: Dat is goed.
2: Daar ben ik tegen. Of ballen of sterren.
0: Ja, jij geeft haar ook sterren.
2: Ja, nou, dat doen ze in sommige kranten.
0: Ja,
2: wel
0: ja.
2: Een enkele krant er wel mee is opgehouden. Dan lees je een heel enthousiast verhaal. Dan heeft een boek 3 sterren van de 5. En dan denk ik, nou, dat is er dan toch niet. Dus daar ben ik erg huiverig voor.
0: Nou, goed dat we dat niet doen. Goed dat we dat weten. Nog één keer de titel en de schrijvers voor de mensen die het graag willen lezen, Ilko.
2: Het zijn 3 schrijvers van Beuningen, Dommerholz, Speerstra. En het boek heet Na de bevrijding, wederopbouw, schaarste, zuivering.
0: Ilko Eskens van boekhandel Haasbeek en Alphen de Rijn. Dankjewel en ik wens je een heel fijn weekend.
2: Graag gedaan.
0: Dankjewel.
2: Ja, fijn weekend.

0: Twee wereldsterren, inmiddels op een leeftijd, maar wat zijn ze nog steeds goed? Dit was wel een oudje. Neil Diamond, Barbara Streisand, You Don't Bring Me Flowers. Het was een chaos en er was een grimmige sfeer vorige week zaterdag bij een horlogewinkel in Leidschendam. Ze hadden daar een actie van een bepaald horlogemerk en dat zorgde voor massale drukte. Datzelfde merk veroorzaakte ook een felle discussie in een Haagse koffietent in Den Haag dus, begin jaren 90. Harry Jekkers vertelt hier precies hoe de discussie verliep.
1: Een bedik die zegt, Harry, hoe laat heb je het nou? Ik zeg, ik heb het 2:30. Zegt Toon van de gemeente Reiniging, ik heb het anders 3:30. En de mijne loopt gelijk. En oom Dick zegt, waarom zou die van jou dan gelijk lopen? De mijne loopt gelijk, zegt Toon, want dat is een zwats. En oom Dick zegt, waarom zou een zwats gelijk lopen? Zwatsers lopen gelijk, zegt Toon, want die zijn geëik. En waar, zegt oom Dick, waar haalt dan die eiken de tijd vandaan om die zwats van jou te eiken, eikel? Hé? Ja, zegt Toon, waarschijnlijk heb zo'n eiker zelf ook een zwats. Nou, dat vind ik flauw. Wat ik me afvraag, zegt Toon, is waar haalt zo'n eiker de tijd vandaan om de allereerste zwats te eiken? Dat vraag ik me af. Ja, zegt Toon, dan vraag je me wat. Waarschijnlijk hebben ze daar in Zwitserland in die zwatsfabriek hebben ze gewoon 002 gebeld. Ja, dat vind ik een flauw verhaal, zegt Toon. En trouwens, dat hele 002, dat doet geen kalote van. Niks. Geen bal. Ik bel dat wel eens op, dat 002. Dat deugt geen reet van. En wij zeiden, waarom dan niet, joh? Hij zegt, dan bel ik dat op en dan krijg je zo'n mokkeltje aan de lijn. Zo'n mokkel, en die heeft geen flikker te doen, dat werfje. Die zit dan nagels te velen of zo. En zo'n werfje roept maar wat. Ja, zo'n werfje roept bijvoorbeeld, zegt oom, het is 27 minuten en 7 seconden. Ik zeg, nou en? Dat kan toch? Hij zegt, nee. Want tegen de tijd dat dat mokkeltje hebt gezegd, het is 7:20 en 7 seconden, is het al 7:20 en 11 seconden. Want ze heeft 4 seconden nodig om te zeggen, het is 7:20 en 7 seconden. Goed, het gaat maar om 4 luizige seconden, maar met schaatsenmiddag gaan we plak kwijt, hoor. En wij zeiden allemaal, ze zeggen daar niet de hele dag van, het is 7:20 en 7. Nee, dat zegt ook maar niet, dat weet ik ook, want het was maar een voorbeeldstuk schimmel dat je daar zit, zeg maar. Nee, zeggen wel rustig, ze zeggen daar, ze zeggen daar, bij 02 zeggen ze, bij de volgende, is het zo laat. Zeg, hou me dik. Toch deugt het ergens niet. Dan bel je de tijd op om te horen hoe laat het is. Krijg je te horen hoe laat het na een tijdje, na een bepaalde toon in de toekomst gaat leggen worden. Als ik 02 bel, wil ik meteen weten hoe laat het is. Het na een tijdje gaat leggen worden. En wij zeiden, joh, dan trek je er toch 4 seconden van af, zeker. Dat zal maar helemaal gebeuren, zegt oom Dick, zeg. Dan ben ik een kwartje kwijt om de derde te bellen. Krijg je rekensommen op, rot is lekker op. Als ik de derde, wil ik meteen weten hoe laat het is. Nu laat het ook. En wij zeiden, denk nou aan je hart, jongen. Geef het nou eens toe. Op de toon loopt 002 gelijk. Zegt oom Dick. Toch deugt het ergens niet. Hebben jullie er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht? Hoe lang zo'n toon erover doet om van de centrale bij de abonnee te komen, hè? Dat kost ook allemaal tijd. Dat las ik laatst in de Panorama. Geluid kost tijd. Dus dat is met de pieptoon ook. He? Toen zegt Toon, dacht je dat ze daar bij 002 niet over na hadden gedacht? Ze sturen die toon gewoon wat eerder weg, zodat ze op tijd aankomen allemaal. En Blik zegt, dat ken nooit. Dan zouden ze een toon naar Maastricht eerder wegsturen dan een toon naar Hilversum. En dat doen ze ook, zegt Toon. Dat is computer gestuurd, jongen. Al die tonen gaan op tijd de deur uit. Het hele zootje komt op tijd aan. Echt waar. En oom Dick die werd kwaad, die zegt, hoe weet jij dat nou toch allemaal, joh, puntmuts, dat je er zit, jongen. Nou, zegt Toon, rustig aan, jongen, ik zit vaak op de weg. En waar ik nou ook zit, Maastricht, Den Helder of Middelburg, op de toon loopt overal 002 gelijk. En dan zit je erin, zegt oom Dick. Hoezo, zegt Toon, ik zit nergens in. Je zit erin, zegt oom Dick. Waarom leg jij overal 002 te bellen? Die zwats voor jou liep toch gelijk, hè?
2: Tot 12:00 uit.

0: is een plaat uit de jaren 80. Frank Boeien, toen nog met zijn Frank Boeien groep. En samenwerking met Matai, het damestrio dat destijds ook veel succes had. Dat was een van de doelen van Frank Boeien, om zoveel mogelijk samen te werken met andere artiesten. Dat heeft hij, gaf hierin zelf het goede voorbeeld. Frank Boeien groep en Kronenburg Park.
1: De agenda.
0: Het IVN in Alphen aan de Rijn heeft morgen weer een excursie door het historische poldergebied aan de zuidkant van Alphen. De bossen daar hebben hele mooie namen, zoals het Bedelaarsbos, het Spijkerboerse Kade en het IJsvogelpad. Het is een voormalig boerenland dat is omgetoverd tot natuurgebied en daar is heel veel te zien op het gebied van flora en fauna. Er staat een vogelkijkscherm en er zijn nestholtes gemaakt voor de ijsvogel. De start is morgen bij de camping Polder Flora en het Rietveldsepad 4B. De start is om 2 uur en meer informatie vind je bij het

0: Haagse binnenstad. En het weer werkt ook vanzelf mee. De opening is straks op de Grote Marktstraat. Zanger Chico komt er optreden. Verder zijn er het hele Pinkse weekend optredens, modeshows, entertainment, straattheater en een springkussen voor de kinderen. En morgen is onder meer een salsa-workshop. Summerfest is de komende 3 dagen in het centrum van Den Haag van 1 tot 5. En alle activiteiten zijn gratis. En het theaterfestival Delfrink is vanaf woensdag weer te zien, te beleven en mee te maken. Op meer dan 30 locaties in Delft zijn kleine voorstellingen op bijzondere plekken. Van een 17e-eeuwse molen tot een historische kerk. Je kan er alles doen en alles doet dienst als podium. 23 gezelschappen of acts brengen, cabaret, dans, familietheater, muziek en alles wat daartussenin zit. 10 voorstellingen zijn helemaal nieuw en zijn nog nooit eerder te zien geweest. Het festival opent woensdag in Theater De Veste in Delft. En op de website kun je meer informatie vinden.
1: De leukste uitjes voor Zuid-Holland.
2: Tot 12 uur uit.

0: 12 over half 11 op deze zaterdagochtend. Goedemorgen allemaal. Wat is het lekker wakker worden? Als je al een tijdje wakker bent, dan weet je het al. Word je net lekker wakker op deze zaterdag? Waarom niet? De zaterdag, je mag uitstapen wat je wil. Weet wel dat wij een hele mooie dag krijgen. Veel zon, aangename temperaturen. En hier op Radio West heel veel muziek en leuke vooruitblikken.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Precies, want we gaan even vooruitblikken op de uitzending van Adres onbekend morgen. En dat wordt wel weer een uitzending met een speciaal randje. Het is altijd speciaal, ik ben fan van het programma. Maar morgen zit er wel iets heel bijzonders in. Rondkast, goedemorgen.
3: Jeroen, wat fijn om jou weer eens te horen.
0: Wederzijds. Wij spraken elkaar regelmatig op de zondagmiddag. Nou, daar ben ik een tijdje geleden mee gestopt. Dat heeft Kevin overgenomen op een fantastische manier. Dus is het fijn als we elkaar af en toe nog even tegenkomen op de radio. Hier bij Radio West. Dat is nu het geval. En ik zei het al, er zit iets speciaals aan de uitzending morgen. Iets wat je nog nooit hebt meegemaakt.
3: Nee, ik had me eigenlijk van tevoren al bedacht, dat als het Pinkster is en 25 graden, dat ik los zou willen gaan om iedereen morgen over de streep te trekken. Maar toen gebeurde er iets waarvan ik denk, ik moet het misschien eerder kleiner maken dan groter maken. Wat is er van de week gebeurd? We hebben vorige week hier op Radio West al een oproep gedaan voor een mevrouw die Els Remmers heet. Er is namelijk een Ineke en die heeft een hele moeilijke jeugd gehad. Broers en zussen gingen de deur uit. Zij moest uiteindelijk ook naar het tehuis. Weinig liefde van ouders. Tussen de nonnen in zo'n tehuis in Den Haag. Maar daar was ineens Els Remmers en zij had wel aandacht. Zij had wel liefde en dat voelde ze in haar leven voor de eerste keer. De zoekster Ineke komt vanuit Venlo. We hebben veel contact mee. Zou morgen naar de studio komen. En op een gegeven moment kregen wij van de week een bericht. Van jullie zijn op zoek naar Els Remmers. En dat is mijn moeder. Maar daar is van alles mee aan de hand. Ik wil heel graag nu die zoekster spreken. Dus wij hebben haar gebeld. En ik heb op een gegeven moment gezegd, ik hoor hele rare dingen. Ik heb echt lopen ijsberen door de gang. Ik denk, wat moeten we hier nou mee? Ja, ik ga je niet alles vertellen, nee. Want je moet het morgen zelf horen. Maar ik liep de ijsberen door de gang en op een gegeven moment zei ik tegen de zoekster, ik weet niet wat er gebeuren gaat. Vind je het goed dat ik je nu vast interview? Dus ik heb alle vragen die ik wilde stellen, heb ik aan haar gesteld. En toen heb ik gezegd, ik ga je zometeen iets heel raars vertellen. Ik vertel je vast dit. En dan bel ik je zo terug. En toen zei ze, maar wat is er dan? Ik heb er alles in geuren en kleuren uitgelegd. En daarna is er dus van alles gebeurd dat we gewoon alleen maar geregistreerd hebben. Met open mond hebben we zelf mee zitten luisteren. Toen telefoons overgingen, we hebben alles opgenomen. Je moet morgen maar gaan luisteren. Als je morgen in de zon zit, we gaan dit uitzenden als een navertelling tussen 1:30 en 2. Dus dan weet je dat je dan in ieder geval moet luisteren zonder al te veel aan de rest te willen doen. En we hebben in dat tweede uur, ook wel heel bijzonder, er was ooit een Engelse man, 2 maanden geleden, tegen wie we zeiden, hier kunnen we niet aan beginnen. Zijn verhaal was, ik ben geboren in 1964 uit Dora. Dora was een meisje van 18 uit Leeds. Er kwam een Nederlandse vertegenwoordiger langs in Leeds. Die mocht blijven logeren. Niks gebeurd, alleen de volgende ochtend is hij uit de logeerkamer geslopen en bij haar in bed gekropen. En er is wat van gekomen. Alleen het probleem in het hele verhaal was, deze Ashton zei, mijn moeder heeft die jongen nooit meer teruggezien. Hij was vertegenwoordiger dus uit Nederlands in de houtbranche. En hij heette Jan. En toen hebben wij gezegd, 1964, een Jan uit Nederland. Maar hij geloofde er zelf heilig in. En dus wat zijn wij gaan doen? We zijn met hem de DNA-databank ingegaan. Daar kwam een naam uit, een Jannes Russian. En die is er niet meer, maar die heeft wel een zoon. En die zei, mijn vader was vertegenwoordiger. Die heette Jan Jannes, die heeft moeder verlaten. Laten wij een DNA-test doen. Die was ineens heel enthousiast. Daardoor hebben we alles doorgedrukt. Ja. En daardoor hebben wij morgen ook in Adres onbekend de uitslag van deze DNA-test.
0: Ik zou hier volgens mij een special van maken van die twee onderwerpen. De rest leeglaten. Dit klinkt zo spannend.
3: Nog komen. Het is enorm spannend. Dus luister morgen. Morgen. Dat zou ik fijn vinden.
0: 12 van 2 hier op Omroep West. Ron, de uitzending is voorbereid. Ik neem maar dat je wel de tijd hebt vandaag om even lekker naar buiten te gaan.
3: Ja, ik heb helaas afgesproken om met de kinderen om 11:30 te gaan padellen. Het is wel wat warm, hè?
0: Buiten of binnen?
3: Ja, buiten.
0: Oh, dan wensen wij jou met z'n allen sterkte. Dankjewel, Ron. Ontzettend fijn je stem weer even zo live te horen hebben gekregen. Dankjewel, hè. Okay. Joe, succes.
3: Ik hoop het gauw, Jeroen.
0: Joe,
3: dag.
0: Hoi.

0: zou het zijn met onze Linda? Linda van Dijk, mijn collega, die mag vandaag, ja, die heeft vandaag de dag van haar leven. Ze gaat naar twee pretparken toe, daar is ze de leven lang al fan van. Als klein meisje kwam ze er al vandaag ook, maar vandaag achter de schermen. En ze mocht kijken in Duinrel, daar is ze nog steeds, bij de Splash. Dat was de eerste attractie. Nou ja, we gaan eens even terug naar Linda.
1: Nou ja, die Splash, dat was me wat. Maar ik sta nu bij een attractie, die is volgens mij nog veel heftiger om in te gaan. Jeff, wat is dit? Ik zie een soort ronde... het zijn tonnen en er zitten allemaal stoeltjes in. En het is een hele grote ronde bak aan palen.
2: Ja, het is de Madmill. Het is een van de publieksliefhebbers. Alleen, ja, hij gaat draaien en zwaaien. Dit is zo'n... Ik vind het persoonlijk een heel leuk ding. Ik kan er twee keer in en dan moet ik ook echt stoppen. Sommige mensen gaan er vijf keer in en dan denk ik van, hoe doe je dat? Maar ik vind dit ook... Dit blijft gewoon een van de leukere dingen.
1: Ja, de Madmill die gaat dan dus heen en weer sweepen, ronddraaien. Nou, ik sta weer achter de knoppen. We hebben net al eventjes een inspectie gedaan onder dit apparaat. Nou, dan zie je een beetje waar de motor zit. En ik heb een onderdeel gezien, dat noemen we de banaan. En ik leer allemaal dingen vandaag. Maar ja, nu mag ik geloof ik aan een knopje zitten, toch? Eindelijk. Besturing aan. Ja, nou daar gaat hij. Ik druk hem in. Alle lampjes op het paneel gaan branden. Ik zie ook... lampjes die zijn rood. Dat is hopelijk een goed teken. Er knippert iets groen. En ik hoor de motor volgens mij aangaan.
2: Dat is absoluut de motor. En er zit ook een compressor in. We moeten even wachten tot die een beetje op druk is. Dan kunnen we de beugels openen. En nou ja, dan moeten we de beugels even inspecteren.
1: Is dit, je zegt dit is een populaire attractie. Ook op zo'n warme dag?
2: Ik zou zeggen, mensen gaan daar heel graag in. Alleen met deze drukkende warmte geef ik altijd advies van, joh, ga niet te vaak. want ik heb een verhaal, nou, ik doe het niet, want iedereen is lekker aan zijn ontbijt. Dit kan niet, dit kan niet. En daar gaan mensen wel eens achterstevoren eten.
1: Nou, ik denk dat je dat dan wel kan invullen, Jeroen. Mijn ontbijt zit er gelukkig al even op. Het is nog niet zo warm. Ja, ik wil het eigenlijk wel eventjes uitproberen als het kan. Ik mag weer een switch omzetten, aandrijving molen. Ik heb het omgezet en we kijken nu zo door ons raampje of er dan wat gebeurt. Nou, Jeff ziet waarschijnlijk dat er van alles gebeurt. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik naar kijk. Hij kijkt naar de molen. Gebeurt er iets bij de molen?
2: Kijk maar je schaduw. Ja, door in het boompje. Nou, ze hebben overal ook eigenlijk spiegels, trucjes om te kijken of er iets werkt. Nou, de zon schijnt, we hebben een hele mooie boom aan de overkant en ik zie de schaduw van de boom of van de molen draaien.
1: Ja, en nu? En nu kunnen we erin? Kan ik erin? Oh, nog niet. Dan doen we beugels open. Ja, ik druk weer op een knop. Nou, en al die beugels die springen open. Ingang open, uitgang open. Er gaat van alles open. Ja, en nu loop ik er gewoon heen. Ja, nou, dit is. Ik vind dit eigenlijk nog spannender met die apparatuur dan de Splash. Want dat was nog een dichte boot. Dit gaat heen en weer sweepen. Ik neem gewoon een plekje in. Nou, maakt het uit waar ik ga zitten, Jeff?
2: Je hebt 40 plekken, dus wat is je favoriete nummer?
1: Ik zie hier nummer 29. Dat is niet mijn leeftijd, maar dat hoeft niemand te weten. Dus ik ga gewoon zitten. Ik trek mijn beugel naar beneden. Oh jeetje. Ja, ik ben er klaar voor, Jeff. Oh, we gaan ook best wel meteen hard draaien. Oh, en het draait en het draait. Oh, we gaan nog veel hoger. Ja, ik zeg alvast sorry als de koptelefoon afwaait. Oh, en ik dacht dat het niet hoger kon, maar het kan nog hoger. Ik zie jullie straks in Drievliet. En dan horen jullie wel of jullie of ik er nog ben. En of ik het overleefd heb.
3: Oh, Linda.
0: Linda, alle sterkte aan jou. Nou, Linda gaat zo meteen op weg van Duindrell naar Familiepark Drievliet. En zo meteen in de derde uur horen we of Linda dat gehaald heeft.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
8: Ja, ook bij Westmaas.
10: In Stompwijk is het 25 graden, Woubrugge 25. Op de meeste plaatsen volop zon. En er staat een matige zuidwestenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben André Code met een overzicht van het regionieuws. Wie vanochtend wilde uitslapen had in De Lier weinig kans. Een uur lang reden luidruchtige brommers en motoren door het hele dorp om iedereen wakker te krijgen. Maar dan ook echt iedereen, want er werd geen poortje overgeslagen. Luilak is een Nederlandse traditie die op de zaterdag voor Pinksteren wordt gevierd. En het idee achter de luilakviering is dat langslapers en laatkomers op ludieke wijze worden gewekt en bespot. In een oude fabriek aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk heeft afgelopen nacht brand gewoed. Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij, waren er ook veel vonken te zien. Omwonenden kregen het advies om de rook te mijden. Bij voetbalvereniging VV Haagse Hout in Den Haag draait het de komende weken niet om doelpunten, maar om een broedende meeuw. Pal naast een doelpaal op het hoofdveld heeft de vogel een nest gebouwd en eieren gelegd. En het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
12: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. De dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
13: Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je ongeveer een kwartier op onthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt aan de weg gewerkt dit weekend tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is ook dicht. Parallelbaan is wel vrij, maar daar heb je sowieso een kwartier op onthoud. Dus beter is het om de omleidingsroute via de ring van Rotterdam te volgen.
10: Dankjewel, Erik. Na de reclame muziek van 10cc. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
14: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
15: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
18: kozijnen. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
22: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun je rustig naar een nieuwe plek zoeken.
23: Allsafe. Geeft ruimte.
24: True Lease met Grenke.
25: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
26: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
25: Precies wat we nodig hadden.
26: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
26: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
28: Tot 12 uur uit.

10cc and the things we do for love. Goedemorgen allemaal. 3 uur bezig met dit programma. En ik moet zeggen, ik vind het een fantastisch programma om te mogen overnemen. Uit echt een feestje om deze uitzending een keer te mogen doen. En dan op zo'n zaterdagochtend 3 uur radio maken. Bij ook nog eens fantastisch weer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En hoe het weer de komende dagen wordt, dat horen we straks rond 11:30 van Jordy Bloem. Blijft het zo? Of krijgen we misschien een tipje? We horen het zo meteen. En dan krijgen we ook nog eens visite zometeen in de studio. André Kolen komt zo meteen vertellen wat hij allemaal in de ochtendkrant is tegengekomen. En Linda van Dijk, mijn collega, was in het vorige uur nog in Duindrel. Daar was ze bezig, een tijdje geleden alweer was dat. En ze is nu op weg naar familiepark Drievliet. Want ook daar mag Linda vanochtend achter de schermen meekijken. En wij mogen met haar avonturen meeluisteren. Zometeen spreek ik Linda weer.

0: Ach, wat is hij succesvol en wat is hij fantastisch leuk. Deze Ed Sheeran, Sapphire was dat.
1: De agenda.
0: Ja, onze regio heeft er een nieuwe attractie bij. De Europa Experience in Den Haag. Dat is een educatief centrum. Dat gaat over de Europese Unie. Je komt erachter hoe de Unie werkt aan de hand van multimedia en interactieve tentoonstellingen. Er is onder meer een 360 graden bioscoop en er zijn presentaties. Andere Europese steden hebben al zo'n soort attractie. Maar nu dus voor het eerst in ons land. En het is helemaal gratis, deze Europa Experience. De Libanese componist en zanger Marcel Galif staat donderdag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag met een vredesconcert. Hij brengt een programma waarin muziek, poëzie, hoop en verbinding centraal staan. Marcel Galif is een toonaangevende artiest in de Arabische wereld en ook ver daarbuiten. En het moet een avond worden van ontmoeting die bezoekers uit alle gemeenschappen samenbrengt. Aanstaande donderdag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En op het Doelenplein in Delft kun je volgende week zaterdag naar een grachtenconcert. Dat is van 3 tot 10 en het wordt georganiseerd door de stichting Leven in Delft. Dat is een organisatie die de onderlinge band tussen Delftenaren en studenten wil verbeteren. Dat doen ze onder meer door allerlei dingen te organiseren, zoals dit concert. Er komen dan verschillende bandjes langs om op te treden. Dat is allemaal, kun je gewoon naartoe, volgende week zaterdagmiddag aan het Doelenplein in Delft.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: André Kolen zit naast mij. André Kolen, ik zag je gewoon live meespelen met de toetsen.
1: Dit is zo geweldig. Dit moet je eigenlijk keihard in een echte grote studio met van die hele grote boksen. Ja, dit is waanzinnig, joh.
0: We zitten in de studio. Ja, de boksen zijn niet heel groot, maar die kunnen wel heel hard. Ja. Maar ik zag je vooral mee, die toetsen.
1: Ja, die toetsen, dat is echt geweldig.
0: Ben je een toetsenman of een drumman? Of
1: een drum, een beetje meer drum.
0: Drum?
1: Ja, drum.
0: Oké. Maar die zag je niet spelen?
1: Nee, want die speelde die andere al. Ik denk, nou doe ik de toetsen.
0: Ach, zo. Ach, met André kom je overal uit.
2: Wat staat er in de krant?
0: Ja, dat gaan we nu bespreken met André. André, je hebt de kranten doorgespitst.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: dan
1: ja,
0: vooral
1: ja.
0: Gekeken naar de verhalen.
1: De wat leukere verhalen. Ja. Mensen denken van, oh wat leuk. Wij zijn natuurlijk allebei radio-dj. Ja. En we hebben het normaal gesproken best wel, wel goed. Hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar pas op, want het leven van een dj is vaak gevaarlijker dan je denkt. Onze collega Marieke Elsinga, die heeft namelijk haar voet gebroken tijdens een spel op een militair oefenterrein in Harderwijk. Nou, ze toont het gips op haar Instagram-account. En ze zegt, au, ik ben door mijn voet gegaan. Ik ben extreem door mijn voet gegaan. En dat weten we allemaal dankzij het AD. Want Marieke die moest voor een challenge met haar collega Mattie Valk over dat militaire oefenterrein. Ja, haar voet werd in de loop van de dagen alleen maar dikker. En inmiddels zeer ongezonde blauwe kleur. Oh. En toen besloot ze toch maar eventjes weer naar het ziekenhuis te gaan om het na te laten kijken. Nou, bleek geen overbodige luxe. Na een CT-scan bleek namelijk dat Marieke haar middenvoetsbeentjes had gebroken. Zitten wij hier in de studio toch een stuk veiliger?
0: Wij zitten hier inderdaad veiliger. En ze had ook nog een krak gehoord. Hè? Het moment dat ze dacht, die krak bleef in haar hoofd hangen. Dat ze dacht, en het werd toen blauw. Het is nog steeds blauw, hè?
1: Ja.
0: Ja, er zit gips omheen met een blauw gips.
1: Ja.
0: Ze heeft overigens wel die challenge, hè, tussen Mattie en... Heeft ze wel gewonnen?
1: Ja, maar ik vind Mattie,
0: Een Wattie. Jij vindt Mattie een Wattie.
1: Ik vind Marieke leuker.
0: Ze is ook heel leuk. Ze zijn allebei heel aardig trouwens.
1: Ja, ze zijn heel aardig.
0: Zeker.
1: Heel aardig. Ja.
0: We hebben deze uitzending over pretparken. Nu we het daar toch over hebben. Actrice Sarah Afiba. Die ging naar de Efteling en zat daar niet geheel vrijwillig tot haar nek in de zelfverheerlijking. Dat is allemaal te lezen in de Volkskrant magazine. Het was Langnek in de Efteling die de 25-jarige Sarah het verfrissende inzicht bood dat privé heus soms voor werk mag gaan. Hoe zat het nou? Sarah werd last minute gevraagd voor North Side Story. Dat is een vrije bewerking van Romeo en Julia. En ze kregen 9-5 repetitieschema. Maar oeps, kinkje in de kabel. Die ene dag in haar agenda dat ze eigenlijk van 9-5 zou moeten repeteren voor North Side Story. Ja, stond er al maanden iets in haar agenda met uitroeptekens om haar bijbehorende enthousiasme nog eens te benadrukken. Ze zou die ene dag naar de Efteling gaan. Dus ze moest tegen haar collega's zeggen, die wel gingen repeteren. Jongens, morgen ben ik er niet. Ik ga morgen naar... Naar Langnek, naar de Efteling dus. Nou, dat ging gepaard met schaamte, 3 verontschuldigingen. Maar, en nu komen we tot de kern van dat verfrissende inzicht. Iedereen, zei Sarah, reageerde relaxed. Zo van, oh wat leuk joh, ga je naar de Efteling. Hartstikke veel plezier. Efteling heeft haar nieuw levensgeluk gebracht.
1: Ja, toch geweldig. Kijk, ja, dat Linda mag voor de werk gewoon naar 2 pretparken.
0: Ja, maar dat levensgeluk. Ik ga er nu vandoor. Ik weet nu, André, maak
1: je jij gaat naar 3 vliegen, ja, maak ik hem af. Prima. Ja. Oké. Okay. Ja, voor veel Nederlanders is het vandaag een heugelijke dag. Niet alleen gaat Jeroen Latijnhuis er zo meteen vandoor en neem ik het programma over, maar het vakantiegeld wordt gestort.
0: Ja.
1: Ja. Maar ja, waar geven mensen dat dan uit? Ja, vakantiegeld zou je denken, maar de Telegraaf heeft dat uitgezocht. Volgens de deskundige Laura Vlaanderen kiezen steeds meer mensen ervoor om een deel van het vakantiegeld op een spaarrekening te zetten of te besteden aan hele andere dingen. Vorig jaar gaf 85% van de ondervraagde mensen aan het vakantiegeld deels of helemaal aan een vakantie te besteden. Maar dit jaar is dat al gedaald naar 72%. Ja, mensen hebben het geld vaak nodig voor andere dingen, om rekeningen te betalen. En zelfs voor het kopen van noodzakelijke boodschappen wordt het vakantiegeld volledig opgebruikt. Dat is toch iets om over na te denken als het straks weer op je rekening staat.
0: Staat het al op jouw rekening?
1: Volgens mij niet. Maar ik zag net de financiële man hier in het pand lopen. Dus ik heb goede hoop dat het aanstonds op de rekening staat.
0: Maar als het dan gestort zou zijn, zie jij dan een verschil tussen wel of niet storten? Ik bedoel, Is het veel of weinig, de vakantie? Is het de moeite?
1: Nou, het is altijd wel de moeite, ja. Het is toch wel een maandsalaris, zo ongeveer, ja, netto.
0: Is dat zoiets? Ja, iets minder. Ja, ligt aan hoeveel je verdient.
1: Ja.
0: Bij mij gaat zoveel belasting eraf, blijft niks van
1: over. Ja, ik betaal geen belasting, joh. Ik ben ermee gestopt.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Moet je ook doen. Hou je hoop over.
0: Ja. Wat ga je ermee doen trouwens, vakantiegeld?
1: Nou, ik denk toch wel op vakantie. Ik heb het gelukkig niet nodig om boodschappen te doen.
0: Nou, dat is fijn. Waar ga je heen?
1: Ik denk naar België. Dat is toch wel een favoriet vakantieland.
0: Ik dacht, jij gaat zeggen, we gaan terug. Ik ga naar de jaren 60 met de Beatles.
1: Oh, dat kan ook natuurlijk, ja.
0: Met de baby's erbij. Baby's in black dan wel.
1: Ja, is goed.

0: De Beatles en Babies in Black, 3 voor 11:30 hier op Radio West. En we gaan maar eens even naar mijn collega, verslaggever Linda van Dijk. Die heeft altijd in een pretpark willen werken en vandaag komt er een droom uit, eigenlijk twee. Want ze was al bij Duinrel in Wassenaar. En Linda, je bent nu bij onze buren in het bekende Haagse pretpark, Drievliet. Linda.
1: Ja.
0: Allereerst, fijn dat je het overleefd hebt.
1: Ik heb het overleefd. Die mapmail. Je vraagt me niet hoe ik hier ben gekomen, maar ik ben er. En ik sta bij een achtbaan. Dat is weer een heel ander soort attractie. Hier in Drievliet, de Dynamite Express. En daar sta ik bij Mark. En die is de operator. En ja, dat is eigenlijk gewoon de persoon die de achtbaan bedient. Want ja, het park is open, het is hier druk. Ja, wat ben je hier nu precies allemaal aan het doen, Mark?
2: Nou, als operator is het natuurlijk het belangrijkst dat je toezicht houdt op de attractie bedient en dat iedereen natuurlijk een hele leuke dag heeft. En ja, dat is het voornaamste wat we hier doen.
1: Ja, ondertussen drukt hij even op een knopje, want de achtbaantrein is binnen. Ja, volgens mij doe je nu de beugels open en mensen die stappen uit. En dan, wat doe jij nou om het hier zo soepel mogelijk te laten verlopen?
2: Juist gewoon toezicht op iedereen. Je hebt sowieso een lekker ritme waar je in zit. En ik zal even de poortjes openen, hoor. Yes.
1: Ja, de poortjes gaan open. Ja, en de mensen die stappen ondertussen in de achtbaan. En dan, als ze zitten, dan gaan we de beugels controleren.
2: Dan gaan we de beugeltjes controleren. Kijken of iedereen goed zit. Of ze geen tassenvoorwerpen bij zich hebben. En dan, als dat gedaan is, kunnen we vertrekken.
1: Nou, dan ga ik even met je meelopen, want dat heb ik ook nog nooit gedaan, beugels controleren. Dus ik loop nu gewoon achter Mark aan. Nou, ik kijk even heel goed wat hij doet. Oh ja, mensen moeten hun tas af. Nou, ik ga gewoon even voelen. Ja, kijk, deze mensen zitten helemaal goed. Heb je er zin in?
3: Ja.
1: Ja? Nou, je zit goed vast. Kijk, dat gaat helemaal goed. Kijk, deze mensen zitten ook goed vast. Bent u er wel klaar voor, meneer?
4: Sorry?
1: Bent u er klaar voor? Durft u wel?
4: Nou, dat weet ik nog niet. Ik zal het achteraf vertellen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik doe het volgens mij wel een beetje te langzaam. Mark die loopt nu zo achter me aan van Linda, dit kan sneller. Ja, ik laat hem gewoon even zijn werk verder doen. Doe ik het goed?
2: Fantastisch.
1: Nou, fantastisch. Ja, ook kijk, in het poortje, de uitgang moet dicht. Nu moet ik heel snel terug naar het hok, want anders sta ik niet veilig. En dan, zo soepel gaat dat.
0: Ik hoor het
2: wel. Dan zijn we klaar voor vertrek. En zou jij hem vrij willen geven?
1: Ja, waar moet ik dan op drukken?
2: Nou, eerst laten we de mensen weten dat we gaan vertrekken met signaal start.
1: Signaal start, ja, heb ik gedaan.
2: Deze sleutel, dan mag je op start drukken.
1: Ik druk op start.
2: En dan gaat het treintje rijden.
1: Nou, ik heb een achtbaantrein weggestuurd. Weer een droom uitgekomen, Jeroen.
0: Ja, dat gaat goed. Houd wel in de gaten of het goed blijft gaan. En spreek even die meneer nog aan zometeen, dat we ook weten. Want je komt nog even terug in de uitzending of het die meneer bevallen is. Ben ik zeer benieuwd.
1: Nou, dat ga ik zeker doen. Hey, tot zo.
0: Ja, tot zometeen. Ja, het is druk daar in onder andere Drievliet, maar ook ongetwijfeld bij Duinrel en Wassenaar. Want we hebben fantastisch weer vandaag, Jordi.
5: Ja,
0: wat is het fijn? Maar is het ook echt warm? Ik zit al in de airco-studio, ik kijk naar buiten. Ik zie het zonnetje, maar is het warm?
5: Ja, het is al warmer dan dat het gisteren uiteindelijk voor de maximumtemperatuur werd. Dus we zitten nu al op 25 tot 27 graden in de regio. Dat gaat snel, hoor. Het is echt heel warm. Ja, dat kan niet anders of we gaan tegen de 30 graden uitkomen. Of misschien wel 30 graden. Dat is nog wel even spannend, want dat zou dan de eerste keer zijn dit jaar of we die tropische waarden gaan beslechten. Dan moet het dus wel 30,0 zijn. 9 tot 20,8, dat telt dan officieel niet, hè. Dat is altijd weer zoiets. Ja. Maar goed, het voelt wel aan als 30. Met een windje uit het zuidwesten. Die gaat in de loop van de middag draaien. Eindmiddag, uur of 4-5 naar west. Noordwest. Het eerst op de stranden en dan zal het daar toch afkoelen naar 20, 21 graden. Dus duidelijk dus wel een afkoeling op de stranden. Maar is wel lekker, denk ik, met al die zon. Want we houden veel zon, Jeroen. Klein beetje bewolking en die hoge UV-index, die hoge zonkracht. Smeren, smeren, smeren en blijven drinken, maar wel water.
0: Ja, zeker. Ja, precies. Het was vanzelf 5 uur, mag het wat anders worden.
5: Dan wel.
0: Ja. Ik zat wel te kijken, van de week moest ik even een nieuwe anti-zonnebrandcrème halen. Het begint tegenwoordig pas bij 30, hè? 20 bestaat niet meer, factor 20.
5: Oh, kijk, dat weet jij. Ja, ik moet ook weer een nieuwe halen. Maar volgens mij inderdaad, ik heb hier nog zo'n flesje wel liggen. Maar die moet je weggooien, want die oude dingen die werken dan niet meer. Dus dat is wel een goede tip.
0: Ja.
5: 30 minimaal. Ja,
0: ja, want de komende dagen hebben we het ook weer nodig.
5: Zeker, ja, dat zeg je goed. Die zonnebrand is nodig. Want ja, we houden volop zon. Misschien af en toe is een beetje bewolking. Maar dat zit de zon niet of nauwelijks in de weg. En dat is dus eigenlijk gewoon heel onschuldige bewolking. We zien nu een hele zwakke storing passeren. Maar die is zo zwak, er valt geen regen dus uit. Dus het blijft ondertussen ook erg droog. Het neer neerslagtekort zal alleen maar verder oplopen. Met een beetje wind, de komende dagen ook wat vaker uit het noorden. En al die zon is de verdampingsgraad natuurlijk hoog. En de natuur die kan natuurlijk nu juist in deze fase van de lente, eind lente, ja, toch het een en ander aan water gebruiken. Dus ja, dat is toch een beetje lastig. Maar er komt wel een periode aan, naar verwachting, waarschijnlijk met wisselvalligheid, maar dat is pas een week verder, hè? Dus dat is pas nou over een weekje. Maar op korte termijn niet, want nou, vanavond is het eerst nog redelijk warm, hè? Een graad of 20. Uiteindelijk morgen vroeg koelt het weer aardig af. Dat is ook zo fijn voor deze jaargetijden, dat de temperaturen nog aardig kunnen dalen. 12, 13 graden is morgenochtend de starttemperatuur, met her en der een beetje van die weilandmistbanken, maar die zijn heel snel opgelost. En dan hebben we morgen iets minder hoge temperaturen, maar ja, dat scheelt een paar graden. Denk aan 24, 23 graden pal aan zee. En toch nog 26 of 27 graden in het binnenland ook. Dus in Zuid-Holland. Met morgen dan een noordoosten of noordenwind. En inderdaad nog steeds heel veel zonneschijn. Ja, en dat is dan de eerste Pinksterdag. Maar die tweede Pinksterdag is ook net zo mooi. Met volop zonneschijn. Een noordelijke wind. Maar aanhoudend warm. Ik denk dat de middagtemperatuur toch weer iets hoger kan uitpakken. Met weer op meer plekken zo'n 26 graden. En opnieuw op de stranden smiddags een beetje wind van zee. Dus uit het noorden. Wel zo lekker die verkoeling.
0: Ja, en even heel kort nog de dagen daarna.
5: Nou ja, dinsdag nog hetzelfde verhaal. Ja. Weinig verandering, een hoge drukgebied, een nieuw hoge drukgebied wordt berekend. En dat betekent bij ons nog steeds volop zon en middagtemperaturen boven de 25 graden. 26, 27 graden op grote schaal, ook in Den Haag en omgeving. En dan vanaf woensdag, ja, dan is het eventjes wat minder warm. Woensdag en donderdag wordt het 20 of 21 graden. Nou ja, dat is nog altijd lekker. Ja. Met veel ruimte voor de zon, geen regen nog steeds, wat ik al zei. En datzelfde geldt voor het einde van de week, dus het laatste weekend ook van mei. Met waarschijnlijk dan weer iets hogere middagtemperaturen. Moet je denken aan 22 tot 24 graden. Met steeds dat noordelijk tot noordwestelijk windje. Nog steeds geen neerslag, denk ik, ook in het volgend weekend. Zover kan ik al kijken. En af en toe misschien iets meer bewolking. Maar voorlopig dus perfect weer eigenlijk.
0: Heerlijk. 4:15. Ben je klaar voor vandaag? En kun je de zon in?
5: Eigenlijk wel. Ja, ik moet nog even wat kleine dingen doen. Wat huishoudelijke klusjes. Ik moet de ramen nog lappen. Nou, dat kan ik nog even doen. Maar
0: facturen schrijven.
5: Ja, ook nog. Ja, precies. En dan ben ik inderdaad klaar. Om 12:00, denk ik.
0: Nou, dankjewel.

0: Wat is dit fantastisch mooi gezongen. Ik krijg er spontaan kippenvel van, moet ik eerlijk zeggen. En dat komt niet door de airco die hier staat te loeien. Dat is echt door het liedje. José Feliciano, que será. Prachtig gezongen. We gaan weer eens eventjes naar Linda. Collega Linda van Dijk, die heeft de dag van haar leven. Die heeft de twee pretparken mogen bezoeken vanochtend. Is nu in familiepark Drievliet. Linda, goedemorgen. Daar ben je weer.
1: Daar ben ik weer.
0: Is het druk eigenlijk in het park?
1: Nou, ik vind het wel lekker bedrijvig. Er hebben genoeg mensen hun weg naar dit pretpark vandaag gevonden. En ik snap het helemaal met dit lekkere weer. Lekker naar buiten, lekker wat leuks doen. En bij de attractie waar ik nu sta, ja, dat is een waterattractie. Dus dan kan je waarschijnlijk wel raden dat heel veel mensen zin hebben om daarin te gaan.
0: Hoe heet de attractie?
1: Dit is de Jungle River. Okay. En dat is gewoon zo'n splash met van die boomstammetjes, weet je wel. Die gaan dan omhoog en die maken dan twee keer een afdaling naar beneden. En dan worden de mensen ja, hartstikke nat. Mm-hmm. En ik sta hier bij Romida, die is de operator. Dat is dus de persoon die de attractie draait. Ja, is het nou druk hier zo vandaag bij deze attractie?
2: Het is zeker druk bij deze attractie. Mensen willen lekker wat afkoeling. En dat kan zeker in de Jungle River. Ja, dus het is zeker druk.
1: En hoe nat komen mensen hier nou uit?
2: Ja, het verschilt een beetje per bootje. Maar ja, je kan flink nat worden.
1: En wat zorgt er dan voor dat het in een bootje nog natter wordt?
2: Ja, hoe zwaarder de boot, hoe natter je wordt, hoe groter de plons. Dus kom lekker met je hele familie, zou ik zeggen.
1: Ja, en eigenlijk snok ik zelf inmiddels ook wel naar een rondje hierin. Maar ik denk niet dat mijn microfoon waterproof is. Daar heb ik toch een beetje pech. Ja, en ik ga even staan kijken hoe nat deze mensen eruit komen. Ja, hoe nat ben je nou geworden?
3: Ja, wel veel eigenlijk. Ik had niet verwacht dat het eigenlijk zoveel was. Ik zit best wel onder. Maar mijn lievelingsplut is gelukkig niet te nat geworden.
1: Nou, gelukkig. Je ziet er ook echt hartstikke nat uit. Maar was het wel leuk?
3: Ja, het was wel leuk.
1: Ga je nog een keer?
3: Ik weet het niet.
1: Eerst even drogen misschien.
3: Ja, lijkt me wel beter, ja.
1: Ja, echt. Als je het zou zien, het is behoorlijk nat. Ja, en er staan hier ook gewoon allemaal mensen in de rij nog te wachten. Tot zij erin mogen. Durven jullie nog wel als je ziet hoe nat al die mensen eruit komen?
3: Ja.
1: Ja, heb je er zin in? Ja, nou, stap maar in dan, heren. Ze gaan zitten. Ja, en er komt elke keer komt er zo'n boomstammetje terug. Met mensen met natte kleren, natte haren. De een kijkt daar iets vrolijker bij dan de ander. Nou ja, dat snap ik wel. Ik hou normaal gesproken daar stiekem ook niet zo van. Of ik erin wil. Ja, ik wil er wel in, maar mijn apparatuur kan er niet aan. Ja, dat is een goede smoes nu, hè, om droog te blijven.
0: Nou, weet je wat we kunnen doen? Als jij er gewoon even ingaat, de apparatuur op een veilige plek werd, waar het ligt, waar het niet gestolen kan worden. Dan ga je er nu even in, komen we zo meteen bij je terug. Hoe lang duurt dat ritje ongeveer?
1: Nou, hoe lang duurt zo'n ritje?
4: Sorry?
1: Hoe lang duurt dit ritje?
4: Ongeveer anderhalve minuut.
0: Nou, ga
1: ongeveer
0: erin.
1: Ongeveer anderhalve minuut. Jo, ik ga erin
0: plaatje.
1: En dan bel ik je zo terug. Is goed.
0: Oké, tot zometeen.
1: Oké, joe.
0: Draai wij even muziek en dan horen we hoe nat Linda eruit komt uit dat boomstammetje. Muziek van Eros Ramazzotti samen met Tina Turner, twee grootheden.

0: Zij heeft al twee grootheden, en dat zijn ze. Tina Turner, een aantal jaar geleden overleden. Eros Ramazzotti leeft gelukkig nog steeds. En dit zongen zij samen. Cosa della vita is dat. Nou, zojuist hadden we natuurlijk Linda aan de lijn. En Linda zou in dat, ja, in een waterbootje, een boomstam, door het water heen, woest. En iedereen komt daar nat uit. Helemaal, ja, toe aan nieuwe kleding. Linda, jij hebt je apparatuur even aan de kant gezet. Waar het veilig stond. Je hebt een ritje gemaakt. Zou een minuutje duren, geloof ik. En hoe nat ben je? Hoe nat ben je? Zeg het eens.
1: Nou, het is jammer dat jullie... Oeh, ik loop dus langs die attractie. En ik werd nu dus bijna ook helemaal nat. Omdat die dan langskomt en er komt dus een hele vloedgolf. Daar was ik net op tijd niet. Ja, nee, het valt me eigenlijk nog mee. Oh. Het had erger gekund. Ik heb natte benen. Ik heb een beetje nat haar. Maar sommige mensen die ik eruit zag komen, die waren veel natter. Ik vind het eigenlijk wel... wel verkoelend.
0: Nou, heerlijk. Ik zou zeggen, ga nog een keer.
1: Ja, nou wie weet doe ik dat wel. Ik ben er nou toch.
0: Ja. Was het een leuke ochtend? Want je hebt twee pretparken echt een beetje van de achterkant kunnen meemaken. Achter de schermen. We hebben het deels mee kunnen beleven. Leuk? Was het leuk?
1: Ja, ik vond het fantastisch. Ja, je maakt mij altijd blij als je me in een pretpark neerzet. Dus dat ik dat dan deze ochtend twee keer mag doen, is natuurlijk fantastisch. En het is ook gewoon leuk, hè, met dit lekkere weer. Je ziet iedereen die hier rondloopt is gewoon blij en die heeft het naar zijn zin. Ja, daar word je zelf ook gewoon blij van als je dat ziet.
0: Ja, ben je klaar met werken of blijf je nog even daar ginds? Maak je nog een rondje?
1: Nou, misschien maak ik nog wel een rondje hier. Ik vermaak me wel deze ochtend.
0: Oké. Okay. Linda, dank je wel. Fijn dat je ons hebt meegenomen op, nou ja, achter de schermen van twee pretparken. Wens je een hele fijne dag nog vandaag. En ja, ga nog dat rondje. Het kan altijd natter natuurlijk, hè?
1: Nou, ga ik lekker doen.
0: Oké, okay, fijne dag.

0: Voor mij een verrassend nummer. John Evangelis, ken ik. I'll Find My Way Home was een grote hit in de jaren 80. Dit is een plaat die ik niet ken. I Hear You. Nou, ik moet zeggen, het is mooi. Het is mooi. Mooi intro, mooi outro. Wel een beetje lang intro, maar bijzondere plaat. Ga ik thuis nog een keertje opzoeken. Over bijzondere mensen gesproken. Nou, Jacques Brol gaat lekker zitten. Is al binnen. Ik weet niet of hij... Jacques, kopje koffie gehaald. Heb je even tijd om hierheen te komen? Jacques herpakt zich van zometeen broodje bal tussen 12 en 2. Jacques, de eerste plaat, die is belangrijk.
1: Dag Jeroen, sorry.
0: Ja.
1: Ik was vergeten, ik hoorde jouw stem, ik denk hij zit hier.
0: Ja, ik zit hier.
1: En dan is Rogiris er niet in ieder geval. Nee. Maar fijn dat jij er weer eens bent, hoe is het met je?
0: Heel goed.
1: Heel
0: leuk
1: goed
0: om
1: zelfs.
0: Dit programma een keer over te... Ja, ik vind het heel leuk om dit af en toe een programmaatje te mogen overnemen.
1: Ja, want heb je natuurlijk nog een tijd gemist hier zo natuurlijk.
0: Ja, ik kom af en toe. Duiken erop in de ochtend. Nou, als we daar nodig hebben. En,
1: hartstikke, nou, je doet het hartstikke leuk. Heb je zin om nog twee uur door te gaan? Want dan,
0: ja, maar jouw programma, dat is een programma dat kun je niet overnemen. Dat kan maar één man doen, dan weer zelf. Dat is het nadeel.
1: Ja, maar dan ken ik naar buiten. Dat is het niet. Ja.
0: Nou, we hebben Jordi Bloem uitgebreid gesproken. Morgen, overmorgen, ook fantastisch weer.
1: Dus, nou, gelukkig dan maar. Maar goed, anyway, ja, zo direct broodje brood. Dus ik ga het stokje overnemen.
0: Ja.
1: Gezellig, toch?
0: Maar jouw eerste plaat, want die is belangrijk.
1: De eerste plaat is belangrijk. Nou ja, een zomerse plaat, dacht ik, hè. Toch? En ik denk bij zomer en het Nederlandstalig.
0: Dan zeg ik André van Duin.
1: Precies.
0: Als de zon schijnt.
1: Die gaan we draaien.
0: Ja. Maar dat vind ik lekker.
1: Reken maar.
0: Jij hebt ook een smartlap, hè, zometeen.
1: Ik heb de smartlap van de week. Dat is weer iets heel anders. Die is van ZZ en de Maskers.
0: Welke?
1: Niet van moest dat naam, maar die andere. Ik hoef je niet meer, zoiets heet dat.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Die heb ik onlangs toch ergens gehoord.
1: Ja.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, het is Story of My Life. Ja. Dus toen dacht ik, nou, dat is dan best leuk om te draaien, want ze hoeven me allemaal niet meer.
0: Wat is dat nou?
1: Nou ja, van de week zei iemand tegen mij uit het vak, een beroemde collega uit het cabaretvak, die zei, weet je wat het met jou is? Jij bent een visionair, maar er is niemand die het ziet. Nou, dan denk je, maar ben ik dan mee bezig in mijn leven? Toch?
0: Ik vind het wel heel mooi gezegd.
1: Het is mooi gezegd, maar je bent er tot 3 dagen ziek van geweest.
0: Nou, helemaal niks. Je bent al jaren op dit programma, volgens mij het meest populaire programma dat we hebben.
1: Oh,
0: dus hier zit jij goed.
1: Nou, dan ga ik het toch tegenaan, zo meteen om 12 uur.
0: Zo meteen om 12 uur. Een broodje bal met Sjaak. Sjaak, goede uitzending. En daarna kun je lekker naar buiten.
1: Joe.
2: Morgen beginnen we de eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, 7 dagen lang op Radio West.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
14: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
18: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: In Papenveer is het 27 graden, mei 27, volop zon en er staat een matige zuidwestelijke wind.
21: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. De brandweer werd vanochtend rond 6:30 gealarmeerd voor een mogelijk persoon te water langs sportpark De Bloemert in Leiderdorp. Ter hoogte van de grote parkeerplaats vond een wandelaar een fiets met de sleutels er nog in. En er lagen een trui en bril bij. Naast de fiets werd ook nog een spoor richting de waterkant aangetroffen. Brandweerlieden hebben volgens mediapartner Centraal Plus het water aan de dwarswetering afgezocht. Maar er is niemand aangetroffen. Terrel van Michem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Michem begint dan aan zijn vierde seizoen bij ADO Den Haag. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
22: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat, is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen, is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Na de reclame muziek van Bob Marley en de Wailers. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
23: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
26: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
27: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
28: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
29: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
30: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Tot 2 uur, broodje bral.

geen betere muziek dan reggae natuurlijk op zo'n zomerse dag als vandaag. 11:50, het is tijd voor Broodje Brouw. Jawel. En dan begin je natuurlijk met een lekker vrolijk reggae-deuntje. Hoewel zo vrolijk is het natuurlijk niet, want een dag of 10 geleden herdachten wij 11 mei, de sterfdag van Bob Marley. 36 jaar oud werd die man. Het is ook niet echt oud. Maar hij had het een beetje aan zichzelf te danken, durf ik wel te zeggen. Want hij had een vorm van huidkanker. Die was ontdekt onder zijn teennagel. En daar hadden ze iets aan kunnen doen. Ze hadden die teen kunnen amputeren. Maar hij is Rastafari, hè? Of hij was Rastafari. Hij doet het al een tijdje niet meer. En toen zei hij, ja, dat mag niet van mijn geloof. En toen is de kanker uiteindelijk uitgezaaid naar zijn hele lichaam. Wat een raar verhaal eigenlijk van zijn Bob Marley dat hij dat laat gebeuren. Maar ja... Je kan maar een geloof hebben, ja toch? Luisteraars, goedemiddag. We gaan weer de komende 2 uur een gezellig programma van maken. Onder andere na 1 uur gaan we aandacht besteden aan een van de leukere popfestivals in Den Haag. Kaderrock gaat weer beginnen over een week of 2. En daar ga ik over praten met de organisatie. Natuurlijk is er de Smart Lab, eentje van de ZZ en de Maskers. De bakplaat komt ook nog voorbij natuurlijk. En we kijken sowieso even terug naar het nieuws van de afgelopen week. Waarbij ik dan zelf uit persoonlijke ervaring kan vertellen dat het hommeles was bij mij afgelopen donderdag. Was het hommeles. Het was letterlijk hommeles, want ik stond op mijn achterbalkon. Ik denk, ik zie wel heel veel hommels. Nee, wat denk je, heb ik een hommelnest onder mijn dak zitten? Het is onder de dakrand. Ja, ik kan lekker lachen, maar ik denk dat is nog niet gezond, hè? Zoveel hommels bij elkaar. Nou, dat bleek inderdaad niet gezond te zijn. En ik heb dus gisteren, ik durf het wel te zeggen, ik voelde me helemaal niet lekker bij. Genocide laten plegen op een hommelvolk. Want die hadden ze een dik nest aan het bouwen onder mijn dakrand. En je mag het niet zomaar weghalen. Maar ja, als de veiligheid van de mensen en dieren in gevaar is, dan mag het weer wel. En ja, ik denk van nou, wat spuit die man er dan op? Want dan komen ze met zo'n spuitje en dan gaan ze in die dakrand, dan spuiten ze poeder erin. Dan zeg je, ja, dat is stuifpoeder. En toen zei hij ineens helemaal niks meer. Toen zei ik, ja, wat zit er dan in dat stuifpoeder? Ja, hij zei, dat is gewoon gif natuurlijk. Tja, had je wat anders kunnen verzinnen? Nou, dat kan wel. Ze kunnen een hommelnest ook weghalen, maar in mijn geval zat het onder het dak. Hij zegt, dan kan je dat niet laten zitten, want als je dat een paar weken laat zitten, zo'n nest wordt groter en groter. En er zijn gevallen bekend, luisteraars. En nu begint het op een horrorfilm te lijken, waarbij het nest zo groot is in een oud huis als ik heb. Hè, ik heb een huis uit 1933, dat zo'n nest dan door het plafond kan zakken. Ik wil niet veel zeggen, maar als we het nou over horror hebben, dan is het dat natuurlijk wel wat je dan niet wil hebben. Maar goed, ik voel me toch een beetje raar onder het feit dat je dan hebt gedaan. Wat wel heel bijzonder was om te zien, was dat binnen een minuut nadat het poeder erin was gegaan, kwam de koningin eruit. Nou, dat is een apparaat, zeg hé. Bij die hommels, dat is een koningin. Vuistdik. Nou, dat is overdreven, maar het was echt een flinke hommel. Dus ik zei nog tegen hem, wat fijn, dan vliegt de koningin uit. Kunnen ze ergens anders opnieuw beginnen? Hij zegt, nou, die zit onder een stuifpoeder. Dus dat gaat niet meer gebeuren. Ik vond het een beetje jammer, maar aan de andere kant, de zon schijnt. En we mogen er ook van genieten, toch? Dus uit deze deemoedige sfeer, we gaan lekker beginnen met muziek. En natuurlijk gaan we dan beginnen met zomerse muziek. Ja, toch, iets zomers. Heel de wereld ziet er beter uit als de zon schijnt. Tenzij je een hommel was bij mij op het balkon natuurlijk.

0: Tijd van de line dance, jongens, weet je nog? Iedereen was ineens verslingerd aan het line dansen. Line dansen. En deze muziek hoort er daartoe bij, want dan kon je eens lekker op bewegen in je cowboypakje. That doesn't impress me much van Shania Twain. Goed, moet je luisteren. Het spel dat wij in het weekend hier met veel plezier spelen, samen met jullie. Hoewel, veel plezier is misschien ver te zoeken, want hij is nog steeds niet geraden, de opgave van vorige week. En er zijn al heel wat foute antwoorden gegeven. Is wel goed geluisterd, want ik zei dat het een actrice was. Ik zie allemaal namen voorbij komen van actrices. Brigitte Schuurman, Isa Hoes, Angela Schijf, Katja Schuurman zie ik ook voorbij komen. Carleen Tensen, nou dat is toch geen actrice, maar die kan toch ook heel goed doen alsof. Het is een actrice en ik wil eigenlijk dat die prijs eruit gaat. Dus ik ga gewoon nu vertellen in welk programma ze zat. En dan ga je naar de stem luisteren. En dan ga je waarschijnlijk denken, oh, dan is zij het. Ze speelde een van de mooiste rollen van haar leven, vind ik althans, in een tv-programma. En dat heette De Luizenmoeder.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk, hoor. Het is ook abstract.
1: Moet je luisteren?
0: Welke actrice is dit uit het tv-programma De Luizenmoeder? 070-390-5454. 070-390-5454. Als jij denkt te weten wie dat is. Actrice uit De Luizenmoeder. Zal ik er nog een tipje bij geven? Misschien een klein hintje? Ik wou dat ik zo'n juf had gehad vroeger. Meer ga ik niet zeggen. We gaan lekker genieten van Els Stuart. Maar als je het wel weet, 070-390-5454. On the border.
3: The fishing boats go out across the evening water. Smuggling guns and

0: Stewart werd geholpen door Alan Parsons. Ach, dat verhaal kennen we allemaal wel, denk ik. Ja, Alan Parsons heeft eigenlijk deze plaat helemaal geproduceerd. Maar dat man kon dat dan ook, want hij zat bij de Beatles al in de studio bij Abbey Road. En heeft daarna nog heel veel andere artiesten geholpen. Goed, het spelletje moet je luisteren, ja. Moet je luisteren. Nou, prachtige opgave, we doen er al 2 weken mee. En eerlijk gezegd ken ik die stem niet meer horen. Dus ik dacht van nou, ik ga er een hint geven. En we gaan maar eens even kijken of er mensen zijn die zeggen... ik denk dat ik het weet. Sylvia uit Zoetermeer, Manuela uit Rotterdam... en Dirk uit Krimpen aan de IJssel. Dirk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Is het bij jullie net zo lekker weer als hier?
1: Nou, we zitten lekker samen aan de waterkant.
0: Oeh, heerlijk.
1: We zitten lekker te vissen met die noodradio die ik ooit eens een keer gewonnen heb. Oh. Ja, met een van radio weg. Ja.
0: Ja, joh.
1: Ja, we krijgen weinig beet, maar toen heb ik ineens beet bij Radio West.
0: Oh, kijk aan, je bent aan het vissen langs de waterkant.
1: Ja, lekker aan het vissen.
0: Juist.
1: Ik schiet daar die dobber op onder en dan heb ik er een, let op.
0: Ja, daar is natuurlijk ooit een liedje over gemaakt, hè, over... Vanuit het perspectief van een vis gezien hebben ze ooit eens een liedje gemaakt aan de waterkant. Ken je dat liedje of niet?
1: Ik ken er een paar eigenlijk. Ik ken er eentje van Leen Jongewaard van mij. Dat krijg ik warm. En nooit meer, ja.
0: Nee, uit het perspectief van de vis hebben ze toen een liedje gemaakt. Ik heb je voor het eerst ontmoet daar aan de waterkant.
1: Ja, dat gaat ik heb over er wel een vis al nou.
0: Ja, dat gaat
1: ik heb,
0: hè?
1: Ik heb er gelijk een vis al nou. Even wachten. Oh. Maar ja, goed. Ja. Nee, even zitten.
0: We zitten nu live, dames en heren, langs ergens een of andere vaart bij Krimp aan de IJssel.
1: Ja.
0: En Dirk heeft juist een vis gevangen. Dirk, vertel me, wat is het? Is het een vorentje?
1: Het is een mooie maatvoren en ik noem hem Jacques Brol.
0: Nou, fantastisch.
1: Ja.
0: Is die zo dik, joh?
1: Deze is naar jou, die is naar jou vernoemd.
0: Nou, dat is leuk, Dirk. Hey, maar fijn, ga die vis even veilig stellen. Of veilig weg laten zwemmen. Dan ga ik even naar Manuela in Rotterdam. Even. Manuela, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jacques.
0: Heb jij iets met vissen?
2: Nee, helemaal niks.
0: Nee, ook niet om op te eten?
2: Nou, een paar, maar niet. Nee, ik ben geen visliefhebber.
0: Nee. Toch is het schijnt wel goed voor je te zijn met de omega-vetten en dergelijke.
2: Ja, ik weet het. Maar ja, ik ben er niet echt een liefhebber van. Ja, kibbeling, maar dat is niet gezond.
0: Nou ja, dat is een soort vis met een jasje is dat natuurlijk. Maar het is ook lekker vis, het is gewoon witvis.
2: Ja, nee, dat is waar.
0: Maar waar maak ik je wel heel blij mee dan, Manuela? Wat vind je wel erg lekker?
2: Wat ik erg lekker vind? Eigenlijk alles wat ongezond is, maar ja.
0: Ja.
2: Ik sta dan ook vlak voor een maagoperatie, dus...
0: Zou dat daarmee te maken hebben, denk je?
2: Ja, dat heeft er wel mee te maken, ja.
0: Ach, jeetje,
2: ik moet afkicken.
0: Ja, maar ja, weet je, alles wat lekker is, is verboden. En ja, wat kan je daar aan doen? Maar goed, een maagoperatie, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Tenslotte, daar hebben ze wel ervaring mee ondertussen.
2: Ja, denk het wel. Ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ja, joh, nou goed dat je zoiets kan doen en dat je het ook gaat doen.
2: Ja.
0: En misschien dan toch een beetje minder van die ongezonde dingen eten. Ja,
2: dat zal wel moeten.
0: Ja, dat zou ik zeker doen. Nou, we weten allemaal dat we wel moeten minderen en gezonder moeten gaan eten natuurlijk. Hè.
2: Ja, maar ja, als je gezondheid echt onder gaat lijden, dan moet je gewoon.
0: Ja, dat klopt. Natuurlijk, daar heb je gelijk in. Nou, Manuela, voor dit moment even sterkte ermee. Maar blijf hangen, want we gaan nog even naar Sylvia in Zoetermeer. Ja. Dag Sylvia. Sylvia, goedemiddag. Ja. Ben er nog? Oh, daar ben je.
3: Ja.
0: Hi, goedemiddag Sil. Wat was je aan het doen?
3: Ik was bloemen in de vaas aan het zetten.
0: Oh, dat is ook altijd leuk.
3: Ja, zeker.
0: En wat beschrijf het boeket eens, Sylvia. Wat heb je voor moois gekocht?
3: Chrysanthemen, rozen en anjers.
0: Nou, dan heb je ze allemaal te pakken, hè?
3: Ja.
0: En doe je dat dan voor de Pinksteren, doe je dat?
3: Nee hoor, dat doe ik elke week.
0: Heerlijk.
3: Ik heb hier de markt vlakbij en dan loop ik even naar de markt 's morgens.
0: Ja.
3: Daar staat een mannetje en die heeft allerlei soorten bloemen. Dus dat is elke week leuk.
0: Fantastisch, ja. Ik hou ook van bloemen. Ik weet dat er ook gezeik over is met dat het niet goed is voor het milieu. Nou, maar ja, het zal maar wel. Alles is slecht voor het milieu.
3: Ik word er niet goed van onderhand. Al dat gemiep.
0: Nee, vind ik ook. Gemiep. Nee. Nou, over gemiep gesproken, Sylvia. Ik las dat vanmorgen in de krant. Jullie hebben daar in Zoetermeer die fantastische, prachtige Nelson Mandela-brug. Wat natuurlijk een sieraad is voor het oog. Laat me wel wezen. Ik zou je vertellen, als ik in de auto zit, ik doe gewoon mogen dicht een kilometer lang. En dan doe ik ze weer open. Maar wat vind jij er nou van? Want die willen ze ook afbreken of die moet blijven. Wat vind jij ervan?
3: Ja, ze moeten gewoon laten zoals die nu is. Dat is prima.
0: Ja, toch wel?
3: Ze hebben een, ja, er was een stuk dat was dus niet goed. Dat was gevaarlijk. Dat hebben ze weggehaald.
0: Ja.
3: En ja, het, hoeft al, het moet altijd weer miljoenen kosten.
0: Mm-hmm.
3: Dat vind ik allemaal zo overdreven.
0: Ja.
3: Ja, ik heb de krantje voor me liggen. Omdat ik vanochtend op pad was, heb ik hem nog niet gelezen.
0: Oh ja, er stond maar een stukje in over... Over die brug. Ja, ik vind het een beetje jammer, want het is natuurlijk toch een. Het heet wel de Nelson Mandela-brug. En Nelson was natuurlijk de man die was van de verbinding zoeken met elkaar.
3: Zeker,
0: ja, als er zo'n brug in elkaar stort, dan is het niet echt reclame voor die man, toch?
3: Nee, zeker niet.
0: Nee.
3: Nee, zeker niet. Nee,
0: ja.
3: Nee,
0: dus
3: nee.
0: Jij zegt houden, ja, je hebt gelijk ook. Want ik las ook dat jullie iets wat meer 20 miljoen tekort komen, 20 miljoen euro. Dus ik zou mijn geld echt gezonders aan besteden als jullie was. Goed. Het spel daar is daar natuurlijk.
3: Ja.
0: Een sjaal, een sporthanddoek, een prachtige led, sleutelhanger, sokken krijg je erbij. En een spel genaamd Music Match. Het zijn ondertussen heel veel prijzen bij elkaar. Maar dan moet er natuurlijk wel eventjes nog een goede naam worden geroepen. Ik ga eerst even naar Dirk toe. Dirk, is de vis inmiddels weer bevrijd?
4: Ja, de vis is bevrijd. Daarna geen beet meer. Dus, maar goed, dat maakt niet uit. Mijn dag is al goed.
0: Ah, kijk eens aan. Nou.
4: Een mooie voering. Ja hoor, Sjaak.
0: Nou, hartstikke leuk. Fijn. Nou, Dirk, we gaan even naar het spelletje toe. Ik zocht een naam van een actrice uit De Luizenmoeder. En ze speelt een juf. Ja, veel ingewikkelder kan je het maken natuurlijk.
4: Ja.
0: We gaan nog één keer luisteren naar de opgave. En dan wil ik hem even horen van jou.
5: Moet je luisteren?
6: Ja, het voelt goed, maar ook onwerkelijk hoor. Het is ook abstract.
5: Moet je luisteren.
0: Dirk, verlos ons. Wie is deze actrice?
4: Dat is die, voor mij is dat die Ilse Waringa.
0: Ilse Waringa.
4: Die hoofdjuf die altijd zo streng was.
0: Ja, juffrouw Ank met een trieste leven. Fantastisch.
4: Juffrouw Ank.
0: Oh man, een fantastische rol. Erg mooi.
4: Ja, Sjaak, ik denk dat zij dat is. Ik krijg gewoon jeuk ervan, ik weet het niet.
0: Oh, van
4: een soort luizenmoeder.
0: Oh, ik wou dat zeggen, toch niet van de juf zelf.
4: Nee hoor, nee, niet van de... Nee.
0: Manuela, denk jij daar hetzelfde over toevallig?
7: Ja, toevallig wel.
0: En Sylvia, denk jij daar ook hetzelfde over?
3: Jazeker, ik heb vorige week al geprobeerd te bellen, maar kwam er niet doorheen.
0: Ah, joh, kijk eens aan. Nou, we hebben dus drie winnaars, luisteraars. Want ik denk eigenlijk wel dat het... Goed! Ja, het is goed. Ilse Waringa is inderdaad de opgave. Dat betekent dat we een winnaar uit jullie drieën moeten kiezen uit jullie midden. En dan krijgen jullie van mij een benaderingsvraag. Je hoeft er dus niet helemaal exact te noemen, maar ongeveer in de buurt. Degene die het meest in de buurt zit, die krijgt de prijs. En de vraag is, maandag hadden we bij Schiphol een vertraging als gevolg van een nieuw beveiligingssysteem. En toen waren allemaal vluchten vertraagd. De vraag is, hoeveel vluchten waren er afgelopen maandag vertraagd op Schiphol? En het is ergens tussen de 200 en de 300, dat zeg ik erbij. Nou, degene die het dichtstbij zit, Dirk, roep eens wat.
4: Ja, ik dacht 253.
0: 253. Manuela, wat denk jij?
7: 248.
0: Je gaat dicht bij Dirk zitten, merk ik dan. Sylvia, roep het eens. Sylvia, wat denk jij?
3: 261.
0: Jeetje, wat zijn jullie? Jullie zijn goed in de spelletjes, zeg. Hartstikke gaaf. Dat is wel fantastisch. Het is een soort van gerechtigheid, want Sylvia kwam er vorige week niet doorheen. Maar die gaat er toch met de prijzen vandoor. Het waren er namelijk 297. En Sylvia zei 261. Dus Sylvia heeft de prijs gewonnen.
7: Nou,
0: Sylvia,
7: gefeliciteerd.
0: Nou, zeg.
3: Dankjewel.
0: Nou, fantastisch. Zelfde prijzen komen naar je toe. Iedereen bedankt natuurlijk Dirk en Manuela voor het meedoen ook. Wij gaan weer verder met een nieuwe stem morgen. Voor het spel moet je luisteren.
4: Ik doe gelijk mijn vismaat ook gelijk te groeten, Geert. Die is met de noodradio er vandoor.
0: Oh, dat is een fijne vismaat, is dat?
4: Als dit maar
0: bij de noodradio houdt, niet je vrouw ook bij, denkt, hè? Toch?
4: Nee, hoor, Sjaak.
0: Goed zo.
4: Okay.
0: Dankjewel voor het meedoen allemaal.
3: Doei.
0: Zo, dat was het spel Moet je luisteren. Dus een nieuwe opgave morgen. En we gaan het even wat rustiger aan doen met Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. Nou, dat is fijn.

En ik zeg dan op mijn beurt, Nederlanders maken graag grappen over België. Over België en België. Omdat die grappen zo goedkoop zijn. Want wij zijn alweer gierig, hè, volgens die Belgen. Enfin. Is het nou waar of is het nou niet waar dat ze dom zijn? Nou, luister even naar het volgende bericht. In het Belgische Halle zijn afgelopen week duizenden flessen lachgas gestolen van de politie. De flessen werden kort geleden in beslag genomen door agenten in Brussel. En die werden in de loods geplaatst waar ze ook gevonden werden. En dat waren heel veel gasflessen met lachgas. Was van de drugsbende, die was opgerold. Ze verkochten lachgas door heel België. Meerdere verdachten opgepakt. Maar de politie kampt met een groot opslagprobleem. Dus die duizenden flessen die moesten noodgedwongen in dezelfde loods worden opgeslagen. En dat betekent dat ze daar blijven staan. Want de politie kan ze niet vernietigen dan, totdat die zaak voorkomt waarschijnlijk. Wel natuurlijk een nieuw slot gedaan op die deur. Nou, je raadt het al wat er gebeurd is. Een nacht later hebben de dieven de hele loods leeggehaald. Straatwaarde 300.000 euro aan lachgas. Wie er achter de diefstal zit, is nog niet bekend. Nou, ik heb wel een donkerbruin vermoeden. Hoe dom kan je zijn dat je gewoon in dezelfde loods die dingen laat staan, terwijl iedereen nu dus weet dat ze daar staan. Ik vind het echt ongelooflijk. Het is toch wel typisch weer. Ja, ja, Belgen zijn dom. Ik ga niet zeggen dat het zo is, maar het lijkt er wel op. Kom, we gaan een lachplaatje draaien. Niels Sedaka. Och, dat is mooi altijd, hè. Prachtige arrangementen ook. Laughter in the Rain.

goed geluisterd naar ILO. Dat kun je wel stellen, Jeff Lynne. Maar desalniettemin een leuk liedje, Sweet Sunshine was dat. Luisteraars, we kennen allemaal wel een Belgemop, toch? Dat is altijd wel leuk, een Belgemop. Het is altijd leuk om grappen te maken over anderen. Leedvermaak, misschien wel het mooiste vermaak wat er is natuurlijk. En onze zuidenburen doen altijd net alsof ze niet zo slim zijn. En daar maken we een grap over. Belgen zijn dom, dat zeg je toch altijd?

jongens. Dat is toch zo'n heerlijk geluid, dit, hè? Ik hoop dat je begrijpt dat het niet serieus is. Dit is een geluid wat we eigenlijk altijd de eerste maanden van de maand horen. En dat is zo'n heerlijk geluid. Ik vind het altijd prettig om dit geluid te horen, eerlijk gezegd, zou ik je vertellen. Want dan weet ik dat ik in Nederland woon en dan weet ik dat de sirenes kloppen, want die worden getest. En op een vreemde manier vind ik het ook verbindend, die klank van dat luchtalarm. Op een of andere manier krijg ik er toch een fijn gevoel van. Meer nog dan op Koningsdag of een WK of 5 mei. En ik ben de enige niet, want er zijn 4200 alarmpalen waarvan sirenes klinken. En die zijn verouderd. En er moet dus een nieuw systeem komen. En dat kost, hoe is het mogelijk, hoe wonderlijk, het kost geld. En dat geld heeft onze minister Van Wil van Defensie niet gevonden. Dus het luchtalarm gaat eraan. Dat is natuurlijk heel bijzonder, hè? Nederland geeft jaarlijks miljarden uit aan militaire hardware, zeg maar wapens, aan militaire software, zeg maar personeel, zodat we beveiligd zijn tegen mogelijke dreigingen. Maar als die dreigingen zich dan daadwerkelijk manifesteren, is er geen geld voor een systeem dat ons moet waarschuwen. Ik begin te geloven, luisteraars, dat het woord minderheid in dit kabinet vooral van toepassing is op de verzamelde herseninhoud van de bewindslieden. Tegelijkertijd wil de overheid dat wij weerbaarder worden. Hè? Koop een noodpakket, hou cashgeld achter de hand, wees voorbereid op een blackout. Maar als er dan wel echt iets gebeurt, mag ik gaan raden wat er gebeurd is. Minister Van Wil zegt, ja, maar dat luchtalarm is eigenlijk een sirene met een knop. Inderdaad, dat is het, een sirene met een knop. Hoe eenvoudig wil je het hebben? Het is gemaakt volgens de KIS-formule. KIS is een afkorting. Iedereen zegt, die band KIS, al mooie naam. Nee, ze hebben het afgekort. Het is namelijk een afkorting voor Keep It Stupid and Simple. Vandaar dat het een heel eenvoudig bandje was. Het luchtalarm werkt al jarenlang, dit was eigenlijk decennia, feilloos. Kunnen we van Defensie niet zeggen, hè? Nou zegt het kabinet, we gaan zoeken naar een alternatief. Nou, mag ik een suggestie doen? Wat dacht je van kerkklokken? Die zijn er toch al. En klokkenluiders hebben we ook genoeg bij de overheid. Nou ja, zegt het kabinet, NL Alert bereikt 92% van de bevolking. Dus 92% krijgt op zijn telefoon een melding. Ja, maar als die zendmasten plat gaan, heb je dus helemaal niks aan een NL Alert. Het enige dat ons dan rest, is ouderwets door de straat schreeuwen. De Russen komen! De Russen komen! Dat werkte prima, dat schreeuwsysteem, in 1940. En vintage is weer helemaal in en helemaal hip, dus waarom niet? Maar goed, ik ben voorbereid. Ik heb alvast een megafoon besteld bij bol.com.

Huntas. Jaren 60 op zijn best. Russian Spy and I Net. We gaan zo direct naar het nieuws van 1 uur. Maar ik heb nog ruimte voor één plaatje. Dat gaat natuurlijk dan toch over het strand. Want op dit moment lees ik op onze eigen website van Omroep West. Stroomt het strand vol met strandgangers. Sterker nog, alle parkeergarages zijn al vol luisteraars. Hou daar rekening mee als je met de auto gaat. Die zijn namelijk al van tevoren geboekt. Die zijn gereserveerd. Dat kan je tegenwoordig doen daar. Dus die mensen hebben een plekje en jij niet. Maar goed, voor iedereen die op het strand zit, nog eventjes toch een stukje Beach Boys. Ja, natuurlijk. Wouldn't it be nice?

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: In Schipluiden is het 27 graden, Nieuwebrug 27, volop zon en er staat een matige zuidwestelijke wind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. De eerste editie van het dansevenement Tijl Dansant in Voorhout is een groot succes gebleken. Het evenement was uitverkocht, bericht mediapartner Bollenstreek Omroep. Tijl Dansant werd georganiseerd door Welzijn Teilingen. De organisatie kijkt alweer vooruit naar de volgende editie in september. Vanochtend werd de brandweer gealarmeerd voor een mogelijke persoon te water langs Sportpark De Bloemert in Leiderdorp. Ter hoogte van de grote parkeerplaats vond een wandelaar een fiets met de sleutels er nog in. En er lag een trui en een bril bij. En naast de fiets werd ook een spoor richting de waterkant aangetroffen. Brandweer heeft de dwarswatering afgezocht, maar niemand aangetroffen. Terrel van Mieghem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met 1 seizoen verlengd. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Na de reclamemuziek van het Electric Light Orchestra en Olivia Newton-John. Meer nieuws, blijf luisteren. Gebruik de app.
16: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
24: Tot 2 uur. Broodje Bral.

de film hebben we nooit meer iets genomen waar de titelsong was. Xanadu. En dat was een knaller van een hit voor Olivia Newton-John en ILO. Uur 2 van Broodje Brouw. Kom maar lekker binnen in de lunchroom. Waar wij van alles en nog wat serveren. Allerlei lekkernijen. Of je nou een krentenbolletje wil of een gebakken uit de spek. Het is er allemaal. Zo'n sausijzenbroodje misschien ook nog wel. Zou zomaar kunnen. Of een lekkere falafel. Voor de vegetariërs onder ons. Hoewel kikkererwten klinkt ook niet echt vegetarisch eigenlijk. Hè? Een falafel wordt gemaakt van kikkererwten. Als vegetariër zou ik er toch ook moeite mee hebben dan, om dat te eten. Maar goed. Er zijn andere zaken die onze aandacht vragen. Zo is daar Kader Rock, luisteraars. Ga ik zo direct over spreken met iemand van de organisatie. Want dat is er weer 5 en 6 juni. Natuurlijk een groot festival voor Haagse begrippen. En daar komen zeer bijzondere artiesten optreden. Hij gaat daar alles over vertellen, deze meneer. De Smart Club natuurlijk om 2:30 ongeveer. En we hebben de bakplaat even voor 2:00. Waarna ik dan nog even gesproken heb met de presentator van de dienst van de sport. Want daar wordt het ook erg, erg spannend in het amateurvoetbal. Waar het minder spannend is, is op Scheveningen. Waar nu ook met de stranden vollopen. En daarmee ook de parkeergarages. Voor zover je dat tenminste hebt gereserveerd. Want bij Q-Park kan je tegenwoordig reserveren van tevoren. Zodat je die misgrijpt. En dat is dus een heel systeem waarbij je dan van tevoren de parkeergarage reserveert. Dan krijg je digitale toegang. En dan hebben ze speciale tarieven en dan kan je erin. Dat is natuurlijk heel bijzonder, want hoe gaat het dan als je erin in de rij gaat staan en er is, je hebt niet gereserveerd? Dan sta je in de rij voor iets wat er niet is. Maar ja, er zal wel een deel open blijven voor gewoon publiek. Maar het online reserveren heeft een grote vlucht genomen. Tijdens het Pinksterweekend kan je niet meer reserveren op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag in de parkeergarage Boulevard aan de Strandweg. Die is van Interparking trouwens, die parkeerplek. Is een fantastische parkeergarage, want daar rij je in. En ik zou je een tip geven. Ja, moet ik eigenlijk niet doen, want dan gaat iedereen het doen. Maar ja, fuck it. Ik heb ontdekt, als je in die parkeergarage, de boulevard, als je naar beneden rijdt, moet je helemaal doorrijden naar het einde. En als je daar parkeert, sta je direct onder de ingang. En dan sta je bij de pier, eigenlijk. Dus dan is het wonderbaarlijk. Je staat met je auto als het ware bijna op de pier. Maar goed, dat heb je nu dus even niet zo zin tijdens het Pinksterweekend, want alles is vol, vol, vol. Hoe ze dat dan doen precies met auto's die in de rij staan die niet hebben gereserveerd, dat vraag ik me eigenlijk af. Dat is voor mij een beetje een grijs gebied, zal ik maar zeggen. Ja, een blurred lines.

0: bijzondere muziek van Mecano. Hijo de la Luna. Prachtig, prachtig. Goed, luisteraars, het is bijna weer zover. 5 en 6 juni hebben wij het festival Kaderrock bij Musicon, het Soestdijkse Kade. En het is toch wel leuk om daar weer eens aandacht aan te besteden aan zo'n mooie festival. We gaan eens even bellen met Ian Reinders, een van de organisatoren daarvan. Ian, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sjaak, hallo.
0: Dag Ian, goedemiddag. Zo, nou, ben je al zenuwachtig voor Kaderrock? Wat er gaat gekomen, het is al weer spannend
1: nou,
0: natuurlijk.
1: De spanning die begint wel te komen hoor. Ik voel hem aankomen,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, het is een heel bijzonder festival, Kaderrock. Want daar staan toch de pioniers van vroeger, zou ik maar zeggen. En de allernieuwste acts komen daar bij elkaar. Zou je voor de luisteraars kunnen beschrijven wat voor festival het eigenlijk is? Hè, voor de muziekliefhebber. Ja.
1: Nou, Kaderrock is eigenlijk een van de oudste Haagse festivals die er op dit moment nog is. Het bestaat al bijna 30 jaar. Mm-hmm. En op die twee dagen, vrijdag 5 en 6 juni, slaan we een brug tussen de oude generatie en de nieuwe generatie. En dat doen we onder andere met acts zoals Het Goede Doel en de Clarks. Mm-hmm. Maar ook nieuwe grote acts zoals Splendid, Altingoon. Dus het is eigenlijk een feestje voor iedereen. En we delen dezelfde liefde en dat is muziek.
0: Ja. En je gaat terug naar de roots. Ik zie staan dat Root Boy ook komt optreden. Root Boy was natuurlijk de zanger en een van de grondleggers van de Urban Dance Squad.
1: Ja,
0: en die
1: zeker,
0: waren
1: dat was,
0: de echte raprockers waren. Dat ook leuk dat die er is, want ik ben heel benieuwd wat die nog gaat zingen.
1: Ja, die gaat samen met Geishas of Doom een hele gave set spelen. Een hele speciale set ook. Okay. Dus ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, en ik zie ook staan, en dat is het ding met een van mijn grote favoriete bands. Dat zijn jonge pikkies, ik geloof dat ze 18 jaar zijn. En ze noemen zichzelf Grote Geelstaart. Waar eigenlijk de verrassing op het Noorderslagfestival. Die staan dan op 6 juni, begreep ik. Dat is de allernieuwste muziek. Maar er is ook de Broeikas. Kan je daar iets over vertellen?
1: Nou, de Broeikas, dat is het podium voor experimentele muziek. Dat programmeren we samen met de studenten van Art Science, een opleiding van het Koninklijk Conservatorium. En we doen dat ook samen met het underground collectief Krakatak.
0: Ja?
1: En samen met hen hebben we een heel gaaf programma neergezet, waarbij mensen dus eigenlijk kunnen participeren in de muziek. Dus er zijn hele grote geluidsinstellingen waar je doorheen kan lopen, onderdoor kan kruipen. Het wordt echt een ontdekkingsreis.
0: Oh, leuk. Dat is toch even interactief, zullen we maar zeggen.
1: Zeker, precies.
0: Over interactief gesproken, blijf nog even hangen hoor, Ian. Maar we gaan even een muziekje draaien. Interactief is het natuurlijk altijd met het goede doel, want die liedjes kennen we allemaal. Je kan meebrullen met, jongens, hou van mij. En dat zijn natuurlijk vriendschappen, noem ze maar allemaal op.
1: Goede doel.
0: Het goede doel natuurlijk. Henk Westbroek met origineel de drummer ook. Tony Peroni zit erbij en René Meijster, de gitarist. Het prachtige muziek van het goede doel. En ik zie de filmpjes op YouTube. Henk is weer helemaal terug.
1: He's back.
0: Ja, hij is terug. Hij is al 50 kilo verder. Maar hij is weer helemaal terug met het goede doel. Laten we eens even luisteren naar een leuk liedje van het goede doel. Wat je toch ook niet al te vaak meer hoort. Ik weet nog dat er ophef was in die tijd, luisteraars. Toen dit nummer uitkwam, zeiden ze, ja, kan je daar nou een liedje over zingen? Ja, natuurlijk. Je mag er overal een liedje over maken, toch? Het goede doel. Gijzelaar.

0: goede doel te zien op vrijdag 5 juni op Kaderok. En dat is bij Musicon aan de Soestdijkse Kade. Ik heb Ian Reinders, een van de organisatoren, aan de telefoon. Ik las ook dat er vrijdag de grootste talentjacht van de regio, wordt er zelfs gezegd, wordt er dan gehouden. 25 Haagse schoolmensen strijden dan voor een plek op het hoofdpodium op die vrijdag. Dus die vrijdag hebben de Clarks en het goede doel. Maar daarvoor staan dus allemaal jonge bandjes.
1: Ja, dat is in de kleine zaal. Dat is een project dat we al een aantal jaar doen. Je zegt 25, maar inmiddels zijn het er al 32.
0: Zo.
1: 32 Haagse schoolbandjes en rappers gaan inderdaad strijden op een plek op het hoofdpodium de volgende dag.
0: Ja.
1: Dus de band of de rapper die dat het beste doet, die mag het hoofdpodium openen.
0: Ach, wat leuk zeg. Nou, ik ga nog even terug naar vrijdag 5 juni. Maar vertel eerst nog even, ik begreep dat de toegang is voor kinderen gratis. Wat is de toegangsprijs?
1: De toegangsprijs voor de vrijdag is €14,99. In de voorverkoop. Aan de deur is het wel een stukje duurder. Dus haal je kaartje vooral in de voorverkoop.
0: Ja.
1: En kinderen tot 14 jaar die zijn gratis.
0: Ja.
1: En voor mensen met een ooievaarspas hebben we natuurlijk ook een mooie korting van 50%. En die kaartjes zijn ook af te halen aan de kassa van Kaderok.
0: Oké, kaderok.com, hè? Daar vinden we alles, heb ik begrepen.
1: Klopt. Ja, helemaal goed.
0: Nou, dan kun je daar kijken als je kaart wil hebben. Goed, gaan we even terug naar vrijdag 5 juni. Hebben we dus Henk Westbroek staan met het goede doel. Daarvoor hebben we de Clarks, die komen zingen. En daar is iets bijzonders mee aan de hand. Want de Clarks, die kennen we natuurlijk allemaal, maken prachtige muziek. Maar de presentator die daar vrijdag dan de boel presenteert, gaat meezingen met de Clarks. Dat moet je even uitleggen, Ian.
1: Ja, we hebben een echte Haagse presentator gevonden. Haagse kan
0: leuk.
1: Eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Want dan ben jij, Sjaak.
0: Ja, dat ben ik zelf inderdaad. En ik ga wat liedjes meezingen, want dat vroeg Daan. Daan van Brugge zei, wil je nog een paar liedjes zingen? Ah, te gek. Dus ik ga met de Clarks een paar liedjes zingen. Maar ik heb gezegd, ik wil dan wel iets zingen van de Clarks. Want de Clarks hebben namelijk jaren geleden als bandnaam La Vermeerdervoort even gekozen voor een Haagstalig project. En ik ben altijd een enorme fan geweest van de cd die ze daarvoor gemaakt hebben. Jan ten Hoop was toen de zanger. En daar gaan we drie liedjes van zingen op vrijdag 5 juni gaan we dat doen. Ian, dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan, Sjaak.
0: En wij zien elkaar in ieder geval. Ja, 5 juni op zeker, reken maar. Gaan we er een feest van maken. Oké, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Tot dan.
0: Dag. Bye.

smacht. En dan gaat het al snel over de liefde. En dit is dus een van de liedjes die ik ga zingen op vrijdag 5 juni op Kaderok. Lavermeervoort en Ha van mij. Ja!

0: Legendarische muziek van Creedence Clearwater Revival. Na een monoloog over de legende van Scheveningen, John Blok. Dat mogen we toch wel stellen. Ruim 3:07. En we gaan voorbeschouwen vanaf de Kooltuin op die andere regio derby van vandaag in de derde divisie. Rijnvogels tegen VVSB. Herman Hanninga daar aanwezig. Het is meer dan alleen maar een wedstrijd van de nummer 4 tegen de nummer 3, toch?
1: Ja, het was wel grappig, want net was Menno bezig in zijn vooruitblik over die wedstrijd Scheveningen-Lissen en de kansen van Scheveningen. En toen zei hij, ja, ik ben wiskundig niet zo goed onderlegd. Nou, bij deze wedstrijd moet je ook toch wel een aardige wiskundige knobbel hebben. Die heb ik absoluut niet. Maar ja, er is eigenlijk zoveel aan de hand bij deze wedstrijd. Om kort te gaan... Het meest gunstige scenario voor onze regio is als FC Rijnvogels vandaag verliest van VVSB. Zo simpel is het eigenlijk. Want dan wordt VVSB periodekampioen. Is FC Rijnvogels op de normale klassering in die derde divisie B de hoogst geclasseerde club zonder periodetitel. Zij nemen dan de periodetitel over van Kloetingen die de eerste periode titel won. Snap je het nog?
0: Ja, ik ben er helemaal bij, hoor.
1: Ja, je hangt aan mijn lippen, hè. Ja. Maar goed, Kloetingen, zoals we weten, is kampioen geworden in die derde divisie B. Ja, die eerste periode titel, die is vakant. Dus ja, het meest gunstige scenario. Maar ja, dat is natuurlijk heel gek om aan een wedstrijd te beginnen in de wetenschap. Als wij verliezen als FC Rijnvogels zijnde, dan hebben we die nacompetitie te pakken. En dan helpen we ook VVSB de nacompetitie in. Ja, de beide ploegen heb ik me laten vertellen. Ik sprak zojuist met het geweten van FC Rijnvogels. Piet van Kampen, een man van 80, loopt hier al 100 jaar rond. Doet hier alles voor de club. Hij zegt, ja, we zijn wel oké met VVSB. Maar ja, je moet het natuurlijk niet opzichtig doen. Want dan komt de KNVB. Ik zeg, ja, maar als het nou gelijk staat, dan peer je hem toch gewoon in je eigen goal. Hij zegt, ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, het kan dus een hele rare wedstrijd worden. Want stel inderdaad dat het na 90 minuten gelijk staat. Ja, dan zal toch een van beide ploegen... iets moeten gaan doen, wat aan een gelijkspel hebben ze eigenlijk allebei niks. Want dan is de kans dat TOGB er met een periodetitel vandoor gaat. Zij spelen tegen Noordwijk. Er zijn zoveel mitsen, zoveel maren, zoveel scenario's, zoveel rekensommen die gemaakt zouden kunnen worden aan de hand van deze wedstrijd die hier om 3:30 begint. Het is ook nog eens een derby. Het is de laatste wedstrijd van het seizoen. Het is lekker weer. Ja, weet je, het is bijzonder om hierbij te zijn. Ik heb nog nooit een wedstrijd meegemaakt waarbij ik van tevoren wist dat de thuisploeg eigenlijk moet verliezen, omdat dat het meest gunstig is. Dat is een krankzinnig gegeven. Maar ja, als je de rekensommetjes maakt, ik heb mijn rekenmachine erbij gehaald. Het klopt allemaal.
0: Ja, ik weet zeker dat het klopt. En ja, ik denk dat iedereen zich moet realiseren, en dat weten ze vooral bij BVV Barendrecht, dat precies, er heel veel cameraatjes altijd langs zo'n veld staan.
1: Ja. Ja, je moet niet opzichtig in je eigen goal koppen. Ik zou zeggen, misschien even een harde overtreding in de eigen 16, waardoor VVSB een penalty krijgt. Ja, ik noem maar wat. Je kan het ook minder opzichtig doen, maar dan moet je maar de helderheid van geest hebben. Ik ben benieuwd wat deze wedstrijd gaat brengen. 3:30 de aftrap. Het is net zoals op alle andere velden bloedheet. En dan maakt het kunstgras het allemaal nog net even warmer. Ik zat te kijken naar een wedstrijd van de tweede van FC Rijnvogels. Nou, die jongens die zijn tot het gaatje gegaan. Die konden na afloop geen pap meer zeggen. En die gaan nu, denk ik, ja, tenminste, dat zou ik doen, lekker aan een koud biertje.
0: Groot gelijk. Hydrateren, dat is heel belangrijk.
1: Juist.
0: Niet alleen maar voor het publiek, maar zeker ook voor onze verslaggevers Sterplaatsen. Herman, we horen elkaar straks. 3:30 gaat die wedstrijd natuurlijk van Akit. En wij maken ons ook heel langzaam op voor die apotheose vanaf 3:30... met 4 wedstrijden waar we live bij aanwezig zijn. En natuurlijk houden we met een schuin oog alle overige potten.

0: Een mega-hit scoorden ze hiermee. Womack. Prachtig geproduceerd nummer. En oh, wat een mooie zonnebril. Maar daarover in andere settings meer. Teardrops was dit en brengt ons naar 3:15. We gaan eens even een blik werpen bij Gert Barnhorn. Want normaal gesproken zeg je dat altijd in een haven. Zie je het schip al aankomen. Maar in dit geval gaat het om bussen, Gert.
1: Ja, en het zijn er behoorlijk wat. Ik ben naar de achterkant gelopen van Sportpark De Zwaaier. Je hebt aan de voorkant parkeerterrein, noem het maar op, daar is nu druk met auto's. Aan de achterkant, waar het uitvak ook is, daar is het nu ontzettend druk met bussen. Het zijn er in totaal 30 die hier nu langs zijn gekomen. Gaan komen nog, zijn denk ik halverwege ondertussen. Ik denk dat er een bus of, dat staat er zelfs op, bus nummer 11 staat op dit moment voor me. Die loopt op dit moment leeg. Ja, het is een fascinerend beeld. Want je hebt een soort, laten we het even voor de grap een weiland noemen. Daaromheen loopt een weg. En je ziet dus, nu een paar honderd meter verderop, zie je de andere bussen al staan. En ze gaan per 3 naar de ingang van het uitvak. En dan lopen ze leeg, gaan die 3 bussen weg. Komen de volgende 3. Het is een fascinerende operatie om te zien. En dus lopen de eerste honderden supporters van Quick Boys al naar binnen via het hek. En dan is het net alsof je een festivalterrein oploopt. Het is net Zwarte Cross eigenlijk, want je loopt dan lekker op een grasveldje waar ze kassa's hebben neergezet. Daar kan je munt halen. Met die munt kan je dan vervolgens naar de bar toe als je wat drinken wil. Wat eten, veel toiletten. En als je dan weer naar achter loopt, dan heb je daar de doorgang waarnaar je het uitvak gaat. En daar zie je dan allemaal noodtribunes die ze extra hebben gemaakt. Zodat je heel veel supporters, 2750 die meegekomen zijn uit Katwijk-Zuid, een plaatsje kan geven. Zodat ze het allemaal kunnen zien, anders dan heb je dat weer natuurlijk. En het is hier ontzettend druk. Ik denk dat je het hoort op de achtergrond. Heel veel supporters die hier naartoe zijn gekomen, die bij de kassen staan. Heel veel taps, extra tappunten heb je hier ook. Dus dat is ook wel mooi. En als je dan zo een rondje loopt en kijkt, heel veel blauw. Want afgelopen donderdag verkochten ze het namelijk al, dan heb ik het over de supportersvereniging van Quake Boys, 2500 kampioenshirts. Ja, en dan moet het natuurlijk wel zover gaan komen, want anders gaan al die 2500 shirts de verkeerde kant op, namelijk de prullenbak in. En dat is niet de bedoeling. Mannen, hebben jullie er een beetje vertrouwen in?
2: Wij hebben er hartstikke veel vertrouwen in.
1: Ja, dat klinkt goed, want anders heb je wel voor niks een shirt gekocht.
2: Nou ja, is ook zo. Maar ja, je moet er gewoon positief in staan. We winnen gewoon 5-0, hebben die schaal en dan gaan we lekker naar gemeente thuis.
1: Nou, dat zijn goede plannen. Jullie hebben de sjaals achterwege gelaten.
3: Ja, het is veel te warm, man.
1: Ja, toch wel, hè? Het is wel vrij pit. Jullie hebben ook allemaal dezelfde zonnebril op. Dat is heel goed.
4: Ik smelt weg.
1: Je smelt weg?
4: Jij hebt er een beetje vertrouwen in.
1: Ik heb er, zeker. Ja, eigenlijk wel.
2: Nou, ja, voor Quick Boys of voor Kozakken Boys?
1: Voor Quick Boys, ja.
2: Dat is een vraag, heel gek.
1: Ja, wat is er nou voor vraag, inderdaad? Kom op.
2: Oké, daar heb ik even geen antwoord op.
1: Mannen, veel plezier vandaag. Het vertrouwen is er.
2: He? Kom je uit Katwijk?
1: Zeker.
2: Kijk, dat is mooi.
1: Ja?
2: Ja. Katwijk, mooiste dorp van Nederland.
1: Kijk, en daar kunnen we het over eens zijn. Dat is mooi. Mooie afsluiter ook gelijk. Het is hier ontzettend druk met supporters. En dat is leuk. Iedereen heeft er vertrouwen in. 5-0. Nou, dat weet ik dan zo net nog niet. Maar verder zijn er ook wat mensen die er wat minder gerust op zijn. Bijvoorbeeld speler van ADO Den Haag. Die eigenlijk alle thuiswedstrijden en ook wat uitwedstrijden komt kijken bij vriend Jesse Reinders. Dan heb ik het over Evan Rottier. Hij liep ook al rond op Sportpark De Zwaaier. Hij zag vorige week een matige wedstrijd tegen IJsselmeervogels. Ik moet zeggen dat ik hem daar wel de hand over kan schudden ook. Ben ik wel met hem eens. Maar ja, vooruit. Dit is een heel andere wedstrijd met heel andere belangen. En natuurlijk ook nog veel meer spanning. Nou, niet veel meer drukte dan vorige week. Tot Nieuw-Zuid was het ook vol. Maar 2750 uitsupporters. En dan zijn ze er nog lang niet allemaal. Want er komen nog, 17 bussen hier binnen in Werkendam. Ja, het wordt nog wel heel veel drukker op de Zwaaier. Het wordt een prachtige middag, denk ik. Met een graad of 30 op je gezicht. Ik hoop dat iedereen zonnebrand heeft meegenomen en een zonnebril. Dan moet het ongetwijfeld weer goed komen. De wedstrijd die begint over, denk ik, 40 minuutjes. En dan gaan we zien of het Quick Boys inderdaad lukt. Misschien met 5-0, zoals de supporters denken.
0: Ja, misschien met 5-0. Dat zou zomaar kunnen. Eén ding is zeker, het vertrouwen is er daar in het supportersvak van de Quick Boys aanhang. En dat zou ik ook maar hebben als je aan de vooravond staat van het prolongeren van een titel. Dan moet je vertrouwen houden.
5: Radio West Sport met Pieter Tammens.
6: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
7: Elke zondagavond, TV West Sport.
8: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
7: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
8: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug? Nee.
7: TV West Sport. Zondagavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
9: Alleen op TV West.

0: The Searchers op Radio West met Goodbye My Love. Bijna 7 minuten voor 3, ruim een half uur nog te gaan. En Gert Barnhorn staat tussen de supporters van Quick Boys. En die hebben vandaag een hele belangrijke rol, denk ik, Gert. Want die 12e man, we hoorden het aan Hannibal zeggen, die is nodig bij Quick Boys. Want anders worden ze geen kampioen. Dat doen ze altijd bij uitwedstrijden.
1: Nee, zeker. En met name de afgelopen weken was het toch elke keer weer bizar. Naar Hardenberg, naar Assen bijvoorbeeld voor de wedstrijden. En dan gingen er 6 dubbeldekkers mee met supporters. Nou, dat zijn er vandaag dus 30. Het is natuurlijk de overtreffende trap van alles. Maar die supporters, ja, die kunnen ze wel goed gebruiken bij Quick Boys. En er zijn er nu dus al behoorlijk wat binnen. Ik loop ondertussen de noodtribune op, dat hoor je ongetwijfeld. Het zijn van die houten tribunes, van die stellages waar je dan op kan staan. Dus dat is ontzettend mooi. Ik ga toch even vragen, want goeiedag. Het is al 30 graden en je draagt nog een sjaal.
2: Ja, blijf toch supporter, hè?
1: Je had ook een shirt kunnen kopen.
2: Volop een beetje spannend.
1: Ja, dat is ook
2: tweede helft kunnen we wel kopen. Kom goed.
1: Komt goed.
2: Vertrouwen moeten we hebben, maar ja, we gaan het zien.
1: Nou, gelukkig maar, goed om te horen.
2: Weer.
1: Nou, ik wil het zeggen.
2: Hoopvol bij ons. Dus...
1: Je hoort applaus, Pieter, op de achtergrond. Dat heeft te maken met de spelers die het veld opkomen voor de warming-up. Heb je daar een beetje vertrouwen in? Wat gaat het worden vandaag?
3: Wat zei je?
1: Wat gaat het worden vandaag?
2: Ik denk 3-1.
1: Voor
2: 1-3.
1: Ja, ik moet zeggen, ja, je liet mij even schrikken. Nee, gelukkig.
2: Ja, je voelt je hier dan gelijk thuis, hè? Ja.
1: Dankjewel. Veel plezier. Ja, en dan heb je dus 2750 mensen die lekker een plekje hebben gezocht. Er zijn hier ook veel mensen die lekker bovenin zijn gaan staan. Dat heeft er namelijk mee te maken. Goedemiddag allemaal. Jullie zijn lekker een plekje in de schaduw wezen zoeken.
4: Heerlijk. Een beetje in de schaduw, een beetje in de wind.
1: Nog wel.
4: Nog wel, ja, nog wel. Maar dat komt wel goed hier vandaag.
1: Heerlijk. Komt het goed?
4: Ja, natuurlijk. Vol vertrouwen.
1: Was je er vorige week?
4: Ook, ja.
1: Vond je ervan?
4: Ja, dat was een beetje moeilijk om te zien. Een moeilijke wedstrijd. IJsselmeelburg was erg goed. Maar ja, dat weet je nooit van tevoren hoe ze spelen. Maar ja, die vochten voor de punten. En ja, we gaan het zien, joh. Die gasten hebben er zin in. Ja, wordt vast wel wat.
1: Gelukkig. Veel plezier vandaag. Ja, en dat is dus bovenaan de noodtribunes. En die zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdiepingjes hoog. Ja, verdiepingjes is wat overdreven. 8 treden hoog natuurlijk. Het is gewoon een vrij brede trap waar de mensen op kijken. Achter de korte zijde van het veld heb je 2 van die tredes waar mensen op kunnen staan. En het is eigenlijk gewoon de hele helft van Quick Boys waar ze, nou ja, nu de warming-up aan het lopen zijn. Helemaal daaromheen, dus eigenlijk gewoon om een hele helft heen, een uitvak voor Quick Boys supporters. En dat is dus een mega groot gedeelte. Iets wat je toch niet al te vaak ziet met uitsupporters bij het amateurvoetbal. Natuurlijk met al die risicowedstrijden die je hebt tegenwoordig. En hier bij Werkendam, bij Kozakken Boys, nou ja, daar gaan ze het dus wel doen. Dat is allemaal goed gedaan. 2750 supporters dus lopen allemaal naar binnen hier op Sportpark De Zwaaier.
0: Bijna 4 minuten voor 3. En gaan ons opmaken voor het volgende uur van Radio West Sport, waarin dus die wedstrijden gaan starten vanaf 4:30. Alle wedstrijden in tweede en derde divisie. En er is hoegenaamd bekend de nodige druk op de ketel. We zijn erbij, van de eerste tot de laatste seconde. En dit is Raccoon met No Mercy.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
6: In Kwintsheul is het 27 graden, Stolwijk 27, volop zon en een matige zuidwestelijke wind.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. De gemeentelijke rekenkamer Hillegom en Lisse heeft onderzoek gedaan naar het preventieve jeugdbeleid in beide gemeenten. Daaruit blijkt dat wachttijden in de jeugdzorg en een gebrek aan structurele monitoring de effectiviteit van hulp onder druk zetten. De rekenkamer roept Hillegom en Lisse op beter hun best te doen, meldt mediapartner Bollestreek Omroep. Werkzaamheden aan de Steekterbrug in Alphen aan de Rijn zijn officieel van start gegaan. In 2028 moet de brug gereed zijn en zou er een betere doorstroming moeten plaatsvinden in en rondom Alphen. De provincie neemt de meeste kosten van de brug voor haar rekening. De gemeente draagt ook voor een klein deel bij. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Helene de Geest.
9: Door werkzaamheden op de A16 staat er op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda file op de Van Brienenoordbrug. De vertraging is 20 minuten. En daardoor ook file op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux. Daar heb je ook 20 minuten vertraging.
6: Dankjewel Helene. Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
10: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Radio West Sport. Dit is Radio
6: Bijna 7 minuten over 3. Dat betekent dat we nog een klein half uur geduld moeten hebben voor de strijd der titanen in de tweede divisie. Want Quick Boys met de beste papieren op bezoek bij Kozakken Boys. Gaan ze hun titel prolongeren? We zijn er live bij aanwezig. Of gaan de treffers dan wel hoek er met de hoofdprijs vandoor? In een onderling treffen op Sportpark Zuid in Groesbeek zijn wij ook bij deze wedstrijd aanwezig. En dan in de derde divisie 2 regio-derbies, waarbij Scheveningen er alles aan gelegen is om vandaag te winnen van FC Lisse. Afhankelijk natuurlijk van de prestaties van zowel Groene Ster als Stedoco, de 2 grote concurrenten. Want Scheveningen wil gewoon na deze wedstrijd lekker op vakantie. En we zijn bij Rijnvogels tegen VVSB. De nummer 3 tegen de nummer 4, ook allebei uit onze regio. Met wel een heel raar scenario, want de 1 zou eigenlijk best wel kunnen of mogen verliezen van de ander. En natuurlijk houden we ook in de gaten Noordwijk tegen TOGB, Katwijk tegen Jong Sparta en Rijnsburgse Boys tegen Volendam.
7: Radio West Sport met Pieter Tammens.
6: Ja, maar één van die wedstrijden waar behoorlijk wat druk op zit vanuit regionaal perspectief is natuurlijk op Houtrust. Waar Scheveningen vandaag en niet in de nacompetitie afscheid zou willen nemen van John Blok in die wedstrijd tegen FC Lisse. Toch, Menno?
22: Ja, zeker weten, Pieter. En dan moet het zelf winnen en een beetje hulp krijgen op de andere velden. Ja, het is al jarenlang ontzettend leuk om naar Scheveningen te gaan. Vanwege het feit dat het gewoon altijd spannend is, dat het altijd ergens om gaat. En dat je altijd zeker weet dat als je naar Houtrust gaat, dat het eigenlijk nooit helemaal rustig is. En in de positieve zin van het woord, dat er dus altijd voor een journalist heel veel te vertellen valt. Nou, Scheveningen wil heel graag naar de veilige haven. Maar het schip is nog heel ver op zee, want het is er nog lang niet. Het moet namelijk winnen, zelf. half van nummer 2 Lisse. En dat zal al niet meevallen vanwege het feit dat de ploeg van Leen van Steensel gewoon een hele goede ploeg is geweest dit seizoen in de derde divisie. En eigenlijk ook gewoon mee had moeten doen voor het kampioenschap natuurlijk. Dat deed het ook wel lange tijd met Kloetingen. Maar het ging uiteindelijk toch mis in de laatste 2 maanden. Best wel wat punten verloren door de ploeg van Leen van Steensel. En daarom moet het dus in de na-competitie dan maar proberen om naar de tweede divisie te gaan. Overigens kan Lisse, en dat heeft dan ook weer met allemaal andere wedstrijden te maken, nog 12 ploegen treffen. Dus 12 ploegen, 12 verschillende ploegen staan in de rij om Lisse in de play-offs te treffen. Nou, bij Scheveningen zijn dat er wat minder. Het zou bijvoorbeeld Kwik kunnen worden. Maar ja, dat wil Scheveningen natuurlijk niet. Die willen zich veilig spelen. En dan is het ook wel interessant om even naar die opstelling te kijken. Want er wordt niet alleen afscheid genomen van John Blok na 22 jaar, maar bijvoorbeeld ook van Jari de Jong. Hij hangt ook de schoenen aan de wilgen bij Scheveningen. Ook Jadeven Haas gaat niet door. Net als Robin Bouwalda, die vandaag trouwens op de bank zit. Maar verder best wel de vertrouwde sterke namen. En het is dus belangrijk dat Jari de Jong weer terug is in het elftal van Scheveningen. Hij was een tijdje geblesseerd. Toch wel een van de meest betrouwbare krachten eigenlijk. Altijd rustig. Jari de Jong op het veld weet altijd wel goed de voetballende oplossing te vinden. Net als Mitchell de Vlucht, de captain, die er ook weer bij is. Ja, en het is toch wel leuk. Ik sprak even met Tim Peters. Nou ja, die heeft natuurlijk veel ervaring als voetballer ook gehad. Ik zie hem nu daar bij de warming-up staan, bij positiespel dat Scheveningen nog even afwerkt. Hij zegt, ja, het is zo belangrijk in deze fase om vooral mentaal in het hoofd fit te zijn. Hoe ga je met deze spanning om? Hij zegt, ja, als je in je hoofd fris kunt zijn voor zo'n wedstrijd, dan voel je de pijntjes niet, dan voel je de blessures niet. En dan is het seizoen niet zo lang als het daadwerkelijk is. Want we zitten natuurlijk al eind mei. Maar het seizoen zou voor Scheveningen nog wat langer kunnen worden. Komen ze er nog uit? De kans lijkt van tevoren niet zo heel groot. Maar in voetbal kan alles. Dat hebben we in de afgelopen jaren, in de afgelopen eeuwen allemaal wel gezien. Want daarom is voetbal zo'n mooi spelletje. En daarom is het vandaag op die laatste speelronde ook zo spannend. Scheveningen, de regio derby. Zo dadelijk tegen Lisse. Het sportpark loopt al wat voller. En dan zal iedereen in smart gaan wachten en kijken.
0: En luisteren. Dat mag ik althans hopen, want de radio staat aan. In vele auto's, in vele tuinen, in vele voetbalkantines. Ik ga ervan uit dat iedereen die het amateurvoetbal, de top vooral, een warm hart toedraagt, natuurlijk heeft afgestemd op Radio West Sport. Want hier volg je ze allemaal. Scheveningen tegen Lisse en Rijnvogels tegen VVSB. En in die tweede divisie de kampioenswedstrijd, waar Quick Boys dat gaat proberen te bewerkstelligen tegen Kozakken Boys in Werkendam. En de treffers elkaar treffen tegen Hoek. Kortom, niet alleen dit, maar ook ABC.

0: Poison Arrow was dit en brengt ons naar bijna 3:15. Dus voor de ongeduldigen onder ons hebben we nog een kwartier te gaan. En dan gaan alle wedstrijden in tweede en derde divisie van Akit in de laatste reguliere competitieronde. Ja, en Annie Ferrara, jij hebt de eer om misschien wel de meest enerverende te mogen verslaan vandaag op de zwaaier. Is Quick Boys in sterkste opstelling aangetreden?
1: Het antwoord op die vraag is nee. Dat wisten we eigenlijk van tevoren al, omdat Quick Boys niet kan beschikken over een van zijn belangrijkste middenvelders. Tom Noordhoff liep vorige week tegen zijn 5e gele kaart van het seizoen aan. Voor een speler van zijn statuur, met zijn ervaring, oudste man in de selectie met 30 jaar, is hij niet inzetbaar door een schorsing. En krabbelt hij achter zijn achterhoofd dat hij dit niet vanaf het veld mee mag maken. In zijn plaats wel een heel mooi verhaal. Jesse Reinders terug in de basis. Meer dan een jaar geblesseerd geweest. Miste daardoor dus ook de kampioenswedstrijd vorig seizoen. Bijna een jaar geleden op bezoek bij Jong Sparta. Toen moest hij geblesseerd toekijken en kon hij uiteraard het feestje meevieren. Nu mag hij van begin af aan op het middenveld opdraven. Verder is ook Joël van Kaam niet inzetbaar, geblesseerd. En dat betekent een basisplaats voor de afscheidnemende Tour Bouwman. In alle volledigheid dan de mogelijke kampioenself van Adrie Poldervaart. Op doel Lars Jansen. Net als vorig jaar toen hij vlak voor tijd nog een symbolische wissel over zich heen kreeg. Omdat Paul van der Helm als aanvoerder en vertrekkende doelman van Quick Boys destijds de schaal mocht gaan in ontvangst mocht nemen. Hij staat dus op doel, Jansen. Voor hem Tour Bouwman, Sam Kroon, Luka Priljic en als linksback wederom Sander van den Berg. Op het middenveld dus plek voor Jesse Reinders samen met de enige Katwijker in de basis, Levi van Duin. En ook op het middenveld staan Riley Reemnet. En in de voorhoede niks veranderd. Dat is eigenlijk de enige linie waarin dat zo is. Arantis Roep, Trent Rexhagen en Lucas Haman. En vooral laatstgenoemde is de laatste weken op dreef. Scoort aan de lopende band. Quick Boys gaat op weg naar de aftrap. Staat nog wel op het veld. Is nog druk bezig met de warming-up. Dat geldt ook voor Kozakken Boys. Beide ploegen in trainingskloffies. Om zo min mogelijk last te hebben van de hitte. Het is behoorlijk warm. Dat mogen duidelijk zijn op de zwaaier. De nodige zweetdruppeltjes zijn van dichtbij en van veraf te bespeuren bij zo'n beetje iedereen op dit sportpark. Sprak net de burgemeester van Altena, waar Werkendam onder valt. Die vertelde dat zijn gemeente en zijn club Kozakken Boys er alles aan gelegen is om te laten zien dat zij een goede gastheer kunnen zijn. Daarom hebben ze zoveel fans van Quick Boys toegelaten. 2750 in totaal. Maar liefst 32 dubbeldekkers en touringcars zijn vanuit Katwijk-Zuid hier naartoe gekomen. Met een Kozakken Boys dat eigenlijk nergens meer om speelt. Behalve de eer en om zo hoog mogelijke klassering. De ploeg staat nu nog 9e. Dat is überhaupt al knap als je weet dat de Werkendammers een jaar geleden promoveerden naar dit niveau. Door toen in de na-competitiefinale het absolute slot van het seizoen te winnen van Noordwijk, dat daardoor degradeerde uit de tweede divisie. En dat toen voor ons dus een zuur einde van het seizoen was met de tweede degradant na Scheveningen. Nu gaat het dus om een totaal andere inzet wat Quick Boys betreft. Net als vorig jaar het kampioenschap binnenslepen. Dat zou de 4e landstitel in de clubgeschiedenis bij de amateurs zijn. Maar of dat gaat lukken weten we pas als vanaf 3:30 ongeveer de bal gaat rollen. En als de scheidsrechter de wedstrijd in gang gaat brengen. Zover is het nog niet. Er gebeurt langs de lijn nog van alles. Het stroomt hier vol op de zwaaier. En het wordt hoe dan ook een middag die de geschiedenisboeken ingaat.
0: Laat daar geen misverstand over bestaan. En als er iemand tussen de geschiedkundige beschrijving staat vandaag, dan is het onze eigen Gert Barnhorn. Gert, er was net heel veel vertrouwen bij de supporters. Zeker. Maar zie jij zo hier en daar ook wat gespannen kopjes?
2: Ik zie heel veel gespannen kopjes. Bijvoorbeeld bij Marco van de supportersvereniging Quick Boys. Hoe is het?
3: Ja, goed.
2: Alles goed gegaan met de bus, hè?
3: Ja, een gesmeerde operatie, kan ik wel zeggen.
2: Het was echt... Eén
3: minuut na de planning reed de laatste bus weg. Dus dat was...
2: Dat is goed te doen. Het was ook echt machtig mooi om te zien hoe alles hier aan kwam rijden.
3: Ja, het was een drukke week. Maar we hebben wel genoten. En hier doe je het om. Dit is toch schitterend. Prachtig.
2: Veel plezier, Marco.
3: Dankjewel.
2: Ja, en het is inderdaad vrij druk. De spelers van Quick Boys gingen zojuist even naar het uitvak. Ja, dat is eigenlijk gewoon de hele helft van Quick Boys daaromheen. Waar uitsupporters staan. Maar in ieder geval naar de wat fanatiekere aanhang. Om ze te bedanken na de warming-up. Ze gaan ondertussen langzaamaan naar binnen. Ze doen nog even een heel rondje. En om het veld heen is het dus ontzettend druk. Veel voetballers op het veld. Ik zie ook trouwens hier twee machtige voetballers. Ja, wel meer overigens. Maar twee echte Katwijkse voetballers. Ik begin even. Jan Plug, FC Dordrecht, doelpunt tegen ADO Den Haag. Sam van Duin, wanneer scoorde je niet voor Telstar in die tweede seizoen zelf? Hoe is het, mannen?
4: Ja, lekker. We zitten lekker in het zonnetje en we gaan zo'n mooi potje zien. Dus er is niemand die mij wat doet op dit moment.
2: Jij ook niet, Sam?
5: Nou ja, het is heerlijk, joh. Weet je, het zonnetje zit mee en nu hopen dat we ook nog even winnen. Dus dat zou wel even mooi zijn.
2: Is er een beetje vertrouwen bij jullie twee?
4: Ja, natuurlijk, man. Ja, het moet toch helemaal goed komen?
5: Ja, wel, tuurlijk. Weet je, het hele jaar was gewoon prima en dit is ook gewoon een wedstrijd op zich. Dus en nu moet je hopen natuurlijk dat de tegenstanders gelijk spelen, dan ben je sowieso zeker. Maar in principe als je nu wint, dan ben je er.
2: Het zijn echte profvoetballers, hè? Mediatraining gehad. Mannen, dankjewel. Veel plezier. Hey. Jan Plug, FC Dordrecht en ook Sam van Duin, Telstar. AZ natuurlijk werd verhuurd aan Telstar. Ik loop ondertussen verder. Het is vrij druk geworden. Stadionspeaker roept ondertussen ook het een en ander. Mannen, hebben jullie er een beetje vertrouwen in?
6: Nee, ik wil niet met jou erover hebben.
2: Nee, helemaal niet?
6: Nou ja, als het eerlijk is, geen vertrouwen. We hebben de hele week al vertrouwen.
2: Oh, dat is mooi.
6: Maar het kan alle kanten op. Dat is lastig, hè?
2: Ja, dat is wel vervelend. Jij dacht, het is 30 graden. Ik neem een sjaaltje mee.
6: Nou, je moet toch je clubje supporten, hè?
2: Ja, daar heb je ook weer een punt.
6: Sorry?
2: Daar heb je ook weer een punt.
6: Daar heb ik toch een punt. Dan kan ik het beter hebben dan dat ik het niet heb. Zo, dan heb ik spijt. Dat is lullig.
2: Nee, dat is ook weer zo natuurlijk.
6: Als je dan wint, dan heb je geen sjaaltje. Nou ja, dat is jammer.
2: Wat heb je nou voor een middag, hè?
6: Dan heb je een kutmiddag.
2: Ja, precies. Nou, ben ik helemaal met je eens.
6: Laat het niet open.
2: Precies. Komt vast goed. Veel plezier vandaag. In het brandende zonnetje staan ze hier. Ik loop nu namelijk op het gedeelte waar schaduw gewoon werkelijk waar niet te bekennen is. Het is ontzettend druk. Mensen die nog even een patatje hebben meegenomen. Dat kan natuurlijk ook nog. Het is hier ondertussen drie dik. Hey, beetje vertrouwen, jongens.
7: Jazeker.
2: Nou, je hoort het. Hey, hallo.
7: Quick Boys wordt kampioen.
2: Nou, je hoort het, Pieter. Het vertrouwen is er. Quick Boys wordt kampioen. Dat is mooi. Dat is goed om te horen. En het is hier alleen nog maar druk gaat het worden op de tribune. Veel strandballen, blauw-wit, hebben ze meegenomen. Ja, dat past natuurlijk wel als het tegen de 30 graden aan is. Veel flesjes water. Ik wurm me even tussen het publiek door. Het is ondertussen vier dik geworden waar je eigenlijk met z'n tweeën kan staan. Mensen die allemaal nog naar binnen willen. Laatste bussen inderdaad, zie ik, zijn al uitgeladen. Gaan naar binnen. En dan ja, heb je dus gewoon te maken met 2750 in het uitvak van Kozakken Boys. Ik loop even tussen de drukte door. Hoe is het?
8: Hoi Red.
2: Hoi. Hoe is het?
8: Ja, prima. Is heel erg zenuwachtig.
2: Gaat het worden?
8: Ik denk een hele moeilijke uitstand. Ik denk 1-2.
2: Nou, ja, 80ste
8: minuut,
2: toch?
8: 80ste minuut. Ah, man. 2-1.
2: Okay, dus die stress van de laatste 10 minuten iets minder.
8: Ja, de laatste 10 minuten gaan we het doen.
2: Ja, gelukkig. Veel plezier vandaag. Je hoort het. Vertrouwen is er. Ik ga even afsluiten. Dus om zelf nog even een plekje... Jezus, hoe ga ik hier doorheen komen? Dat is niet normaal. Ik ga het even verzinnen, Pieter. Ik zie je zo.
0: Om beurt te ademhalen, dat is het devies. En het grote voordeel van die sjaaltjes is, als het goed is, nemen ze een beetje vocht op. Want ik heb het vermoeden dat het wel een beetje heet wordt daar in Werkendam, waar het volgens mij al heel heet is. Dus dat wordt niet heet, het is al heet. Maar waar het ook heet zal zijn, is op Sportpark Zuid. Want dat zit veel meer naar het oosten toe. Heeft veel minder gemak van zeewind, laten we het zo zeggen. Waar heb ik het dan over? Sportpark Zuid ligt in Groesbeek. De treffers tegen Hoek. De nummer 2 tegen de nummer 3 vandaag ook tegen elkaar. Dus ja, Michiel Fucking voor ons daar aanwezig. Dat is ook een wedstrijd om naar uit te kijken, toch?
9: Ja, ik weet niet of het kampioenskoorts is hier in Groesbeek of dat het inderdaad gewoon de hitte is. 2 kilometer van de Duitse grens vandaan. Ruim over de 30 graden inmiddels in het Gelderse Groesbeek. En ja, ze hebben hier toch echt het gevoel dat dit een kampioenswedstrijd is tussen de treffers en Hoek, de nummer 2 en de nummer 3. Ja, dat zou het natuurlijk ook kunnen zijn als Quick Boys verzaakt. Dan gaat één van deze twee waarschijnlijk de schaal krijgen als ze niet gelijk spelen. Want dat is natuurlijk het doemscenario dat er ook nog heerst. Dus daarmee wordt het waarschijnlijk een open wedstrijd tussen de treffers en Hoek. Maar goed, het kan ook gewoon een wedstrijd zijn die uiteindelijk gaat bepalen wie de tweede gaat worden in de tweede divisie. Het zou sowieso een unicum zijn voor de Zeelanders, hè, als ze het voor elkaar krijgen. Pas gepromoveerd dit jaar. Doel was om erin te blijven. Nou, dat is ruimschoots gelukt, want ze stonden in de winterstop bovenaan. En toen zeiden ze, nou ja, laten we dan ook maar mee gaan doen voor de titel. In Groesbeek is het in 1998 voor het laatst het geval geweest dat de treffers er vandoor ging met de titel beste amateurploeg van Nederland. 2010 werden ze nog wel kampioen in de hoofdklasse. 2014 promoveerde Achilles, dat hier een kilometer verderop ligt, nog naar de topklasse. Nou ja, vanuit de topklasse uiteindelijk dus door naar de Jupiler League. En een kilometer verderop kunnen die vandaag kampioen worden in de tweede klasse. Tot zover de downfall van die voormalige profclub. Dus ik denk dat we in ieder geval één kampioenschap gaan krijgen vandaag in Groesbeek. Maar laten we dan met z'n allen ook maar hopen dat het bij één titel gaat blijven. Dat we niet hier de schaal gaan zien op Sportpark Zuid omheen kijkend. Nee, dit zijn er geen 2.500. Het zijn er 200 aan de linkerkant van mij in blauw-wit gekleed. Nou, die komen uit Zeeuws-Vlaanderen over. 2 uur onderweg geweest vanuit Hoek. En ik denk, nou, 2 tribunes gevuld. Deze kant waar ik zit net aan de overkant. Een kleine 2000 van de treffers zijn hier aanwezig. Voor in ieder geval een kraker. Laten we hopen dat het daarbij blijft. Een kraker om plaats nummer 2.
0: Een kraker om plaats nummer 2. Ja, ik weet zeker dat als Robert Klaus nu zit te luisteren, Michiel, dat hij je niet zal euvel duiden met betrekking tot die opmerking over Achilles 29. We gaan ons opmaken. Langzaam maar gestaag voor de apotheose van deze competitie. En zoals jullie misschien wel weten, is mijn zus erg gek van de volgende zanger. Want ze had namelijk een hele grote poster ooit op haar slaapkamertje hangen. Ik heb het over Leo Sayer en Long Tall Glasses hier op Radio West.

0: De laatste seconden tikken weg. Tot aan 3:30 het officiële begin van alle wedstrijden in tweede en derde divisie. En een van die wedstrijden begint straks op de Kooltuin. Rijnvogels tegen VVSB. Hoe zien de kopjes eruit, Herman, daar?
1: Nou, de kopjes die zitten nog in de kleedkamer. Ik heb ze net even aanschouwd tijdens de warming-up. Ja, toch wel serieus. Hè. Het wordt toch wel als een serieus wedstrijd benaderd. Maar ook serieus om misschien de mogelijke schijn te vermijden. Ik heb al eerder uitgelegd die rare situatie in deze wedstrijd. Dat een verlies voor FC Rijnvogels zou leiden tot deelname voor de ploeg uit Katwijk aan de na-competitie. Maar daarmee zouden ze de tegenstander van vandaag, VVSB, ook een handje helpen. Want die plaatsen zich dan ook voor diezelfde na-competitie. Nou, om de schijn niet te vermijden heeft de trainer van de FC Rijnvogels, Danny Heijzen, dan door lang zitten puzzelen, lang zitten nadenken over wie zet ik in de goal. Pim van der Plas, de reservekeeper, gaat namelijk weg hier bij de club. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als hij afscheid kon nemen voor zijn eigen thuispubliek in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen met een basisplaats. Maar ja, dan komt die schijn weer en die wil je tegengaan. Heijzen de Doorn heeft toch besloten, ik ga met mijn standaard eerste keeper spelen, want anders krijg ik misschien wellicht verhalen achteraf. Zeker als Van der Plas dan een blunder zou begaan. Hè, wat hij nooit doet, maar toevallig vandaag wel. Ja, het is voetballen met je hoofd. En zorgen dat je geen rare dingen doet. Dus eigenlijk, ja, ik zou zeggen, ga gewoon voetballen zoals je altijd doet. En dan zien we wel waar het schip strandt. We weten het over een minuutje of 90. Wie zich gaat plaatsen en wat de uitslag hier is.
0: Heerlijke wedstrijden hebben we hier vandaag bij Radio West Sport. Want naast Rijnvogels, VVSB en Scheveningen-Lisse natuurlijk ook de treffers tegen Hoek. Maar het hoofdgerecht, zo mogen we dat toch wel stellen, als potentiële kampioenswedstrijd van Quick Boys op bezoek bij Kozoka Boys, is toch echt wel dit duel op de zwaaier. Waarvoor ons verslag gaat doen, Hanif Farah. Hanif, heb je de keel gesmeerd, jongen? Want je zal het nodig hebben.
2: Het zal wel moeten, want daar komen de matadoren, die van Quick Boys en Kozoka Boys. Vuurwerk aan de overzijde vanuit de hoofdtribune bekeken. Dat wil zeggen, geen knalvuurwerk of iets in die hoedanigheid. Het zijn rookpluimen die de lucht in worden gewerkt, figuurlijk. En een prachtig, enorm spandoek, zoals we de laatste weken al vaker bij Quick Boys hebben gezien. Bijna over de breedte van het veld heen. En daar staat in koeienletters: vecht voor de kleuren blauw en wit. Tifosi Quick Boys, die zitten erachter. Dat spandoek gaat nu weer op laag worden gehaald door allerlei gasten in blote basten. En zij zorgen dat het veld in die zin straks bespeelbaar wordt. Maar dan moeten er ook allerlei ballen, strandballen van het veld worden gehaald. Ik zie er zeker 4 in mijn ooghoeken liggen. En natuurlijk slingers en confetti, blauw en wit. Dit sportpark is nu al in het bezit van Quick Boys. En Adrie Poldervaart geeft een luid applaus voor de meegereisde fans. Van links naar rechts en van rechts naar links. En hij begroet zijn collega-coach van Kozakken Boys, Hans de Jong, die afscheid neemt bij de Werkendammers. Opgevolgd wordt, dat is wel pikant deze middag, door Dennis de Nooyer. Bekende tweelingbroer uiteraard. Zijn broer is de hoofdcoach van Hoek, concurrent van Quick Boys. En die twee zijn allebei op hetzelfde veld aanwezig, want Dennis die had hierbij kunnen zijn om zijn toekomstige ploeg aan het werk te zien. Maar hij heeft ervoor verkozen om aanwezig te zijn bij het mogelijke, dat zou dan wel een verrassing zijn, kampioenschap van Hoek. Daar speelt de ploeg uit Zeeland uiteraard nog steeds om. De spelers hebben elkaar begroet. Dan gaan er nu een aantal fanatieke Quick Boys supporters met bezem proberen zo snel mogelijk die slingers van het veld te krijgen. Want zoveel dat er nu ligt is het veld absoluut niet bespeelbaar. Daar is het dus even wachten op. Scheidsrechter staan in de middencirkel met vermoedelijk de pupil van de week. Het is een jong meisje. Zij krijgt de bal voor de voeten geworpen en mag zo meteen het bal openen, spreekwoordelijk, door op het doel van Lars Jansen af te lopen. Probleem is, dat doelgebied zit helemaal vol met slingers. Het is daar blauw en wit gekleurd. Je ziet bijna geen groen in het doelgebied. Maar er wordt aan gewerkt, zullen we maar zeggen. Er wordt hard aan gewerkt zelfs. Ik geef het je te doen onder deze tropische omstandigheden. Quick Boys moet in elk geval bij de les blijven. weet met welk plan het hier naartoe is gekomen. En weet ook dat het geschiedenis kan schrijven. De vierde landstitel ligt voor het grijpen. En zoals altijd in de clubgeschiedenis van Quick Boys gebeurt dat buitenshuis. Reden 1992. Haaksbergen 2004. Rotterdam natuurlijk vorig jaar. En voegen we daar ook Werkendam 2026 aan toe? Dat is de grote vraag. Gezwaaid wordt er ook door de spelers van Kozakken Boys. Want die hebben waarschijnlijk ook meer fans op de tribune dan dat ze gewend zijn. Onder deze omstandigheden, in deze atmosfeer, met deze belangen. Wellicht niet voor de rood-witte, maar wel voor de blauw-witte. Zij spelen om de grootste prijs in het Nederlands amateurvoetbal. Scheidsrechter heeft zijn assistenten het sein gegeven om naar de zijkant te gaan. Om te inspecteren of de doelen er goed bij hangen. En of de doelgebieden bespeelbaar zijn, daar komen we zo gauw achter. Maar er wordt nog steeds gewerkt, al is nu de laatste vrijwilliger ook van het veld verdwenen. En schopt de keeper van Kozakken Boys nog wat slingers naar de zijkant van het doel, Ramon ten Hove. Spelers hebben hun plek ingenomen. Ook Lars Jansen, die gaat dus de pupil van de week zo meteen op zich afzien stormen. Zij maakt zich klaar samen met de aanvoerder van Kozakken Boys, Gweron Stout, die dan figuurlijk de aftrap gaat verrichten. En de fans krijgen vanuit de speaker te horen waar zij zich aan moeten houden vanmiddag. Vooraf al duidelijk gecommuniceerd, geen vuurwerk. Nou ja, of dat dan een overtreding van de wet was met al die rookpluimen, dat is mij een vraag. Het was in elk geval vrij onschuldig en het zag er ook niet uit alsof het veld werd volgelegd met rook. En dus pupil van de week, daarom hoor je misschien op de achtergrond mensen roepen. Slaagt er niet in om te scoren, zij schiet naast. Dus heeft Lars Jansen daar niet aan kunnen meewerken, doet u het toch. Hij geeft de bal terug en dan mag wellicht een toekomstig speelster van het Nederlands vrouwenelftal laten zien wat ze kan. Strak in het hoekje, nu doet ze het wel goed. Verder weinig aan op te merken. Dan kunnen we ons klaar gaan maken voor de absolute apotheose van het reguliere seizoen in de tweede divisie. Scheidsrechter van dienst, Pieter van Velen uit Hardingsveld, Giessendam. Zijn assistenten Michiel Tramper uit Eindhoven en Martin Koster uit Brouwershaven, Zeeland. En de vierde official heet Lars van Leeuwen uit Haarlem. Horus. Oh, wat is het mooi om voor Quick Boys te zijn. En zij maken hun liedje af in afwachting van het eerste fluitsignaal van vanmiddag. Pieter van Velen steekt beide handen half hoog de lucht in. Vraagt even contact met de captain van Quick Boys, Luka Priljic. Net als vorig jaar draagt hij de aanvoerdersband. Maar toen deelde hij het feest van het in ontvangst nemen van de schaal met de destijds afzwaaiende doelman Paul van der Helm. Vandaag is hij de afzwaaiende captain van Quick Boys. Gaat vertrekken naar HHC Hardenberg. Maar niet voordat hij, dat is althans zijn instelling, en een tweede...
0: Je hoort het, we hebben heel even geen contact met Werkendam. Gaan wij naar Houtrust, waar Scheveningen tegen Lisse. Is dat ondertussen begonnen, Menno?
3: Ja, zeker. Een halve minuut geleden met een stand van 0-0. Het is wel ietsje drukker dan normaal op Houtrust. Maar waarschijnlijk zijn de meeste mensen een paar kilometer verder op het strand. Dan zal het ongetwijfeld wat drukker zijn dan hier. Maar dat mag de pret niet drukken voor deze allesbeslissende wedstrijd tussen Scheveningen en Lisse. De eerste balcontacten voor de bezoekers die gaan meteen de diepte in richting de 16 meter. Ja, de ploeg van Leen van Steensel heeft natuurlijk ook nog wel alles om voor te spelen. Want die mogen dan weliswaar al zeker zijn van de play-offs. Maar die willen wel tweede blijven. Want dan hebben ze namelijk het voordeel dat ze in die play-offs eerst uit mogen spelen en dan thuis. En dat wordt nog altijd klassiek gezien eigenlijk als een voordeel door de meeste ploegen. Terwijl de eerste corner van de wedstrijd er ook al gaat komen voor Lisse. Vandaag spelend in het donkerblauw. Marineblauw eigenlijk. Zo ziet dat er een beetje uit. Tegenover Scheveningen natuurlijk in de vertrouwde kleuren. Maar de ploeg van John Blok moet dus meteen in de achteruit met deze eerste gevaarlijke situatie. Corner is wat lang onderweg. Maar kan wel gekopt worden en dan is daar meteen een kans. Ja, daar had hij al kunnen vallen van Paulina, maar daar gaat een meter of twee naast. Scheveningen-Lisse is begonnen anderhalve minuut geleden met een stand van 0-0.
0: Laten we de derde divisie weer. Gaan we naar de tweede divisie, waar de treffers tegen Hoek ondertussen ook begonnen is, Michiel.
4: Zeker 1 minuut en 12 seconden onderweg inmiddels in Groesbeek. Ik zag de vierde official, dat is Bjorn Kuiper. Niet te verwarren met Bjorn Kuipers. Juist even bellen en het zou mij niks verbazen dat het was naar Werkendam. Om te kijken of we wel op exact hetzelfde tijdstip gaan beginnen in Werkendam als dat we hier in Groesbeek dus hebben gedaan. Nou 1 minuut 27 seconden onderweg. Intentie van de thuisploeg van Theo Jansen. De treffers dus direct duidelijk. Zij zoeken eigenlijk direct daar het doel op van meneer Murren. Dat is de doelman die volgend jaar keeper is bij FC Den Bosch. Naar een heel goed seizoen bij vrije hoek. En hij trapt hem direct lang in de richting van Dinsula. Dat is de Belgische spits. Hij heeft er 20 gemaakt. 28 jaar als jongen.

0: gezocht. Die komt niet tot de bal. Kan het dan door? En is dit dan de eerste echte kans voor de Travis? Dat is het zeker. Zo! Wat een ongelofelijke kans na 2 minuten om direct de leiding te nemen. Als ploeg die sinds februari niet meer heeft verloren, de Travis. Maar het zal de spanning zijn. Tenminste, ik neem aan dat dit voor Sebastiaan van Bakel de spanning is. Dat zijn 10e kunnen zijn voor dit seizoen. Hij maakt hem niet. Dus dan is het een 2,5 minuut bij de Travis Hoek. Nog doelpuntloos. 0-0.
1: In de derde divisie speelt ook Noordwijk tegen TOGB. En die zijn op achterstand. TOGB scoort al in de 2e minuut de 0-1. Gaan wij naar de Kooltuin, waar Herman Nanninga kijkt naar Rijnvogels VVSB.
2: Eerste minuut zit erop. Stand hier nog 0-0. Mooi vuurwerk. Kort maar krachtig voorafgaand aan deze wedstrijd. Ja, om toch een beetje te vieren dat dit de laatste officiële competitiewedstrijd is. Thuiswedstrijd voor FC Rijnvogels. Dat nu in de aanval is en misschien de mogelijkheid krijgt. Oei, oei, oei. Nou, hij schiet ze normaal wat makkelijker raak. Ik heb het natuurlijk over de topscorer van Rijnvogels, Maxime van der Meer. Deze bal gaat centimeters naast. 1,5 centimeter zie ik met Timmermans oog. Van der Meer dus met de mogelijkheid om FC Rijnvogels op voorsprong te brengen. Het blijft 0-0.
1: En zo is het 9 minuten over 4:30. Alle ballen rollen bij de wedstrijden die we aan het volgen zijn. Spanning alom dus. En dat gejuich was deze keer voor George Michael. Hij zong niet alleen Killer, maar ook Papa Was a Rolling Stone.

0: Uitstekend nieuws voor alle fans van Scheveningen. Want zojuist komt Kloetingen op voorsprong tegen Stedoco. Stedoco, een van de concurrenten daaronder in die derde divisie. Maar we gaan naar de tweede, waar Quick Boys zijn kampioenswedstrijd speelt tegen Kozakken Boys. Hanne Ferrara.
1: 7 minuten onderweg, nog geen kansen voor beide doelen gezien. Al bezit Quick Boys een glijpartij in de achterhoede bij Levi van Duin, die vanuit het middenveld was ingezakt. Maar hij komt ermee weg, krabbelt op tijd op en houdt de bal in de ploeg. Die gaat via Prilic naar Jesse Reinders. Mooi voor hem dat hij mag beginnen na zo'n langdurige blessure. Een paar weken geleden teruggekeerd, alleen invalbeurten gehad tot op heden. Maar hij mag dus starten in de belangrijkste wedstrijd van het jaar door de schorsing van Tom Noordhoff op het middenveld bij Quick Boys. Dat veelvuldig aan de bal is. Maar ja, onder deze omstandigheden, het is natuurlijk snik en snik heet, dan kun je niet een hele wedstrijd stormen. Dan kun je niet verwachten dat er een ploeg 90 minuten lang domineert en met hoog tempo speelt. Dus dan zal het af en toe ook op een andere manier moeten. Wel met veel balbezit dus. Reemnet aan de linkerzijde. Daar draaft hij steeds vaker op. Aan de rechterkant dan Arantis Roep. Die wordt dan via de rechtsback Toer Bouwman overgeslagen. Sam Kroon laat het vervolgens weer over aan Bouwman. Zo valt op dat Lucas Haanman weer in de rug van spits Drekshagen speelt. Hij is de man in vorm, maakte de 6 in de laatste 5. En komt net niet aan de bal. Wordt weggegleden door een mandekker achterin bij Kozakken Boys. Corner Quick Boys, eerste van de middag. En dan gaan al die blauw-wit gekleurde supporters er goed voor staan. Ze hebben al een waarschuwing gehad van de speaker. Meer een vriendelijk bedoeld advies om niet op de ledboarding te gaan staan. Want al doe je dat wel, was de boodschap. Dan kun je zomaar door die platen heen vallen en dan lig je aan alle kanten open en dan wordt het een ritje ziekenhuis. Kortom, moet je niet doen. Corner genomen, bij de eerste paal weggekopt. Opgevangen in de tweede lijn, buiten het 16 meter gebied. Door Xander van den Berg, voorzet Reinders op het hoofd van Haanman verlengd. Komt niet bij een ploeggenoot. Nog een keer in de nastoot. Buiten de 16, Bouwman met een schot van ver. Wordt door een voetje simpel weggewerkt. Zat niet genoeg kracht achter. Counterkans voor Kozakken Boys aan de linkerzijde. Daar is wat ruimte voor Versluis, de spits. Die heel lang in zijn eentje stond. Nu ziet hij aansluiting voor het doel. Dreigt hij zich vast te lopen. Gebeurt niet. Gweron stout met de uithaal van richting veranderd. En daardoor smoort hij en staat er vervolgens een speler van Kozakken Boys in buitenspelpositie. Het eerste moment van opleving in deze wedstrijd gebeurt rond de 10e minuut. Het is een corner voor Quick Boys en een mogelijke uitbraak van Kozakken Boys. Het levert allebei niks op, maar je ziet dat het publiek er gelijk van opveert. Hoort een beetje bij zo'n kampioenswedstrijd. Ik zie in de verste verte 2 mannen in blote basten bovenop de reclameborden staan. En dan moet je je voorstellen, dat zijn niet de reclameborden die op hoogte staan langs het veld, maar die een meter of 10, 12, misschien wel hoger naast de vlaggenmasten staan. Die zijn erop geklommen om het beste uitzicht te krijgen. Geef het je te doen. Nogmaals, het zijn barre omstandigheden in dat opzicht, maar zij vinden het de moeite waard. Nog een keer balbezit Quick Boys op de helft van Kozakken Boys met Bouwman. Hij vindt Reinders aan de rechterzijde Roep gelanceerd. Tegen de zijlijn aan, 1-op-1 met zijn tegenstander. Gaat naar binnen, voorzet met links, gaat te hoog en voorbij aan Lucas Haanman. 10 minuten op de klok bij Kozakken Boys Quick Boys. 0-0, maar het begint een beetje los te komen.
0: Hoe is het met de evenwicht bij jou, Michiel Fucking, bij de treffers tegen Hoek?
2: Die is er nog steeds. 0-0 bij de treffers tegen Hoek. Ook na 10,5 minuten hebben gespeeld in Groesbeek. Wel een open wedstrijd, maar is ook logisch. Want beide ploegen hebben helemaal niets aan een gelijkspel. Bij puntverlies, nou ja, bij een nederlaag van Quick Boys zou je dan in punten gelijk kunnen komen. Maar het doelsaldo van de Katwijk is natuurlijk zoveel beter. Dat en Hoek en de treffers dan de schaal niet gaan krijgen vandaag. Dus ze willen doelpunten maken. Zie je er ook wel aan af. Weer balbezit van de ploeg van Theo Jans. Is er zelf even bij gaan zitten, maar toch actief coachend daar. Langs de lijn. De treffers ook wel degene met de grootste kansen. 2 hoekschoppen gehad. En eigenlijk die van Van Bakel na 2 minuten nog steeds de grootste kans. Ik denk dat hij nog steeds niet doorheeft hoe vrij dat hij eigenlijk stond. Schoot hem voorbij aan de paal. Maar ook Hoek aan de andere kant. Met Spits Hagen al die de vuisten trof van Stoskovic. Servische doelman van de treffers. Nu wat gebrei op het middenveld. En ja, de treffers draait zich daar dan uit. Kan een serieuze mogelijkheid opleveren. Al staat Hoek daar ook wel compact nu opgesteld. Is dit balverlies en is dit zowaar balbezit voor Sierenveld? Dat is iemand die we misschien nog wel kennen. Heeft namelijk een verleden bij ADO Den Haag. Guillermo Sierenveld in de periode dat Dirk Kuijs natuurlijk trainer was in Den Haag. Speelde hij ook bij ADO. Dan nog 1 speler op het middenveld bij Hoek. Die Adrie Poldervaart nog wel zou kennen. De trainer natuurlijk van Quick Boys. Dat is namelijk Hamza Bouyrouchian. Belgisch-Marokkaanse middenvelder bij Hoek. Die ooit een gouden toekomst werd beloofd door Adrie Poldervaart. Kreeg namelijk ook de basisplaats daar. Maar volgens mij gaan we alweer naar een ander veld. Hier niet zoveel spanning. 12 minuten. Namelijk onderweg 0-0 bij de treffershoek. Straks meer over het verhaal van Hamza.
0: En dan is even de hamvraag waar we heen gaan. Naar Menno, er is gescoord bij Scheveningen-Lisse.
3: Nee hoor, zeker niet. Dik 12 minuten, 0-0. Lisse is wel de betere ploeg en heeft al wel een paar speldenprik uitgedeeld. Serieus ook, uit standaard situaties vooralsnog. Dus niet echt een hoopgevend begin voor de ploeg van John Blok. Ik zie hem in de verte aan de overkant in zijn dugout zitten. Ja, voor hem wordt het zijn allerlaatste wedstrijd na 22 jaar Scheveningen. Of komt er nog een toetje wat hij eigenlijk niet wil bij? Hier is Lisse in aanval aan de rechterkant van de 16 meter. Voorzet, vrije kopkans. Weer een grote kans voor Lisse. Ja, die hebben er zin in, de ploeg van Van Steensel. Die geven op het hete kunstgras heel veel gas in de openingsfase van de wedstrijd. En Scheveningen is nog niet uit de zorgen, want de bal is opnieuw in de 16. En nu moet hij er toch een keer in, maar er wordt niet geschoten en ook geen penalty. Nou, Scheveningen moet aan de bak. Het is echt de zweetdruppels van het voorhoofd vegen vooralsnog. Want de ploeg van John Blok loopt achter Lisse aan. Maar het staat wel nog altijd 0-0 na 13,5 minuut.
0: In diezelfde derde divisie weer een gewijzigde tussenstand bij een regiogenoot Noordwijk. Ruimer op achterstand. Thuis op Duinwetering is het 0-2 geworden voor TOGB. Gaan wij naar de Kooltuin. Herman Anninga bij Rijnvogels VVSB.
4: Ja, en die tussenstand daar is dan weer interessant voor de ontwikkeling in de wedstrijd hier. Want mocht het hier eindigen in een gelijkspel, dan gaat TOGB over VVSB heen in de periode. En dan vist VVSB overal achter het net. Het staat hier nog 0-0 op de Kooltuin. In de wedstrijd in die eerste 12 minuten die zich voornamelijk afspeelt op de helft van VVSB. Met andere woorden, FC Rijnvogels in de aanval. We hebben de mogelijkheid gezien van der Meer. We hebben een schot gezien van ja, dat was het eigenlijk wel. En een spaarzaam aanvalletje heel af en toe van VVSB. Dat in ieder geval de keeper van VVSB, van FC Rijnvogels, nog daar gaat hij niet van zweten. Hij zweet meer van de zon dan van alle aanvallen die op hem afkomen. Ook nu weer op de helft van VVSB is het wegwerken vanuit de verdediging. Slordig, bal over de zijlijn. En dan schokt iedereen naar zijn plekje. Wordt er geen haast genomen met het nemen van die inworp en geeft die spelers eens ongelijk. We hebben het al vaker benadrukt. De weersomstandigheden, het is prachtig natuurlijk, maar om te voetballen, het is wel knijterheet. Ook hier straks uiteraard de extra drinkpauzes als VVSB aanzet met een goede actie. 16 meter gebied in. En dan wordt net de medespeler niet bereikt. Het was Van der Wiel die de actie startte. Hij bereikte net Kabuni niet. En dus blijven we hier staan op 0-0. Beetje zomeravondvoetbal.
0: Zomeravondvoetbal op de Kooltuin. Dat is denk ik niet het geval op de Zwaaier. Kozakken Boys tegen Quick Boys. Hanne Ferrara.
1: Al was het maar vanwege de intrinsieke spanning van de 11 blauw-witte op het veld, die van Quick Boys. Opvallend, op het scorebord zojuist werd er 1 tussenstand geprojecteerd. Die van de treffers tegen Hoek 0-0. Alle andere tussenstanden waren niet te zien. Het heeft 1 boodschap. Het draait maar om 3 clubs in deze fase van het seizoen als het gaat om de prijzenverdeling. Kozakken Boys aan de bal op de helft van Quick Boys aan de linkerkant. Wordt wel gekozen voor de terugweg. Opvallend, toen ik net het stokje overgaf, toen verhief de stadionspeaker weer zijn stem. En gaf hij als boodschap mee dat die 2 mannen die ik eerder benoemde, die bovenop de reclameborden zitten ter hoogte van de vlaggenmasten, dat ze daar vanaf moeten vanwege de veiligheid. Nou, die boodschap was aan dovemans oren gericht. Want ik zie er nu niet meer 2, maar 2, 4, 6, 8, 10, 11 mannen. Allemaal zo hoog de mast ingeklommen. En de meeste zitten zeg maar in de hoek. En er zitten er 2 achter het doel. Met andere woorden, zij strekken zich helemaal niks aan van wat voor waarschuwingen dan ook. Als Kozakken Boys in de aanval gaat, daar is even wat ruimte voor Hassan om door te breken. Maar daar zit dan een been van Quick Boys tussen, van Sander van den Berg. 1 blessurebehandeling zojuist achter de rug. Bij Quick Boys leek Sam Kroon wellicht een beetje duizelig of iets aan zijn hoofd te hebben in elk geval. Werd zeker 2 minuten eventjes onder de loep genomen door de verzorger van Quick Boys. Is inmiddels weer hersteld. Of in elk geval zodanig dat hij verder kan voetballen. Wekt geen indruk dat hij afwezig is. Of het maar even zo te omschrijven. Nodig ook, want hij is een van de 2 centrale verdedigers bij Quick Boys. Samen met Luka Priljic al bijna het hele seizoen. En dat na zijn overstap van ADO 20. Hij heeft bewezen dat hij dit niveau aan kan. En dat hij eigenlijk niet meer uit de basis weg te denken is op een korte periode na in dit seizoen. Ingooi Kozakken Boys. Halverwege de helft van Quick Boys aan de rechterzijde. Daar wordt aanstalten gemaakt om een verre ingooi te plegen. Maar daar wordt toch wel afgezien. Terug weggekozen. Drekshagen gaat druk zetten namens Quick Boys. Komt niet aan de bal. Weer ontstout. Heeft hem voor Kozakken Boys. En zo wordt het balletje van rechts naar links gestuurd. Het is het zoeken naar openingen voor beide ploegen. Kansen blijven tot op heden achterwege. Stout met een ingeving. Goede steekpaas aan de linkerzijde op Goedold. Nasser El Ghayati. Voorzet is gevaarlijk. Wordt weggewerkt, maar er is gefloten door de scheidsrechter vanwege buitenspel. Na het geven van die voorzet door Nasser El Ghayati. 37 jaar inmiddels. Oud-ADO onder andere. Een lange bewogen carrière, maar heeft zijn hart verpand aan deze club Kozakken Boys. Waar hij na deze wedstrijd echt wel afscheid gaat nemen. Het staat 0-0. We schrijven 17 minuten. En 20 seconden bij Kozakken Boys Quick Boys. De hitte neemt toe, de spanning alleen maar meer.
0: Wij gaan naar Groesbeek, naar Michiel Fucking voor de treffershoek.
2: 10 seconden verder, eigenlijk weinig gebeurt bij de treffers tegen Hoek. Het is nog steeds dus ook 0-0 bij de ploeg. Een beetje aan het zoeken in welke fase ze nu zitten. Wie durft er het meest? Dat is ook wel een beetje de vraag. En hier, opvallend genoeg eigenlijk, zojuist 2 minuten geleden na een kwartier, niet de tussenstanden van de andere velden. Niet de stand van Quick Boys. Kan ook afgesproken werk zijn. Maar hier op de tribunes wil de nodige mensen die hun telefoon erbij pakken. En toch kijken van wat doet Quick Boys? Wat betekent dat dan ook voor deze wedstrijd? Een van die belangrijke mannen op het middenveld bij Hoek, dat was ik al aan het vertellen, is die Hamza Bouyrouchaan. Ooit gezien dus als groeibriljant door Adrie Poldervaart. Bij de Graafschap was dat uit de jeugd in de basis gezet. Maar goed, toen ging Poldervaart weg. En toen bleek het helemaal niet zo'n groeibriljant te zijn. Kwam hij dus, die Belgisch-Marokkaan, uiteindelijk terecht bij Hoek. Waar hij wel bepalend is. Een aanval van de Zeelanders. Maar die bal gaat over de lijn heen. Dus gebeurt er weinig in het warme Groesbeek. En is dat voorlopig een prima stand dus eigenlijk voor Quick Boys. Want met deze 0-0 is er eigenlijk weinig spanning te noemen vanuit deze wedstrijd. Er weinig spanning is ook dat richting Werkendam gaat voor de treffershoek.
0: Houd rust, daar zit Menno Schilder voor Scheveningen-Lisse.
3: Ja, waar de bezoekers beter zijn in de eerste 20 minuten, maar nog geen doelpunt hebben gemaakt. Dus 0-0, wel één klein gevaarlijk momentje. Ook van Scheveningen gezien, daar was eindelijk de sterspeler, Mimoun Mahi. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem in het begin niet helemaal herkende, want hij is naar de kapper geweest. Maar hij heeft gelukkig wel nog steeds dezelfde technische benen. Blijft een fantastische voetballer om naar te kijken. En in de 16 meter, toen hij de bal vanaf de rechterkant kreeg, had hij ook weinig tijd nodig om te handelen en een kans voor zichzelf te creëren. Maar Lisse zat er goed tussen, zoals de ploeg van Van Steen sowieso goed begonnen is aan deze wedstrijd. Die gaan het allemaal echt niet cadeau geven aan de ploeg van John Blok. 3 kansen, waarvan 1 grote, maar vooralsnog geen treffer. Scheveningen-Lisse, precies nu, 20 minuten met de stand van 0-0.
0: Ja, en wij gaan langzaam maar gestaag richting het nieuws. Voordat ik dat ga melden, kan ik in ieder geval even langs de velden gaan te kijken hoe de tussenstanden zijn. Zojuist was het Van der Weijden van Rijnsburgse Boys die in de 22e minuut de score opende tegen Volendam. Op Middelmoor staat het dus nu 1-0 in het voordeel van Rijnsburgse Boys. Voor de rest is er gescoord in Almere, waar GVV op een 0-1 voorsprong is gekomen. En ook HHC Hardenberg heeft gescoord. Doen dat in Amsterdam tegen AFC. De overige standen zijn allemaal 0-0 in die tweede divisie. Dat is ook de reden, denk ik, waarom niemand op het idee gekomen is om die tussenstanden op het scorebord te zetten. Kijken we in de derde divisie. Zoals gemeld, Noordwijk achter tegen TOGB. 0-2 daar de tussenstand. Gemert heeft gescoord tegen Goes. Kloetingen leidt tegen Stedoco, heb ik ook al eerder gemeld. En RBC thuis in Roosendaal tegen UDI-19 erkent een 2-0 tussenstand. Voor de rest zijn bij de overige wedstrijden geen doelpunten gemaakt. We maken ons langzaam op dus inderdaad voor het regionale en landelijke nieuws. Dan zijn we terug met het vervolg van de wedstrijden waar we vandaag live bij aanwezig zijn. Dan heb ik het over Scheveningen tegen Lisse, nog altijd 0-0. Rijnvogels tegen VVSB. Maar waar we vooral naar kijken vandaag is natuurlijk de kampioenswedstrijd. Hopelijk voor Quick Boys, die de beste papieren heeft. Zij spelen tegen Kozakken Boys. Daar nog altijd 0-0 op de zwaaier. En in Groesbeek op Sportpark Zuid. Treffers tegen Hoek. Michiel Fucking kijkt ernaar. Daar is het nog altijd 0-0. Tot zometeen.

0: Morgen beginnen we. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, 7 dagen lang op Radio West.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
13: In Rijnsburg is het 28 graden, Lekkerkerk 28, volop zon en een matige zuidwestelijke wind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. Scheveningen staat vol met auto's. Veel mensen proberen met het mooie weer nog een parkeerplekje te bemachtigen om op zoek te gaan naar wat verkoeling. Maar op de toegangswegen staan inmiddels lange rijen. Op borden langs de weg staat onder meer te lezen dat er niet meer geparkeerd kan worden bij het Zwarte Pad en de boulevard. De gemeentelijke rekenkamer Hillegom en Lisse heeft onderzoek gedaan naar het preventieve jeugdbeleid in beide gemeenten. Daaruit blijkt dat wachttijden in de jeugdzorg en een gebrek aan structurele monitoring de effectiviteit van hulp onder druk zetten. De rekenkamer roept Hillegom en Lisse op beter hun best te doen, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. Werkzaamheden aan de Steekterbrug in Alphen aan de Rijn zijn officieel van start gegaan. In 2028 moet de brug gereed zijn en zou er een betere doorstroming moeten plaatsvinden in en rondom Alphen. De provincie neemt de meeste kosten van de brug voor haar rekening. De gemeente draagt ook voor een klein deel bij aan de bouw. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest.
16: Door werkzaamheden op de A16 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 zelf richting het zuiden, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, ook een kwartier op onthoud.
13: Dankjewel, Helene. Na de reclame, Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
17: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Van der Meer.
10: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
24: Wat een geweldige actie, daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
25: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
26: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Sport.
28: Dit is Radio West.
29: Wij hadden niet alleen tijd voor nieuws, maar ook voor een drinkpauze. We gaan eens even heel gauw kijken hoe het ervoor staat op de velden. Te beginnen op de zwaaier. Kozakkenboys, Quick Boys, Hanni Ferrara.
1: Daar is ook een drinkpauze geweest. Nu een kans voor Quick Boys. Roep voor het inschieten. Maar er is een speler zo kort op dat hij hem voor zijn voeten wegglijdt voordat hij kan schieten. Doelman zat mis. Ramon ten Hover, die blijft geblesseerd liggen. En zo is er alle hens aan dekken. Vinden de uitsupporters dat niet prettig. 0-0 in een duel dat steeds meer kansen krijgt.
29: Michiel Fucking bij de treffers tegen Hoek.
2: Ja, de drinkpauze, dat is eigenlijk de grootste spektakel die we hier gezien hebben bij de treffershoek. Het begon wel vlammend van beide kanten, maar inmiddels kabbelt de wedstrijd zich een beetje voort. De treffers iets beter, tenminste iets meer balbezit. Wat een hoekschoppen gehad, 4 in totaal, maar geen grote kansen nog gezien bij de treffershoek.
29: Voor de statistieken, Rijnsburg voor tegen Volendam met 3-0. En Katwijk staat met 0-1 achter tegen Jong Sparta. Gaan we kijken in de derde divisie bij Scheveningen-Lisse. Menno Schilder.
4: Nou, dat was de eerste echte grote kans voor Scheveningen. Het is 0-0 na 32 minuten. Maar Bujnaffa had hem op zijn schoen in de 16 meter. Goede aanval van de thuisploeg van Blok. Maar iets te wild en iets te druistig eigenlijk geschoten. Daardoor de bal over met Lisse dat nog altijd de beste kansen in de eerste 25 minuten heeft gehad. En daardoor staan we met nog 12 minuten te gaan tot de T. Nog altijd op 0-0.
29: Herman Anninga op de Kooltuin. Rijn Vogels, VVSB.
6: Ja, een beetje herhaling van zetten. Ook hier 0-0, weinig spectaculairs te melden. Schotje gezien van VVSB, Ricardo Kuijvenhoven. Dat was het eigenlijk, 0-0. Ja, wat heb je eraan, hè? Dat zal blijken aan het einde van deze wedstrijd.
29: Ja, dat is waarheid, dat is een koe. Stedoco achter tegen Kloetingen, 0-1 daar de tussenstand. En Groene Ster tegen ASWH staat nog altijd op 0-0 bij ons weten. Noordwijk, zij staan achter tegen TOGB op de Duinwetering. 0-2 de achterstand.
7: Radio West Sport met Pieter Tammens.
29: Ja, we hoorden het net, een bijna doelpunt bij jou, Hanni Ferrara. Dus de meeste spanning zit bij jou bij Kozakken Boys, Quick Boys, denk ik.
1: Je zou ook kunnen zeggen een bijna kans. Want uiteindelijk werd het geen schotpoging van Roep. Die nu zich wel mengt in de aanval. Drekshagen krijgt hem over de grond. Schot uit de draai. Weer een speler die ervoor glijdt. Dat is wat Kozakken Boys laat zien. Nu Van Duin met een soort pirouette. En dan de bal onderweg afgeschermd door een tegenstander. Hoekschop, Quick Boys. En dus weer veel applaus en aanmoedigingen vanuit het uitpubliek. Dat zich net massaal liet horen over de tweede blessurebehandeling voor doelman Ramon ten Hove. Die is inmiddels weer opgelapt, staat onder de lat. En wacht af hoe deze hoekschop genomen wordt vanaf de rechterzijde door Roep. Verlengd en dan door een speler van Kozakken Boys. Bij de tweede paal weggeknikt voordat Drekshagen daar kan opduiken. Hoekschop nu aan de overzijde. En daarvoor komt die andere buitenspeler van dienst, Riley Reemnet. Allebei stapten ze afgelopen zomer over van het gedegradeerde Noordwijk naar regerend kampioen Quick Boys. En daar hopen zij dus die titelprolegatie in mee te maken. Riley Reemnet weet dat het zijn laatste wedstrijd voor Quick Boys wordt. Hij heeft zijn vertrek al aangekondigd. Dat geldt niet voor Roep. Bal wordt bij de keeper neergelegd. Die hoeft niet in actie te komen. Een van zijn verdedigers knikt de bal weg. En zo wordt hij ver buiten de doelmond opgevangen door Jesse Reinders. Die de rust in de gelederen probeert te houden. Dan leidt Roep eenvoudig balverlies. Kan Hassan ermee vandoor gaan? Dat lukt niet. Kozakken Boys in tweede instantie dan. Diepe bal richting Versluis. Dion Versluis, de centrumspits. Gehuurd van NAC Breda. Goeie kapbeweging. Schieten met zijn linker op de vuisten van Lars Jansen. Rebound met Jordi Thomassen. Nog altijd Kozakken Boys in de 16. En zo krijgen de Werkendammers ook een hoekschop. En gaat het dus in deze fase eventjes van hot naar her. Heel veel spelers van Quick Boys gaan met een noodgang terug richting eigen 16 meter. Want Quick Boys laat geen mannen in de buurt van de middenlijn als de tegenstander een standaard situatie dicht bij het doel krijgt. Bijna allemaal, wat zeg ik, alle 11 staan in de eigen 16 meter wat Quick Boys betreft. Bij het nemen van deze hoekschop van Kozakken Boys vanaf de rechterkant, daar is dan veel gevaar bij de Werkendammers die maar één man in de middencirkel hebben laten staan. En dat is dan niet de keeper, die blijft op eigen helft. De hoekschop is afgewend. Nog altijd balbezet voor Kozakken Boys aan de rechterzijde. Ze komen er niet doorheen. Ze proberen het wel. Nog altijd balbezit met Gweron Stout. Die heeft een goede paas richting Thomassen. Strak voor het doel. Weggewerkt door een verdediger. Rebound opgevangen buiten de 16. Daar durft een verdediger het niet aan om van afstand te schieten. Dus komt de voorzet vanaf de linkerzijde. Gaat op het hoofd van Sam Kroon. Die dus helemaal hersteld blijkt van die eerdere problemen aan zijn gelaat. Bal gaat over de middenlijn heen. Quick Boys weerstaat deze kortstondige storm. En zo zijn we 10 minuten van het rustsignaal verwijderd. Ondanks de drinkpauze en ondanks het vele oponthoud. Want er komt echt nog wel tijd bij. Het staat nog steeds 0-0.
29: En dat lijkt mij ook dezelfde stand bij de treffers tegen Hoek. Michiel Fucking.
2: Ja, dat klopt helemaal. 36 minuten en 11 seconden. Theo Jansen is er maar weer eens bij gaan staan. Petje van de treffers op. Korte mouwtjes. Tattoos goed zichtbaar. een beetje het bravoure waarbij hij altijd mee speelde. Dat is een beetje wat zijn ploeg nu ook mist. De Treffers, nou ja, 5 hoekschoppen inmiddels gehad. Dat is eigenlijk het enige spectaculaire dat ik kan benoemen. Weinig reuring toch ook wel bij het publiek. Hier misschien een lange bal in de richting van een van die topscorers. Kopt daar dan hoog. Doelman zit mis. Wordt hij dan binnengeschoten? Nee, dat niet. Grote kans hoor nu voor de Treffers. Eigenlijk omdat Doelman Murren daar mis zit, is hij voor het vrij inschieten. Volgens mij voor Bruzard. Die schiet hem uiteindelijk naast. Het is dan de grootste mogelijkheid wederom wel van de ploeg uit Groesbeek. Zijn iets beter dan dat de Zeeuwen dat zijn. Ik zei zojuist Zeelanders, maar dat werd direct gecorrigeerd door de nieuwe trainer van Kozakken Boys Werkendam, Dennis de Nooijer. Zit 2 stoelen verder voor mij. Kijkt natuurlijk naar zijn tweelingbroer, Gerard de Nooijer, trainer van Hoek. Maar de Zeeuwen zijn op dit moment toch iets minder dan de Treffers. Komen hier goed weg en daarmee Quick Boys ook. Geen 1-0 dus in Groesbeek.
29: Gaan we naar de derde divisie. Houd rust om precies te zijn. Menno Schilder bij Scheveningen-Lisse.
4: 0-0, 7 minuten nog tot rust. Lisse is in de 16 meter en dus moet er verdedigd worden. En het wordt uitstekend gedaan door de beste speler tot nu toe bij Scheveningen. Dat is Bousnafa. Die is werkelijk waar overal te vinden. Aanvallend gevaarlijk, maar ook verdedigend staat hij zijn mannetje. Nu probeert hij Mahi weg te sturen. Die komt er net niet aan. Scheveningen komt beter in de wedstrijd. De eerste 25 minuten waren absoluut voor Lisse. Die had een doelpunt moeten maken. Grote knal, mooie knal van Zwetsloot op de vuisten van Valk. Die daar ook best wel een goede redding voor in huis had. En ook her en der uit standaard situaties nog wel wat momenten waar de ploeg van Steensel een doelpunt uit had kunnen maken. Maar dat gebeurde niet. En dus met nog 7 minuten tot het thee. Of nou ja, dat zei ik zojuist ook, tot het thee. Ik denk niet dat ze thee gaan drinken eigenlijk met deze omstandigheden. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Is nog altijd 0-0. Mahi richting de 16. Mahi. Nou, misschien zelfs schieten dan. Mahi draait zichzelf de drukte in. Mahi nog altijd aan de bal. De druk wordt wat groter namens Scheveningen. En de bal bij de tweede. De paal wordt weggehaald. Het wordt leuker op Houtrust. 39 minuten. Nog altijd zoals we begonnen zijn. 0-0.
29: En voor we naar de Coltuin gaan, eerst nog even naar Sportpark Zuid in Groesbeek. Want de Treffers scoren, Michiel.
2: Ja, ik zeg net weinig reuring. Nou, nu dus wel 1-0 voor de Treffers. Die hing wel een beetje in de lucht, maar niet dat het een eigen doelpunt zou zijn van Hoek. De bal moest in de richting van Den Dekker. Dat werd ook gezien door Pengel, verdediger uit Bonaire. Maar vervolgens liep hij hem zelf over de lijn heen. Zijn eigen doelman Murren was kansloos. En zo staat de Treffers op 1-0 voorsprong in eigen huis. Dolle vreugde dus in Groesbeek bij die 2000 Treffers-supporters.
29: Extra druk dus voor Quick Boys. Daarover later meer. Eerst zoals gezegd naar de Coltuin. Bij Herman Nanning gaan nog altijd kijken naar Rijnvogels VVSB.
8: Kleine 10 minuten, denk ik nog, tot aan de rust. Stand hier nog altijd 0-0. Ja, op dat andere veld, hè, Noordwijk TUGB. Voorsprong voor TUGB. Ik zei, ja, dan grijpen beide ploegen, zowel Rijnvogels als VVSB, naast de nacompetitie. Is niet waar. Want als die stand zo blijft en het blijft hier zoals het nu is, dan is VVSB de hoogst geclasseerde in de eindrangschikking zonder periodetitel. En dan kunnen ze alsnog nacompetitie spelen. En dan is het seizoen voor FC Rijnvogels afgelopen. Ik heb niet het idee dat beide ploegen zich heel erg druk maken om de tussenstand op de andere velden. Het is goed in evenwicht. VVSB zojuist een aardige periode met wat schotjes op doel. Maar het was allemaal net niet gevaarlijk genoeg. Nu misschien wel als Verver wordt weggestuurd. Verver moet even inhouden bij de achterlijn om te wachten tot aansluiting van bijvoorbeeld van Nieuwkerk. Dat duurde allemaal net even te lang. Waardoor Kasper Michel kon ingrijpen. Het wordt een hoekschop. Nou, laten we hopen dat die wedstrijd via doelpunt een beetje tot ontbranding gaat komen. Want er gebeurt eigenlijk in mijn ogen net even te weinig. 0-0.
29: Gaan wij weer naar de tweede divisie. Ja, Quick Boys zal op de hoogte zijn, denk ik, dat de voorsprong van de Treffers op het scorebord staat, Annie Vraar.
1: Of dat het geval is bij staf en spelers, dat kan ik natuurlijk uiteraard niet zeggen. Maar of de boodschap hier helemaal is doorgekomen dat de Treffers met 1-0 voor staat, ik vraag het me af. Ik heb nog weinig geroezemoes gehoord wat dat betreft. En iedereen is gefixeerd op deze wedstrijd. Want iedereen weet ook dat als Quick Boys wint, dan doet het resultaat op dat andere veld er helemaal niet meer toe. Maar bij deze tussenstand, en als het zo zou blijven, dan is Quick Boys het landskampioenschap kwijt. Maar voorlopig is het nog lang niet zover. Zijn we nog ruim 4 minuten verwijderd van het rustsignaal. Staat het dus nog 0-0 in Werkendam. En moet Quick Boys oppassen, want Kozakken Boys maakt aanstalten om richting het doel van de Katwijkers te raken. Ingooi, dicht tegen de cornervlag aan de rechterzijde. Daar wordt een lange aanloop genomen. En dan komen er opeens 2 mensen langslopen die het beeld versperren. Maar dat is begrijpelijk, want zij zijn niet heel sterk te been. Dus dan moet je maar even pas op de plaats maken. Die ingooi is nog niet genomen, overigens. Die ingooi laat lang op zich wachten. Dat komt er in die zin goed uit. En om me heen heb ik de indruk dat mensen nog steeds niet echt met die tussenstand elders bezig zijn. Ingooi genomen, in de 16 beland, weggewerkt, weggetrapt door Arantis Roep. En zo kunnen we deze wedstrijd tot op heden vrij kort samenvatten. Eén goede kans gezien voor Trent Drekshagen, een kopbal die ter nauwe nood onschadelijk werd gemaakt door keeper Ten Hove. En verder hebben we een poging van Kozakkenboys gezien van een van de aanwinsten van afgelopen zomer. Buitenspeler Hassan die ver naschoot en ook nog over. En verder hebben we de drinkpauze gehad en dat was het wel. Verder veel dreiging met name voor het doel van Kozakkenboys. Maar ja, groot gevaar, dat mogen we eigenlijk nog niet noemen. En dus is Quickboys er alles aan gelegen om in die zin er meer uit te gaan halen. De aanval over links belooft in elk geval meer met Sander van den Berg. De opkomende linksback in het elftal gekomen na de langdurige blessure voor Ronnie Bouwachi. De ADO-aanwinst, balverlies van Reemnet. De buitenspelers van Quickboys zitten er nog niet lekker in. Leiden veel balverlies, zowel Reemnet als Roep. Overname Kozakkenboys door de as van het veld. Vanaf die kant wordt naar rechts gekeken, want daar staat Jordi Thomassen helemaal vrij. De schaduwspits van Kozakkenboys voorzet. Weggegleden door Luka Priljic. Over de zijlijn, ingooi Kozakkenboys. Het lijkt alsof beide ploegen ietsje meer naar de rust beginnen te snakken. Met name Quickboys in deze fase. Maar eerst hebben we nog 2,5 minuten aan reguliere speeltijd. Kozakkenboys 0, Quickboys 0.
29: De treffers op pole position voor de titel, Michiel Vukking.
2: Ja, dat voor het eerst in 28 jaar zou dat zijn in Groesbeek voor de Treffers. Dus wat dat betreft een knappe prestatie. Maar goed, hier houden ze wel degelijk in de gaten wat er gebeurt in Werkendam. Natuurlijk ook wel een iets ander belang. Want zij zijn wel degelijk afhankelijk allemaal van Quickboys natuurlijk. Van wat er daar gebeurt bij die wedstrijd van Kozakkenboys, Quickboys. Ja, dan kan een van deze ploegen er vandoor gaan met de titel. Met deze stand de 1-0 is dat dus de Treffers. Ze zijn ook beter dan Hoek in ieder geval. Zeker ook na dat doelpunt. Hier komt weer een nieuwe kans voor de ploeg van Theo Jansen. Voorzet van rechts in de richting van Van Bakel gaat over de lijn. En de hoekschopteller blijft maar oplopen voor de Groesbekers. Dit wordt al nummer 6. De Treffers begonnen ook veel beter in de eerste 10 minuten. Daarna nam Hoek het enigszins over. De ploeg uit Zeeuws-Vlaanderen. Maar goed, nu is de Treffers toch wat beter. Staat dan ook terecht op een 1-0 voorsprong. En ja, uiteraard wordt hier op telefoontjes gekeken. Ik denk dat mensen Omroep West inschakelen om te horen hoe het is bij Quickboys. Want dat is vooral van belang hier in Groesbeek nu. En eigenlijk van belang voor iedereen van Quickboys is dat Hoek er straks eentje maakt. 1-1 hier, dat zou de ideale tussenstand zijn. Het is 1-0.
29: Allemaal van harte welkom daar vanuit Groesbeek. Dan kunnen jullie nu gaan horen hoe het er staat bij Scheveningen tegen Lisse. Menno Schilder.
4: Opslag van rust 0-0, maar we gaan nog wel even door. Net als op de andere velden. Uiteraard ook een drinkpauze gehad hier op het hete kunstgras. Waar Lisse veel beter aan de wedstrijd begon. En ook echt wel een aantal grote dikke mogelijkheden kreeg. Maar het is met name te danken aan Ruben Valk, de goalie van Scheveningen. Dat ze geen goal ondoren kregen. En zelf daarna Scheveningen ook een beetje uit de schulp gekropen. Ze hebben natuurlijk wel nog wat hulp van andere velden nodig. En wat hier doorkomt is dat Groene Ster op een 1-0 voorsprong is gekomen. Dat is niet gunstig voor Scheveningen, dan zou het er allemaal niet meer toe doen wat het zelf doet. Maar ja, je moet natuurlijk altijd hopen dat tegenstander ASVH misschien nog terugkomt in de wedstrijd. De 45 minuten officieel zit erop. Ik denk nog een minuutje of drie door met de Scheveningen. Dat wel steeds beter in het duel begint te komen. Wel nog altijd 0-0 tegen Lisse.
29: Kozakkenboys, Quickboys, Hanna Ferrara.
1: Noemde ze al eerder een beetje, met andere woorden, de dissonanten bij Quickboys. De twee buitenspelers, Arantis Roep en Riley Reemnet, zij solliciteren nadrukkelijk, onbedoeld uiteraard, naar een wisselbeurt halverwege. Net weer balverlies in de eigen 16 meter notabene van Reemnet. Het werd niet afgestraft door Hassan, die schot onderweg werd gekraakt. En zo wachten we op het seintje van de vierde official. Hoeveel minuten gaan erbij komen? Dat bord gaat nu de lucht in. Lars van Leeuwen, althans, dat moet dan nu gebeuren. Wat staat erop? Het is door de zonreflectie niet te zien. 6 minuten. 6 minuten worden er aan de eerste helft toegevoegd. Dus we krijgen nog wel een flink staartje aan de eerste helft. En dat is ook niet zo gek. Veel blessurebehandelingen voor Sam Kroon van Quickboys. Voor de keeper van Kozakkenboys tot 2 maal toe. En uiteraard een drinkpauze. Maar nu een actie van Van den Berg die er een hoekschop uitsleept. Het is trouwens 5 hoor ik nu. Het was echt niet te zien. Mijn excuses. Het zonlicht stond zo fel op dat bord te schijnen. Dat het op een gegeven moment bijna gokken werd. 5 minuten dus. Toegevoegde tijd in de eerste helft. En een hoekschop voor Quickboys. Terwijl de eerste minuut van de blessuretijd al halverwege is gevorderd. Nu is het dus het moment voor Riley Reemnet om te laten zien dat hij wel wat goeds in huis heeft. De hoekschop gaat richting tweede paal. Belandt op de helft van Priljic in de handen. Nee, de keeper laat los. En dan zit hij erin in de rebound. En scoort Levi van Duin voor Quickboys. Al die 2750 en misschien wel meer Katwijkers gaan helemaal uit hun plaat. In de 46e minuut breekt Quick Boys de pan. In deze fase van de wedstrijd is het misschien een beetje licht tegen de verhouding in. Maar wie maalt daarom met een blauw-wit hart? Want Levi van Duin, de enige Katwijker in het basiselftal, scoort. Gert, hoe is het bij jou?
9: Een dolle boel hier op de tribunes in Werkendam. Via Levi van Duin, echte Katwijker dus. En je voelde die explosie van gejuich hier ineens loskomen. Ik zag achter de goal waar zojuist gescoord werd. En het gaat dus helemaal los. En je hoort nu ook het Super Quick Boys.
10: Super Quick Boys.
9: En daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel meer aan toe te voegen, Hanif.
1: En zo staat het 1-0. Officieel 0-1 in het voordeel van Quick Boys, want het speelt hier weliswaar uit. Maar het voelt echt en het klinkt ook als een absolute thuiswedstrijd. Kozakken Boys met de neus op de feiten gedrukt. Die ploeg moet gaan aftrappen. Heeft nog goed tellen. 3 minuten in de extra tijd om iets aan die achterstand te doen. En de Werkendammers zijn echt niet van plan om zich hier als slachtvee te laten zien. Zij zijn sterker nog een groot gedeelte van de eerste helft de betere ploeg geweest. Maar ze staan vooralsnog virtueel met lege handen. Op dit moment is het kampioenschap bij deze tussenstanden in bezit van Quick Boys. We gaan richting de rust. Kozakken Boys, Quick Boys 0-1.
29: Michiel Fucking, een penalty bij jou.
2: Goed bericht uit Groesbeek dan ook. Quick Boys doet het al zelf, maar ook hulp van Hoek. Het is 1-1, namelijk Dinsula, topscorer van Hoek. Die maakt zijn 21ste van het seizoen, de Belg. De doelman zit in de andere hoek, Stoškovič. Bal ging op de stip en in de absolute slotminuten van de blessuretijd. Er kwamen 3 minuten blessuretijd bij. Maakt Hoek de gelijkmaker. En dit is eigenlijk de ideale stand. Mocht Quick Boys het zelf niet doen, dan moet het hier gelijk worden. Nou, dat is de ruststand ook hier in Groesbeek.
29: Het is rust bij de treffers. Hoek, maar er wordt nog steeds gespeeld bij de wedstrijd van Quick Boys. En ik hoor doelpunt, Hanif.
1: Lucas Haman, hij maakte er 6 in de laatste 5 wedstrijden. En nu tikt hij van dichtbij de 0-2 binnen. Zo heeft Quick Boys binnen 2 minuten opeens de voorsprong verdubbeld. En hoe klinkt dat bij jou, Gert?
9: Nou, de eerste mensen waren al een drankje gaan halen voor de rust. Maar ze gaan ineens weer helemaal los. Ik sta precies in de hoek waar Haman het feestje kwam vieren. Quick Boys op rozen, zo op slag van rust. En opnieuw feest hier op de tribunes in Werkendam op de Zwaaier. Waar Quick Boys op een 2-0 voorsprong is gekomen.
1: We worden kampioen. Daar valt weinig tegen in te brengen op dit moment. Kozakken Boys heeft nog niet gescoord. Quick Boys zelf nu 2 keer in korte tijd. Via de nummer 10 Levi van Duin en de nummer 11 Lucas Haman. Haman is daarmee nu in zijn eentje clubtopscorer bij Quick Boys. Hij heeft er... Nee, dat zeg ik trouwens verkeerd. Ja, dat zeg ik goed. Hij heeft er 15 gemaakt in dit seizoen. Hij zinspeelde al tegenover Gert 2 dagen geleden. Na de training, of voor de training beter gezegd, op een doelpuntje in die kampioenswedstrijd. Hij liet bijna doorschemeren dat het misschien wel belangrijker zou zijn dan het kampioenschap. Dat meende hij natuurlijk niet. Maar hij heeft dat doelpuntje te pakken en zoals het er nu naar uitziet is dat kampioenschap ook meer dan binnenhandbereik. We tellen af. Het staat 1-1 bij de treffershoek. Dat zien we nu pas op het scorebord verschijnen. Maar ja, wie trekt zich daar wat van aan bij deze tussenstand? Want het maakt helemaal geen fluit uit wat er op het andere veld gebeurt. Als Quick Boys op voorsprong staat op bezoek bij Kozakken Boys, dan is het kampioenschap een feit. Nog 30 seconden, dan zit de eerste helft erop. De laatste tellen van een bewogen eerste helft die echt niet een dominant Quick Boys met zich mee heeft gebracht. Maar 2 goals, dat is precies waarvoor je de eerste helft zou tekenen. Bal in de lucht via Bouwman weggekopt. Onbedoeld richting eigen helft. Nu nog een keer de lucht ingegaan. Nu wint hij dan het duel. En komt Lucas Haman aan de bal. Prachtige beweging. Ontdoet zich heel even van zijn tegenstander. Die komt wel gauw terug. En dus een nieuwe actie van Haman op zijn Rijn. Dus 1-2'tje prachtig. Haman met zijn buitenkant naar Reemnet. Kan die schieten? Het schot wordt geblokt. Te voorspelbaar. Daar op de rand van het 16 meter gebied. En dan zit het erop wat betreft de eerste helft. Al moet de scheidsrechter formeel nog een minuutje bijtrekken. Voor 2 doelpunten die allebei 2 keer 30 seconden oponthoud leverden. Drekshagen met het hoofd. Ver naast het doel van Kozakken Boys. Daar behaalt hij zelf als een stekker van. En er is geen enkele Quick Boys supporter die hem dat ook maar enigszins kwalijk neemt. De blikken gaan richting scheidsrechter Van Velen. Wanneer fluit hij af? En ze staan te springen op die LED-boarding, die LED-boarding, waarvoor ze gewaarschuwd zijn. Doe dat nou niet, want dan zak je door platen heen en dan lig je van top tot teen open en dan heb je een ritje met de ambulance nodig. Er wordt weer met slingers de lucht ingeschoten op het veld. Het wordt steeds moeilijker bespeelbaar op die manier. Gebeurde na de eerste goal ook al. Maar het is opvallend dat scheidsrechter Van Velen nog even door laat gaan. Nee, hij laat precies die minuut extra. 51 minuten, 0-0 op de klok. Afgefloten in de eerste helft. Kozakken Boys, Quick Boys 0-2. En bij deze stand is er geen twijfel over mogelijk. Wordt Quick Boys, net als vorig seizoen, kampioen.
29: In een zetel heet dat. We blijven het volgen ook in de tweede helft. Want ondertussen vallen op andere velden ook doelpunten. En wel bij jou, Menno Schilder.
4: Ja, forse streep door de rekening voor Scheveningen. Want op slag van rust is Lisse op een 1-0 voorsprong gekomen. Remy van Ekeris is de man die in de 16 binnenschiet. De scheidsrechter heeft inmiddels afgefloten. Dus kunnen beide ploegen naar de kleedkamer. Ja, Scheveningen leek net wat beter in de wedstrijd te komen. Maar Lisse kort voor rust eigenlijk ook alweer het heft in handen genomen. En van Ekeris stond klaar na een langlopende aanval in de 16. En schiet beheerst, niet hard, maar wel kansloos Ruben Valk achter de goalie van Scheveningen. Lisse heeft de voorsprong te pakken bij de rust. 52 minuten zijn er gespeeld in de eerste helft met de stand van 1-0 voor Lisse tegen Scheveningen.
29: Zo is het bijna 2 minuten voor 4:30 geworden. Wij zijn hier in ieder geval wel even toe aan een kleine drinkpauze en dat zijn jullie zeer waarschijnlijk ook. Overal op alle velden is het rust.
11: Radio West Sport met

0: Earth and Fire met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight brengt ons naar 5:01. En wat een duiding in die eerste helft. Zometeen gaan we de tussenstanden benoemen van alles in de tweede en derde divisie. Maar natuurlijk gaan we eerst even sfeerproeven bij Gert Barnhorn. Want ja, ik denk dat iedereen weer een beetje zijn keel aan het smeren is na al dat geschreeuw, Gert.
1: Nou, dat is wel nodig inderdaad, met 2 doelpunten in korte tijd zo vlak tegen de rust aan. De eerste mensen waren al weggegaan om even een sappie te halen, een klein beetje verfrissing. Ja, er zullen er dus inderdaad een aantal zijn die de doelpunten hebben gemist van Levi van Duin en Trent Drekzagen. Ik sta nu ondertussen op een iets andere plek dan zojuist. Ik ben wat meer richting de hoofdtribune gelopen op de gebouwde extra tribunes die hier zijn. En als ik zo om me heen kijk is het toch wel aardig druk. Wat vinden jullie tot volgens nog van de eerste helft eigenlijk? Wat vind je van de eerste helft?
2: Spannend. 2-0 voor, ja, 2-0 voor. Dat is geweldig, toch?
3: Jouw oud-collega, ja? Willem van Zuilen, die had een opmerking. We worden impel, stimpel, stapel gek.
1: Was die van toepassing?
3: Wij hebben een nieuwe. Als je op Flashscore kijkt, 45+1 en 45+2. Het is unbe-fucking-lievable dat we gewoon 0-2 voorstaan hier. Man, ik had het niet verwacht, maar we gaan een feestje bouwen vandaag.
1: Ik denk niet dat ik Willem van Zuilen die woorden ooit zal horen zeggen. Unbe-fucking-lievable,
3: dan zeg ik het nog een keer.
1: Is goed. Nou, die gaan we erin houden voor de tweede helft. Dankjewel, veel plezier nog. Hoe is het allemaal geregeld hier in Werkendam? Is het allemaal goed geregeld?
4: Fantastisch. Alle credits voor Kazakh Boys.
1: Het wordt een beetje in je stem trouwens dat er 2 doelpunten zijn gevallen.
4: Sorry?
1: Het wordt een beetje in je stem dat er gescoord is.
4: Oh, dat wacht zelf nog niet door. Ja, dat wordt alleen maar erger vandaag.
1: Nou ja, dat is alleen maar een goed teken natuurlijk. Veel plezier nog in de tweede helft. Ik loop ondertussen nog even de drukte in met allemaal supporters die zojuist dus met Lucas Haman die tweede treffer van Kwik Boys hebben kunnen vieren. Mensen zijn er even bij gaan zitten, snap ik ook wel. Beetje verfrissing. Dat is natuurlijk ook wel heel erg lekker. Moet ze zelf ook nog even natuurlijk nog wat gaan halen. Want ondertussen, en ik wil niet heel zeurderig overkomen, want dit is natuurlijk de allerleukste baan die er is. En daar is geen woord van gelogen, want je mag naar dit soort wedstrijden toe. Ondertussen sta je wel al 2,5 uur volle bak in de zon, terwijl het 30 graden is gevoelstemperatuur. Dus ik ga zo zelf ook even naar binnen, Pieter. Even een klein beetje water drinken.
0: En maar klagen die Gert Barnhorn. Terwijl die wel op pole position staat van alles wat daar gaat gebeuren. Waar de luisteraar, als die terugkomt, dan krijgt hij een reprimande. We kijken even gauw naar de ruststanden in de tweede divisie. Kan melden dat Rijnsburgse Boys ondertussen aan het tweede bedrijf begonnen is. Leiden met 3-0. Doen ze hartstikke lekker. Mark van der Weijden, Ilias Kariou en Thomas van Haafden maakten het drietal tot nu toe daar op Middelmors. En Katwijk kwam op 0-1 achterstand. Uiteindelijk 1-1 pal voor rust. Giovanni Korte maakte de treffer voor de Kattekers. Die zijn dus met een gelijke stand naar de rust gegaan. En zoals bekend, Treffershoek staan op 1-1 dankzij een eerst eigen doelpunt. Daarna een benutte penalty. En Kozakken Boys, Kwik Boys een 0-2 tussenstand. Voor zover je het gemist hebt, kan haast niet als je blijft luisteren. Levi van Duin en Lucas Haman maakten de doelpunten. AFC HC kent een tussenstand van 0-2. Geen doelpunten nog bij Barendrecht, Excelsior, Maassluis. IJsselmeervogels en ACV staan ook op 1-1 op de Westmaat. En Jong Almere City tegen GVV ook een gelijke stand, maar dan 2-2. Koninklijke HFC staat achter tegen Spakenburg met 0-1. Daar ben je helemaal bij als het gaat om de tweede divisie. Derde divisie, alleen onze regiogenoten even rust bij Scheveningen-Lisse 0-1. Rijnvogels, VVSB, nog geen doelpunten. En Noordwijk staat achter tegen TOGB op Duinwetering. Een tussenstand van 0-2.

Als rechtsnaarde fan van ska-muziek is dit toch wel heel lekker voor mij. Is wel persoonlijk ook hoor. En ik sta hier toch ook een beetje te genieten. Madness was dit met Embarrassment. Het is rust bij de velden waar we aanwezig zijn. Scheveningen achter tegen Lisse. Die moeten in ieder geval gaan proberen minimaal dat gelijke spel te maken. En voor Lisse is dit een lekkere voorsprong. Rijn

0: Terwijl de meeste ploegen nog steeds in rust te zijn die wel live volgen, gaat Rijnsburgse Boys gewoon lekker onvoldroten voort. Die zijn 10 minuten onderweg in het tweede bedrijf. En zojuist wordt er 5-0 gemaakt. De 4-0 had je nog gemist, Younes Toefi. En wie de maker is van de vijfde treffer hoor je straks. En ook voor Katwijk goed nieuws. Op de Krom stonden ze met 0-1 achter. Dankzij een treffer van Zonneveld. Maar twee keer Giovanni Korte zorgt ondertussen voor de voorsprong daar voor Katwijk. Gaan wij eens even een blik werpen op Sportpark Zuid, waar de treffershoek op 1-1 staat. Hoe is de sfeer daar ondertussen, Michiel Fucking?
1: Ja, wat zou ik zeggen? Kort moment van chagrijn, denk ik, merk maar. In de rust sloeg wel snel om in de rij staan voor de patatkraam. En vooral heel veel bier halen hier in de zon. Want zij weten natuurlijk ook wel dat Quick Boys normaal gesproken die klus wel klaart. Wel trouwens nu direct de grote kans voor Hoek. Wordt het dan al 1-2? Nee, dat wordt het niet. Die bal wordt in het zijnet geschoten. Maar goed, ja, ik wil bijna zeggen, het doet daar eigenlijk niet heel veel toe natuurlijk. Wat het hier wordt in Groesbeek als Quick Boys gewoon zijn ding doet. En dan lijkt het op, dan doet deze wedstrijd er verder niet heel veel meer toe. Ik zei bij het begin al dat er vandaag twee ploegen uit Groesbeek kampioen kunnen worden. Ik moet het heel zacht zeggen hier bij de treffers. Maar een kilometer verderop is er in ieder geval een ploeg die wel kampioen gaat worden, lijkt het in Groesbeek. Achilles 29 namelijk gaat terugkeren

0: naar de tweede klasse. Tot zover waarschijnlijk het kampioenschap vandaag in Groesbeek. Of er moeten hele gekke dingen gaan gebeuren. Met name in Werkendam. Hier de stand 1-1. En ook bij deze stand gaan we hier geen schaal zien overigens vandaag.
1: Ons geheimpje hoor, dat van Achilles 29. Dat houden we gewoon onder ons. Want niemand luistert mee. Nou, dat is niet helemaal waar. Op Houtrust zit Menno Schilder. Scheveningen achter tegen FC Lisse. Ja, Menno, één ding is zeker. En ook dit is er weer eentje voor op een blauw tegeltje. Maar ze moeten uit een ander vaatje gaan tappen daar, die Scheveningers.
2: Oh, Pieter, je maakt hem toch gewoon zeker weer. Hè? Vorige week heb je het ook alweer gedaan. Maar niemand kan er mooier uitspreken als jij. Hè? Dat weten we allemaal. Tweede helft gaat beginnen tussen Scheveningen en Lisse met de 0-1. Ja, zojuist in de bestuurskamer was het eigenlijk weer een beetje het onderwerp van gesprek. Toen zei iedereen ook, ja, dit is zo typisch Scheveningen voor dit seizoen. Krijgen ze hem in de 50ste minuut, in de 5e minuut van de extra tijd van de eerste helft om de oren. Net op het moment dat ze eigenlijk zelf wat beter in de wedstrijd beginnen te komen. Ja, dat is een beetje het verhaal van de ploeg van John Blok. Ik zie hem daar zitten aan de overkant in het dugout, een beetje onderuit gezakt. Ik denk dat hij ondanks deze warme temperaturen en de zon de bui al een beetje voelt hangen. Want ja, terugkomen tegen Lisse voor een 1-0 achterstand, dat is niet makkelijk. De nummer 2 van de ranglijst die een goed seizoen kent, de ploeg van Van Steensel. En dan heeft Scheveningen een mirakel nodig. En dan moet Groene Ster natuurlijk ook nog op gelijke hoogte komen. Die staan nu voor tegen ASVH. Want anders gaat het feestje voor Scheveningen van handhaving sowieso niet door. Lisse is begonnen, fanatiek aan de rechterkant van het veld. Ze begon ook goed in het eerste bedrijf. Meteen met een aantal kansen. En nu is er heel veel ruimte aan de linkerkant van het veld. En bij Scheveningen dacht een aantal spelers even aan aanvallen. En moeten ze nu snel terug. Maar Scheveningen, of Lisse beter gezegd, die doen het rustig aan in deze aanval. Dus kan Scheveningen ook een beetje temporiseren. Eerste minuut van de tweede helft zit erop. Lisse leidt met 1-0 tegen Scheveningen.
1: En nu de hamvraag op de zwaaier. Gaan ze consolideren of de voorsprong verder uitbouwen? Ik heb het over Kozakken Boys, Quick Boys, Hanne Ferrara. We hebben even geen verbinding.
3: Dan is Quick Boys met het laatste bezig.
1: Excuus, je viel even weg, maar je bent er weer.
3: Geen enkel probleem. Het antwoord op je vraag is het antwoord B, om het maar even samen te vatten. Consolideren, daar was even geen sprake van. Quick Boys zetten meteen druk op de tegenstander. Dat gebeurt overigens niet meer in dezelfde samenstelling als voor rust. Een echte Katwijkse wissel is halverwege toegepast. Terwijl Kozakken Boys nu op doel schiet. Versluis de bal richting Lars Jansen werkt. Die houdt hem met twee benen tegen. Laat hem voor zich uitstuiteren en raapt hem dan van de grond op. Die Katwijkse wissel, nou ja, dan weet je het eigenlijk al. De doelpuntenmaker, de man van de 1-0, Levi van Duin, is in de kleedkamer achtergebleven. Dat zal vast niet helemaal zijn eigen keuze zijn geweest. Dat zal vast ook met fysieke omstandigheden te maken hebben wellicht. In zijn plaats Leonard de Beste, die vorig jaar nog basisspeler was bij Quick Boys op de kampioensdag. Nu dit seizoen eigenlijk ook begonnen als basisspeler, maar een tijdje uit de roulatie geraakt. En dan merk je bij de coach Adrie Poldervaart dat als anderen die rol goed invullen, dat je niet zomaar even 1, 2, 3 je plekje weer terugkrijgt. Dat heeft de beste ook aan de lijve ondervonden. Balbezit voor Prujic. Dieptepaas is scherp. Gaat in de richting van Van der Berg, de linksback. Die komt richting achterlijn. Daar heeft hij één tegenstander tegenover zich. Dat is Mohamed Hassan. Die probeert hij voorbij te gaan met meerdere schijnbewegingen. Hassan legt hem neer, maar het mag van de scheidsrechter. Overname Kozakken Boys. Goede tackle op de bal, dat wel, van Prujic. Die laat zien dat hij in zijn afzijdwedstrijd alles wil geven voor Quick Boys. Goede actie van Reemnet. Dat lukt in de eerste helft niet. Schot richting tweede paal. Prachtig uit de lucht gezwoven door Ramon ten Hove. Zo zijn we 3 minuten bezig in een tweede helft waarin Quick Boys zijn bedoelingen duidelijk maakt. En misschien wel enigszins verrassend. Het gaat niet achteroverleunen, maar het zet vol de aanval in. Ondanks de 2-0 voorsprong, ondanks de op handen zijnde titel op bezoek bij Kozakken Boys 0-2.
1: Gaan we een blik werpen op de Kooltuin, waar Rijnvogels tegen VVSB maar niet aan doelpunten maken toekomt, Herman.
4: Nee, inderdaad. We zijn begonnen. We zitten in de tweede minuut van de tweede helft met VVSB in de aanval. Gaat het nou een keer komen tot de schot? De bal wordt lang rondgespeeld. Er zal toch een keer geschoten moeten worden. Nu weer een actie binnen door 16 meter gebied in. Ja, en dan is het eigenlijk vrij makkelijk balverlies van Wolters. En ja, die doet nog zijn beklag bij scheidsrechter Martijn Kieft. Maar ja, die wijft dat weg. En ik denk terecht. Ja, die tussenstand 0. 0-0. Gekoppeld aan de tussenstand bij Noordwijk TOGB. Ja, dat is niet best voor FC Rijnvogels. En die zullen dus die moeten geen gas geven. Die moeten zorgen dat ze verliezen. We hebben het in de rust de hele tijd erover gehad. Wat een rare situatie. En hoe zit het nou? En dit en dat. In deze situatie, Rijnvogels moet verliezen. VVSB moet deze wedstrijd winnen. Dan zijn ze allebei geplaatst voor de na-competitie. Voorlopig lukt het scoren hier nog niet. Wordt er wel wat pogingen ondernomen. Maar echt met scherpte en met prik in de cola, zeg maar, is dat allemaal niet. En dus is die tussenstand niet verwonderlijk. 0-0.
1: Een andere tussenstand staat er op het scorebord op de Zwaaier. 0 voor Kozakke Boys, 2 voor Quick Boys. Dat kan alleen maar glimlachjes opleveren, toch Anif?
3: Ja, het is jammer dat de supporters net stoppen met klappen. Want we hadden dan een mooi moment meegemaakt. De ene schare aan de overzijde van het veld zong richting de schare van de hoofdtribune. En weer terug, en weer terug, en weer terug. En dat was een prachtige, ik wou zeggen gezicht, maar daar kan je niet heel veel van zien. Dat moet je vooral horen en voelen op Sportpark de Zwaaier. Dat was het wel degelijk. Nu weer de blik op het voetbalveld met Jesse Reinders namens Quick Boys. Dat in deze tweede helft volledig richting het doel van Kozakken Boys gericht is. Nog niet één keer is teruggedrongen. Ja, er was dat ene kleine momentje waarbij Lars Jansen eventjes kortstondig moest optreden. Op een inzet van Versluis. Maar dat mocht eigenlijk geen enkele naam hebben. Quick Boys heeft veel de bal. Heeft ook vaak de bal op de helft van de tegenstander. Dat is dan op dit moment niet even het geval. Hij gaat terug richting Lars Jansen. En de bal komt bij Luka Priljic. Overigens geen supporters meer in de hoogte op de hoogste reclameborden. Die zijn wellicht op de vingers getikt of misschien wel weggetrokken. We hebben een doelpunt bij Menno.
2: Lisse op 2-0. 50 minuten. Van Eker is knal die bal werkelijk van 25 meter achter de kansloze Ruben Valk. Die heeft nog wel een mooie zweefduik in huis om te kijken of hij zijn vingertoppen er nog tegenaan kan krijgen. Maar die bal is zo hard en zo precies dat Lisse er inmiddels 2 op het scorebord heeft staan. En Scheveningen 0 na 50 minuten. Terug naar jou, Anif.
3: Altijd mooi om te horen dat een clubman en iemand uit eigen dorp in dat geval dus ook zichzelf in een uitzending als doelpuntenmaker presenteert. Bij Lisse dus Remy van Eker is bij Quick Boys hadden we Levi van Duin. En zo zullen ongetwijfeld op andere velden ook meerdere gegadigden zijn. Balbezit voor Quick Boys op de helft van de Werkendammers. Die weliswaar in eigen huis uitkomen. Maar deze wedstrijd zal nog nooit zo erg gevoeld hebben als een uitwedstrijd voor de gastheer hier in Werkendam. Balbezit voor Quick Boys nog steeds. Gaat richting de middenlijn met het centrale duo Sam Kroon en Luka Priljic. Dan bemoeit ook Tour Bouwman de rechtsback zich ermee. Hij vertrekt bij Quick Boys. Na 2 jaar is dus 2 keer kampioen geworden in de 2 jaar dat hij uitkwam voor de blauw-witte. Een mooie moyenne kun je je niet wensen. Hij is ook werkzaam als scout bij De Graafschap. De nieuwe club van voormalig Quick Boys trainer Thomas Duivenvoorde. Waar hij ook hoofdtrainer wordt komende zomer. Dat was al lang een publiek geheim. Nu is het officieel geworden. En dat kan er nog wel bij voor de Quick Boys aanhanger die hem dat van harte zal gunnen. Reinders namens Quick Boys in de richting van Reemnet. Die in de lucht niet aan de bal komt. Maar Drekshagen wel. Die is sneller dan zijn tegenstander. En komt dus richting het doel van Kozakken Boys opzetten. In de as van het veld. Goed steekpaasje op Sander van den Berg. Met zijn linker van den Berg. Trekt naar binnen met rechts. En dan is het te makkelijk te doorzien door doelman Ten Hoven. En kan die aanwinst van de Koninklijke HFC Sander van den Berg er geen 0-3 van maken. Aanval is nog niet voorbij. De beste glijend hem wel. Houdt hem voor een tegenstander weg. Richting Arantis Roep. Die hem op zijn beurt weer binnenhoudt. Goed paasje richting de beste voorlangs. En ver ook. Dat was wat geweest. Weer een Katwijker die zichzelf op de doelpuntenmakerslijst had kunnen zetten. Geen derde goal voor Quick Boys. Daarom breekt het in deze fase aan. Die zou dubbel en dwars verdiend zijn. Maar het blijft ook na 53 minuten 0-2. En er is alle reden voor de Quick Boys fans om te genieten in optima forma. Dat is het juiste woord.
1: Op Middelmoor zijn ze ook aan het genieten, want nummer 6 ligt erin tegen Volendam. Mark van der Weijden maakt zijn 2e van de dag. Maar wij gaan naar Houtrust, waar Scheveningen zich toch echt stilaan gaan opmaken voor een na-competitie. Zeker met deze stand, Menno.
2: Ja, alleen de supporters van Lisse zijn aan het genieten, want zij hebben er 2 gemaakt. Hier zou de 3e kunnen vallen. Ja, het vertrouwen groeit bij de bezoekers die veel sterker uit de kleedkamer zijn gekomen dan Scheveningen. 53 minuten, ruim op de klok. En de berg die Scheveningen moest beklimmen, die lijkt alleen maar hoger te worden. Daar hebben ze nu echt een kabelbaan voor nodig, want het staat 0-2. Ja, zie dat maar eens goed te maken tegen de nummer 2 van de ranglijst die vandaag echt wel komt opdagen, hoor, Lisse. Want je zou kunnen zeggen, spaar ook een beetje de krachten voor de play-offs. Nou, dat doen ze niet, de ploeg van van Levenstein zal, want die geven vol gas. Eigenlijk vanaf het begin zetten Scheveningen onder druk. En ondanks dat de ploeg van John Blok wel een klein beetje beter in de wedstrijd kwam. Ja, een beetje tussen minuut 25 en 40 eigenlijk. Maar ja, daarna toch weer Lissen dat de pan slaat. En nu dus op een 2-0 voorsprong staat. Echt een hele goede treffer hoor. Door Van Ekeris. Die had dus ook de eerste al gemaakt voor Lissen. Dat is de man in vorm vandaag bij de ploeg in het blauw. Ik denk dat we naar Herman gaan voor een doelpunt.
4: Ja, daar is gescoord. Drie keer raden wie? VVSB. Zij komen op een 1-0 voorsprong. Het begint met Jesse van Nieuwkerk. Een lange rus. En vanuit zijn linker ooghoek ziet hij Guus Verwer meelopen het 16 meter gebied in. Die geeft het laatste zetje. Als deze stand zo blijft, dan is de derde periode voor VVSB. Gaat Rijn Vogels op basis van de eindklassering door ook naar de nacompetitie. 1-0 voor de bezoekers voor VVSB dus.
1: Helder, Herman. We blijven het volgen daar op de Kooltuin. Gaan wij terug naar Scheveningen-Lisse. Menno Schilder.
2: 55 minuten, 2 voor Lissen, 0 voor Scheveningen. Dus lijkt het wel een redelijk kansloos verhaal op dit moment voor de ploeg van Blok. En dat was van tevoren al niet al te makkelijk. Maar het wordt alleen maar lastiger, want Lissen wordt steeds sterker. Voetbalt op de helft van Scheveningen. En die moeten continu achter de bal aan. Nu halverwege de helft van Scheveningen doet Lissen het even wat rustiger aan. Met een beetje temporiseren dan de weg toch maar weer naar voren gezocht. In de 16, Scheveningen heeft het heel, heel erg lastig op dit moment. En kijkt na dik 55 minuten tegen een 2-0 achterstand aan.
1: Gaan wij weer even naar de tweede divisie, naar Sportpark Zuid, waar de treffers nog altijd tegen Hoek spelen. Nog altijd gelijk, Michiel.
0: Ja, nog steeds 1-1. Ja, ik wil bijna zeggen, wat doet het toe eigenlijk, hè, wat de treffershoek staat. Maar voorlopig inderdaad 1-1. Geen lekker moment overigens voor de treffers, want er gaat er nu eentje Hazard middenvelder met een brancard van het veld af. Mensen hier op de tribune zijn vooral bezig met, ja, wat gebeurt er dus op die andere velden? Zojuist ook opeens vreugde omdat Willem II met 2-0 voor staat. Je zou zeggen, wat heeft dat nou te maken hiermee? Maar mensen houden zich overal aan vast en denken dan, hey, maar als Willem II bij Volendam opeens op 2-0 staat, dat is wel verrassend. Misschien gebeuren er dan wel hele gekke dingen vandaag op de voetbalvelden. En dan bespreken de collega's van Omroep Zeeland zojuist een 1-2 stand. Dat blijkt de stand van Goes te zijn overigens. Maar mensen hier voor mij die springen bijna op alsof het 1-2 staat in Werkendam. Maar dat is allemaal niet het geval. Hier in Goesbeek is het 1-1 bij de treffers tegen Hoek. Maar ja, eigenlijk doet het er niet toe als Quick Boys zijn ding doet.
1: Zeker. Katwijk verruimt de voorsprong tegen Jong Sparta. Op de Krom is het ondertussen 3-1 dankzij een treffer van Mo Tahiri. Gaan wij nog een keer terug naar de Kooltuin, waar Rijn volgens dus achter staat tegen VVSB. Herman.
4: Ja, 1-0 door de inzet van Verwer na een goede actie van Jesse van Nieuwkerk. Die eigenlijk dat hele middenveld mocht oversteken. En dan betrap ik me erop van, denk ik, ja, hij kreeg ook wel heel veel ruimte die van Nieuwkerk om zomaar door te lopen. Daar is Verwer trouwens weer in het 16 meter gebied. Ik wilde zeggen, daar is de 0-2. Maar deze bal die gaat 3 centimeter naast de goal van de Riet. En dus blijft het 0-1. Ja, je vroeg je af bij die eerste goal inderdaad. Hoe groot was die ruimte wel niet? Laten we het gewoon ervan uitgaan dat alles zuiver en eerlijk gebeurt. En het was gewoon een goede goal van VVSB. Die zichzelf daarmee richting de derde periode schieten. En FC Rijnvogels daarmee ook een klein beetje helpen richting de nacompetitie. De klok staat op 55 minuten en de stand daarnaast 0-1.
1: We hebben nog een klein minuutje te gaan. Dan gaan we naar het regionale en landelijke nieuws bij deze uitzending van Radio West Sport. En dan hebben we nog 1 uur te gaan. En in dat uur heeft het er alle schijn van dat Quick Boys wel eens kampioen zou kunnen gaan worden. Want ze leiden met 0-2 in Werkendam tegen Kozakken Boys. En bij deze stand is er niets aan de hand. Treffershoek staat op 1-1. Scheveningen-Lisse 0-2 in het voordeel van Lisse. En zojuist inderdaad VVSB op voorsprong gekomen tegen Rijnvogels. De wedstrijden waar we niet bij zijn. Noordwijk nog altijd op 0-2 achterstand tegen TOGB. Katwijk 3-1, dat meld ik al. Ja, en ze lusten er wel pap van vandaag bij Rijnsburgse Boys. Want in de 70ste minuut is het ondertussen 7-0 geworden. Laatste treffer in de 69ste minuut kwam van Walraven. Dus ik ben benieuwd of daar langs de lijn op dit moment 10-10-10 wordt gescandeerd. Wij scanderen in ieder geval dat wij nog 1 uur te gaan hebben hier bij Radio West Sport. En het laatste uur zal gevuld zijn. En dat hopen wij natuurlijk een heel klein beetje met feest. Want wij zijn natuurlijk onafhankelijk journalisten. Maar een beetje gekleurde bril hebben we wel op. En ik kan het verklappen, dat is in dit geval een blauw-witte bril. Tot zometeen.
5: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: In Nieuwkoop is het 28 graden, Maasdijk 28, volop zon en een matige zuidwestelijke wind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Goedemiddag, het is 5 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. De coalitieonderhandelingen in Den Haag tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief stuk gelopen. De twee partijen zijn het niet eens geworden over de mega-opvang aan de Haagse Sportlaan. Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos wil nu gesprekken voeren met VVD, CDA en DENK. De brandweer is vanmiddag enige tijd bezig geweest met het bevrijden van een hond. Die zat vast in een tunnel onder de grond in park De Houtkamp in Leiderdorp, meldt mediapartner Centraal Plus. De brandweer groef een geul om het dier te kunnen bevrijden. De hond bleef bij het incident ongedeerd. Scheveningen staat vol met auto's. Veel mensen proberen met het mooie weer nog een parkeerplekje te bemachtigen om op zoek te gaan naar wat verkoeling. Maar op de toegangswegen staan inmiddels lange rijen. En op borden langs de weg staat onder meer te lezen dat er niet meer geparkeerd kan worden bij het Zwarte Pad en de boulevard. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan de verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest.
16: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft en knooppunt Benelux 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. Er wordt daar aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht bij de Van Brienenoordbrug.
15: Dankjewel Helene. Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
17: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Tebbenhof.
19: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
20: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
21: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
22: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
26: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
25: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
27: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
28: Radio West Sport.
1: Welkom terug bij uur 4 van Radio West Sport, waar we meteen naar de zwaaier gaan in Werkendam. Kozakken Boys, Quick Boys, Hanni Ferrara.
3: Uit het niets heeft de thuisclub aansluiting gevonden. Een kiezelharde knal van Gerard Dame belandde via de lat en de rug van doelman Lars Jansen in het doel. Hij is gelijk gewisseld. Kozakken Boys maakt dus de wedstrijd weer spannend. En het kampioenschap is opeens niet meer zo zeker als dat het was. 1-2 bij Kozakken Boys, Quick Boys.
1: De treffers tegen hoek, Michiel Fucking.
0: Het is 1-1, maar die stand daar in Werkendam is zeker doorgekomen. Met name aan de linkerkant bij mij van die 200 meegekomen hoeksupporters. Zij juichten al en toen drong het eigenlijk bij iedereen op het veld ook door. Er is gescoord in Werkendam. En dus denkt Theo Jansen van de Treffers, ik ga wisselen, ik ga de aanvallen brengen. Annie Jardier staat klaar, want ze weten deze ploegen, er moet hoe dan ook gewonnen worden. Willen ze überhaupt iets, hè? De Treffers en Hoek, 20 minuten nog te gaan, het is 1-1.
1: Gaan wij ook kijken bij Scheveningen tegen Lisse, Menno Schilder.
2: Nou, dan wordt het een beetje een vreemde wedstrijd. Het werd eerst 0-3 voor Lisse via de kopbal van Gijs de Bruin. Maar Scheveningen deed vrij snel daarna wat terug via wie anders dan Mimoun Mahi. Dus 1-3 na 68 minuten. En Scheveningen leek zelfs de 2-3 al te maken, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. De ploeg van Blok geeft nog niet op. Ruim 20 minuten, 1 voor de thuisploeg, 3 voor Lisse.
1: Rijn Vogels, VVSB, Herman Anninga.
4: 0-1 nog altijd de tussenstand in het voordeel dus voor VVSB. FC Rijnvogels, ja, ze vallen aan, doen dat in een laag tempo. Spelen ook regelmatig het balletje even terug. Want ja, bij deze stand, dat weten ze allemaal, zijn ze allebei gekwalificeerd voor de na-competitie. En wacht er mogelijk een kans op promotie naar de tweede divisie. We moeten nog 23 minuten. Ja, je zou bijna zeggen, blaas maar eerder af. Maar dit is een beetje te kortig, denk ik.
1: Noordwijk, TOGB, kent de tussenstand van 1-2 en terug in de tweede divisie. Katwijk nog altijd op een 3-1 voorsprong tegen Jong Sparta op de Krom. En op de Middelmors is het feest. Rijnsburgse boys tegen Volendam. Daar staat het ondertussen al 7-0. Gaan ze die 10 halen?
5: Radio West Sport met Pieter Tammens.
1: Maar dat is leuk voor de statistieken. Het gaat nu om het kampioenschap wat Quick Boys nog wel in handen heeft, maar wel met iets pijnlijkere handen, Hannie Verraren.
3: En dus moet coach Adrie Poldervaart met een plan komen. Dat kan, daar heeft hij alle gelegenheid voor, want het is weer tijd voor de drinkpauze. Net als in de eerste helft na 25 minuten spelen. Het staat 1-2 na toch wel een paar opvallende gebeurtenissen achter elkaar. Namelijk dat Quick Boys gewoon een uitstekend eerste kwartier van de tweede helft speelt. Alle recht heeft op een derde, misschien zelfs een vierde doelpunt. Zover komt het niet. En dan uit het niets komt Kozakken Boys opeens met een afstandsschot van clubtopscorer Gerard Dame. Hij haalt van grote afstand kei en keihard uit. Dan raakt hij de lat en gaat hij via de rug van Lars Jansen, doelman van Quick Boys, in het doel. Wordt hij omgeroepen als doelpuntenmaker. Mijn vermoeden is dat het toch echt de boeken ingaat als een eigen goal van Lars Jansen, voor zover het nog ter zake doet. Maar vervolgens past de trainer van Kozakken Boys, Hans de Jong, een dubbele wissel toe en moet onder andere Grat Dame eraf. En die is daar woest over. Die is geïrriteerd, loopt naar de kant en laat in woord en gebaar blijken dat hij er niet van gediend is. Begrijpt er helemaal niets van. Maar hij is er niet meer bij. Nieuwe namen, 4 in totaal bij Kozakken Boys inmiddels. Mark Veenhoven, Sidi Jallo, Damien Den Beste en Damian Tiemann, oud speler van Katwijk, waar hij overigens maar heel kort speelde en ook weinig indruk maakte. Maar bij Quick Boys is de vraag, hoe wordt hem omgegaan met deze situatie? Want je kan niet meer volle bak vooruit, alleen maar. Dan is de reactie komen met wissels. En dat zijn er 3 in totaal. David Garden, spits. Nick Broekhuizen, rechtervleugelaanvaller in principe. En ik zie ook de terugkerende Ronnie Boachi, langer uit geweest, de linksback. Maar zij moeten even wachten. Het spel wordt hervat met een vrije trap van Quick Boys. Door de lucht verlengd door Haman op aangeven van Bouwman. Dan probeert Quick Boys nog altijd aan de bal te blijven. Met Reem net goed naar de bal gegleden. Dat doet hij uitstekend. Zit veel beter in de wedstrijd na rust dan in het eerste bedrijf. En Quick Boys consolideert het balbezit met een vooral in de tweede helft sinds zijn komst halverwege een uitblinkende Leonard de Beste. Bijna elke bal glijdt hij bij een tegenstander weg. Aan hem zal het sowieso niet liggen. Maar bij deze stand hoef je je ook nog niet al te druk te maken als Quick Boys fan. Want dan gaat het kampioenschap je niet meer ontlopen. Toch alle hens aan dek. 1-2, 72 minuten gespeeld bij Kozakken Boys, Quick Boys. Als het zo blijft, wordt het feest. En als er nog wat gaat veranderen, nou ja, dan gaan we nog meer spanning beleven. Maar zover is het nog niet.
1: Hey, hoe is met de zenuwen daar tussen al die supporters, Gert Barnhorn?
6: Nou, die zijn toch wel flink toegenomen, want zojuist bij dat prachtige doelpunt van Grat Dame viel toch wel even stil op de zwaaier hier in Werkendam. Zie je toch wel wat gezichten heen en weer gaan. Ook direct kijken natuurlijk naar de andere stand hier in, of hier, daar in Groesbeek aan de andere kant van het land. Nou, gelukkig daar 1-1. Dus in dat opzicht kan het eigenlijk op twee fronten nog niet heel erg mis. Er gaat gewisseld worden aan de kant van Quick Boys, zo te zien. Nou, het is een driedubbele wissel. Nou, die laat ik zo meteen even voor Hanif. Ik zie alleen Nick Broekhuizen staan. Verder zie ik allemaal niet echt wat er gaat gebeuren hier tussen het publiek verder. Ja, ik denk dat het vertrouwen er op zich nog wel is. Ik zie nog wat mensen klappen. Nog altijd geloof in?
7: Nog wel, maar het wordt wel spannend.
6: Wat dacht je bij die 1-2?
7: Ja, we laten het toch weer gebeuren. Dus we gaan het weer billen knijpen.
6: Nou, sterkte nog.
7: Dankjewel.
6: Het wordt nog spannend hier in Werkendam.
1: Ja, zacht uitgedrukt. En die spanning die zorgt natuurlijk ook voor actie bij de treffers tegen Hoek Michiel. Je zei net al, er wordt aanvallend gewisseld door de thuisploeg.
0: Ja, nogmaals, Theo Jansen die denkt, we hebben nog een kwartier te gaan. Ik gooi er nog twee aanvallers bij. Zojuist is al Anish Jardier gebracht. Nu ook Kevin Vleiter komt. Die kennen we misschien nog wel van het betaald voetbal bij MVV. En ook Joey van Beukering. Dat is de zoon van Dennis van Beukering. De assistenttrainer van de Treffers is het neefje van Johnny van Beukering. Die kennen we misschien nog wel van die sprint bij Feyenoord. En eigenlijk vooral van zijn doelpunten hier ook een stukje verderop bij NEC. Maar goed, dat zou toch die sprint zou toch ook heel veel mensen weer in het geheugen schieten. Joey van Beukering dus erbij is uiteraard een Van Beukering is een aanvaller. Dus dat is een aanvaller, die is erbij gekomen bij de Treffers. Maar ja, kansen, die hebben we eigenlijk helemaal niet gezien. Hoek was misschien net iets beter in de fase toen eigenlijk in Werkendam die 1-2 viel. Vandaar ook het gejuich bij al die Hoek-supporters toen dat bericht doorkwam. Maar eigenlijk de afgelopen minuten zien we geen gevaar voor beide doelen. Dus zijn die aanvallende wissels van de Treffers ook zeker logisch. Want deze stand, daar hebben ze beide helemaal niets aan. 1-1 in Groesbeek.
1: En weer een doelpunt op de Kooltuin. Rijnvogels VVSB, Herman Anninga.
4: VVSB vergroot de marge. 0-2 is hier de tussenstand. Nieuws Duivenvoorde, invaller aan de kant van de ploeg uit Noordwijkerhout. Hij maakte 0-2. Mooie aanval. Goed afgemaakt ook. De drinkpauze, ja, ook die maken we nu weer mee. Het spel ligt hier dus even stil. Ja, het is dan 0-2. Maar aan de uitkomst, althans aan de gevolgen, verandert er helemaal niks. Rijnvogels en VVSB. Stand allebei richting de nacompetitie.
1: Scheveningen tegen Lisse, Menno Schilder.
2: Kwartier nog, 1 voor Scheveningen, 3 voor Lisse. En de ploeg van Blok is eigenlijk pas begonnen met voetballen nadat het op een 3-0 achterstand kwam. Want het was serieus aan het aandringen. Maar hier Lisse definitief. Nee, bal onderkant lat. Het kan nog altijd in de rebound in de 16. En dan komt Scheveningen ermee weg. Ja, dat had definitief de deksel op de pot gedrukt. Maar dat is het dus nog niet. Hoewel je ook wel kan zeggen dat Scheveningen er nog 3 moet maken in het laatste kwartier. Dat lijkt een hele, hele, hele moeilijke opgave. De ploeg van Blok doet er nog alles aan. Maar het lijkt erop dat hij nog niet definitief afscheid gaat nemen na 22 jaar Scheveningen. Want er komt nog een heel vervelend toetje voor de Schollekop aan. Daar kunnen ze bijna niet meer aan ontkomen. Want ze staan nog altijd achter met een marge van 2. 1 voor de Schollekoppen en 3 voor Lisse met nog een klein kwartier.
1: De marge is smal, Anif, maar wel voldoende voor een titel.
3: En wel heel mooi hoe zojuist bij Gert te horen was hoe het gevoel is omgeslagen bij menig Quick Boys fan. Dat is ook wel op de hoofdtribune te merken. Het is een stuk stiller geworden. Aan de overzijde wordt er echt nog wel flink mee gezongen en mee geleefd. Nou ja, dat doet natuurlijk uiteraard iedereen. Maar de spanning neemt dus alsmaar toe bij deze stand. Het is nog niet zodanig dat je als Quick Boys eraan onderdoor hoeft te gaan. Maar ja, het moet dan maar even zo blijven. En Kozakken Boys krijgt een vrije trap met nog een klein kwartier op de klok aan de rechterzijde van het veld. Diep op de helft van Quick Boys. Gewacht door de scheidsrechter. Die moet eerst nog even spelers op tot orde roepen. En dan komt hij vanaf de rechterzijde te laag of toch verlengd met een halve omhaal direct naast gebracht. Geen gevaar voor Quick Boys. Lars Jansen zegt ik heb het onder controle. Althans dat straalt hij uit met zijn handen naast zijn lichaam. Toen het nog 0-2 stond heeft de doelman één keer bij een schot dat ver naast ging het publiek achter het doel nog proberen op te peppen met armbewegingen. Ja, nu is er toch een iets andere situatie ontstaan. Quick Boys bouwt op met Kroon in de richting van Roep aan de rechterzijde. De 3 wissels zijn inmiddels toegepast door Adrie Poldervaart. Remnet Haman, maker van de 0-2. En Xander van den Berg, die dicht bij de 0-3 was, zijn naar de kant gegaan. Broekhuizen, Garden en Boachi, zoals gezegd, hebben hun entree gemaakt. 4 nieuwe spelers ten opzichte van de basiself. Omdat in de rust Levi van Duin natuurlijk al achterbleef in de kleedkamer. 23 jaar pas, maar als echte Katwijker al op weg naar zijn tweede kampioenschap met Quick Boys. Vervangen dus door Leonard de Beste, die andere Katwijker die zo'n goede indruk maakt naar ons. Nu aan de bal is, alle tijd neemt. Blijft ook een verhaal. Ooit was hij een veelbelovende spits. Maar hij brak nooit door op Nieuw-Zuid. Dus werd hij gestald bij de buren van Rijnvogels. Toen nog op een lager niveau. En daar werd hij door Thomas Duivenvoorde, de voormalig trainer van Quick Boys, omgeturnd tot middenvelder, tot controleur, tot verdedigende middenvelder. En die positie beheerst hij als geen ander. Quick Boys in de aanval. Via Garden op links is daar De actie van Boacci. Voorzet richting Drekshagen. Raakt hem niet lekker. En krijgt hem dus zowel niet richting doel als naar een tegenstander. Ingooi. Daar moet Quick Boys zich tevreden mee stellen. Aan de linkerzijde waar die aanval begon. Halverwege de helft van Kozakken Boys. Nog 11,5 minuut aan officiële speeltijd. We hebben een drinkpauze gehad. En wissels en een goal. Dus er komt ongetwijfeld nog de nodige tijd bij. Maar voorlopig blijft het nagelbijten, aftellen en hopen voor elke Quick Boyser bij de 1-2 stand in Werkendam.
1: Gert Barnhorn, gaat het nog een beetje daar, jongen?
7: Nou, met mij wel, maar met heel veel mensen om me heen denk ik iets minder. Daar zijn heel veel gespannen gezichten omheen. Ook af en toe, als er dan een overtreding wordt gemaakt, of in dit geval een inworp komt, voorzichtig wel wat mensen die van zich laten horen, bijvoorbeeld hier rechts. Nou, dit is niet alleen meer rechts, dit is eigenlijk overal omheen. Met z'n allen vrolijk mee hier op de tribunes. Houden jullie het nog een beetje?
8: Ja hoor, zeker.
7: Is het nog een beetje te doen? Gaat het gebeuren?
8: Denk het wel.
7: Denk het wel. Klinkt niet heel erg overtuigend hoor. Ik ga even wat meer richting de hoek van het veld, waar de mensen dus ook nog altijd met zenuwen naar de wedstrijd kijken. Hebben jullie het nog een beetje?
9: Nou, het wordt nou wel heel spannend.
7: Ja, zeker. Naar die 1-2.
9: Ja, dat de met name, die 1-2. En dan ben je toch bang dat die 2-2 gaat vallen. Dus even lekker een 1-3 maken, dat is wel lekker.
7: Kijk, dat is duidelijk. Ik geef het door aan ze, ja? Succes. Nou, bij deze, misschien dat ze... Ik denk dat ze het zelf ook al van plan waren, trouwens.
1: Ja. Giovanni Korte maakt zijn derde, dus 4-1 voor Katwijk. Daar zit hij echt in de tas. Dat kunnen we nog niet zeggen over Quick Boys tegen Kozakken Boys, Hanif.
3: Wel prachtig, want terwijl Gert natuurlijk met die supporters aan het praten was en hoorde dat het geluid weer toenam, was één ding duidelijk te zien, dat Adrie Poldervaart niet alleen trainer is, maar ook dirigent. Hij zette het koor aan om de zang in te zetten. Quick Boys nu met Broekhuizen, rand 16 meter schot gesmoord. Prachtig hoe die doorgaans zo nuchtere, zo kalme en zo serieus kijkende Adrie Poldervaart. Een man die natuurlijk ziek is, het syndroom van Guillaume Barré met zich meedraagt. Daardoor echt nog wel fysieke klachten heeft. Maar hij laat zich er niet van weerhouden om de supporters te manen tot zingen. Hij balde net zijn vuist en gaf op de klanken van het gezang van de supporters aan dat het ritme vastgehouden moest worden. Nu gaat hij een speler bij zich roepen om zich wellicht klaar te maken voor een invalbeurt. En de vraag is natuurlijk, gaat hij weg met een kampioenschap bij Quick Boys? Staat nadrukkelijk in de belangstelling openlijk van Feyenoord om daar het onder 21 team te gaan trainen. Is een van de twee overgebleven kandidaten. Naar verluid is de andere oud-Belgisch international en Feyenoord voetballer Thomas Buffel. Maar zou Adrie Poldervaart de betere papieren hebben? Het is afwachten wat hem betreft. Hij zegt, er is nog geen overeenstemming, ondanks dat sommige media daar wel melding van hadden gemaakt. Hij heeft de keuze in die zin nog niet openbaar gemaakt, misschien ook überhaupt nog niet gemaakt. Maar hij is nu erop gericht om dat kampioenschap met Quick Boys binnen te halen. Sprak hem voor de wedstrijd, voor de camera. En dat is ook morgen in de uitzending van TV West uiteraard te zien om 8 uur... als het om deze wedstrijd grotendeels gaat. En toen stelde ik hem de vraag als laatste, gaat het lukken? Toen zei hij, ja, want dat moet. Heel simpel. Dus het vertrouwen was er. Dat was er bij elke Quick Boys. En dat is er nog steeds. Ondanks die tegenslag van de 1-2 die door Kozakken Boys werd gemaakt. En het kan weer eens dreigend worden. Met Fermina, de Delftenaar in Brabantse dienst. Zijn paasje is te kort. Er zit Bouwman tussen. Maar scheidsrechter vindt het een vrije trap voor Kozakken Boys waard. Aan de linkerzijde van het veld. Van Velen, de arbiter, geeft aan waar hij de bal wil hebben. Dus kan Gweron Stout, de captain van Kozakken Boys, niet snel met de bal aan de haal gaan. Hij moet even wachten. En zo kan Quick Boys met alle manschappen terug. Neemt hij hem alsnog vrij snel. Niemand let daarop. Kort richting Sallo aan de linkerzijde. Zijn voorzet bereikt geen ploeggenoot. Overname Drekshagen. De spits van Quick Boys. Nota bene net buiten de eigen 16 meter gebied. Gaat hij dribbelen? Raakt hij hem kwijt? Maar krijgt hij hulp van zijn collega Ronnie Boacci. De linksback die brengt extra energie. Lijkt weer helemaal fit na zijn langdurige afwezigheid. Maar komt niet verder dan een bal over de achterlijn. Er gaat een Quick Boyser zitten met kramp wellicht. Jesse Reinders, niet zo gek. Zijn eerste basisplaats in meer dan een jaar tijd na zijn lange blessure. Bij Quick Boys kan er gewisseld gaan worden. Gaat ook gebeuren. Anwar Bensabou maakt zijn entree. Vorig seizoen was hij nog basisspeler in de kampioenswedstrijd. Nu gaat hij weg nadat deze competitie voorbij is. De beste krijgt aanwijzingen. Jesse Reinders gaat zich opmaken voor een vervanging. En zo tellen we af. Nog 7 minuten officieel in Werkendam op de zwaaier. Bij Kozakken Boys Quick Boys. Tussenstand 1-2.
1: Nagelbijten daar op de tribune, Gert.
7: Ja, zeker. En applaus nu natuurlijk voor de wissel. Jesse Reinders. Hij vorig jaar inderdaad niet aanwezig op het veld. In ieder geval bij de kampioenswedstrijd van Quick Boys. Nu toch mooi om te zien dat het hem wel gaat lukken. Ik loop ondertussen even door het publiek heen. En waar dat in de eerste helft eigenlijk vrij rumoerig was. Ja, je hoort al wat gepraat zo af en toe. Maar het is eigenlijk best spannend, hè? Het is best spannend.
10: Heel spannend, ja.
7: Gaat het gebeuren?
10: Hè?
7: Gaat het gebeuren?
10: Ja, moet wel. Ja. Eerste kans weer, niet dan?
7: Ja, ja, zo is het ook.
10: Ja. Ja, komt goed.
7: Komt goed. Kijk, dat zijn de woorden die ik wilde horen, want die heb ik hier links van mij nog niet gehoord. Dus dat is goed.
10: Dat komt allemaal goed, jongen.
7: Nou, Pieter, je hoort het.
10: Zie dan.
7: Ja, vind ik ook. Ik loop nog even verder. Ik hoor hier nog wat. Oh, jullie hebben een lekker versnapering gehad. Heel goed. En daar bijna een doelpunt voor Quick Boys. Wordt daar vanuit mijn positie net aan uit de goal gehaald door een verdediger van Kozakken Boys. Het is net op het moment dat ik een aantal supporters wil aanspreken. Maakt ook verder niet zo heel veel uit. Veel spanning hier. Ik zie hier. Wat maak je boos, joh?
11: Wat zeg je?
7: Wat maak je boos, joh?
11: Ik maak me nooit boos.
7: Ik zie je zo gebaren met je armen. Ik denk, nou, dat gaat niet goed, hoor.
11: Die had moeten zitten.
7: Ja, vind je?
11: Ja, vind jij even niet dan?
7: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik hem niet heel goed zag.
11: Jij hebt hem niet gezien. Goeie interviewer dan. Je moet het wel even in de gaten blijven houden, hè?
7: Ja, daar heb jij weer een punt natuurlijk. Gaat het lukken?
11: Ja, let op, komt
7: hij. Oh, daar komt hij.
11: 3-1.
7: Ik ben benieuwd. Hoekschop wordt daar genomen. Nou, in ieder geval wat minder zenuwen op dit moment op de tribunes. Mensen die er toch wat vertrouwen in krijgen. Hoekschop die levert in eerste instantie niets op. Een vallende bal wordt dan teruggebracht. En ook nu in de handen van de doelman. Het is niet de bedoeling, hè?
11: Nee. Ja, succes verder.
7: Hij heeft er geen zin in. Ja, ik snap het. Houdt er natuurlijk ook niet meer van de spanning.
1: Ja, die Gert Barnhorn die trekt de troefkaart dat hij niet zit op te letten. Maar daar ben jij voor, Anif.
3: Ik heb er geen zin in, zegt die man ook echt. Ja, nou ja, dat is ook duidelijke taal. Gele kaart voor Luka Prujic in zijn afscheidswedstrijd voor Quick Boys. De captain incasseert hem als een man. Heeft er geen enkel probleem verder mee. Die kans die Gert benoemde was voor David Garden, de ingevallen spits. Die nog op gelijke hoogte had kunnen... Nee, dat is niet waar. Dat zeg ik verkeerd trouwens. Als de clubtopscorer helemaal niet. Hij heeft er 10 gemaakt. De 14 goals staan op naam van Trent Rexhagen, zijn concurrent in de spits. En de 15 staan achter de naam van Lucas Haman, die inmiddels buiten het veld is beland. Eén keer scoorde vandaag en dus in zijn eentje clubtopscorer lijkt te gaan worden bij Quick Boys. Daarna dus de hoekschop die door Gert benoemd werd en geen kans uiteindelijk opleverde voor de Katwijkers. Maar wel, vlak daarna kwam Prujic in het boekje van de scheidsrechter. Hij is de tweede vanmiddag. Ook een verdediger van Kozakken Boys is al op de bon geslingerd. Aanval van Kozakken Boys, althans een poging daartoe aan de linkerzijde. Maar zover laat Tour Bouwman het niet komen. Terugspeelbal richting Lars Jansen. De twee voormalig Noordwijkers. Er zijn er nog twee van bij Quick Boys. Het is een halve Noordwijkse enclave, zou je kunnen zeggen. Met ook nog Sam van Oosten in de selectie. En met de gewisselde Jesse Reinders. Die weliswaar nooit in het eerste elftal van Noordwijk speelde. Maar echt een Noordwijker is in Katwijkse dienst. En dat zullen ze hem niet kwalijk nemen dat hij daar vandaan komt in Katwijk-Zuid. Geklapt wordt er weer op de tribune. Zij geloven er steeds meer in, de blauw-witte aanhang. Want de klok is nu de grootste vriend van Quick Boys. Vrije trap, net over de middenlijn. Anwar Ben Sabou, de oudspeler van onder meer Telstar, heeft het kort gedaan. Terug en dan gaat de bal naar rechts, naar Garden. Daar is Roep voor het doel met links. Verre hoek, metertje naast, voorlangs geschoten met een stuit. Geen derde doelpunt, wederom voor Quick Boys. Daar ontbreekt het aan in de tweede helft. Ook voor het gemoed van de toeschouwers, maar ook gewoon op basis van het veldspel. En Adrie Poldervaart beklaagt zich langs de lijn. Hij zal ongetwijfeld niet begrijpen hoe zijn ploeg er niet in geslaagd is om weg te lopen bij Kozakken Boys. Ook al was het in de eerste helft niet helemaal verdiend, de 0-2 voorsprong halverwege. Maar in de tweede helft is er niks in te brengen tegen de dominantie van Quick Boys. Zeker in grote delen. Nu komt Kozakken Boys weer. Want het is opportunistischer gaan voetballen. Salo houdt Prujic van zich af. Blijft aan de bal. Gaat naar Stout. Naar de rechterzijde. Hassan. De aanname is moeizaam. Bal bijna over de zijlijn. Glijdt hij bijna nog uit ook over wat slingers die zijn blijven liggen. Maar hij blijft aan de bal. Terug naar Gweron Stout. Die de lijn uit moet zetten voor Kozakken Boys. En zo proberen de Werkendammers te zoeken naar ruimte. Maar dat vinden ze vooralsnog niet. Het gaat door de as van het veld op de helft van Quick Boys. Maar niet naar voren. Veelal opzij. Nu wel. Linkerzijde. Salo. 1-1 met Bouwman. Die is hier voorbij. Richting achterlijn. Met zijn linker. Salo voorzet. En dan wordt hij ingeknikt en aangeraakt onderweg. Dat is van levens. belang. Dat daar waarschijnlijk het hoofd van Broekhuizen, vermoed ik, aan heeft gezeten. Wel een hoekschop voor Kozakkenboys. En dan is het alle hens aan dek. Wijst Poldervaart waar hij zijn spelers wil hebben. En is Roep degene die het dichtst bij de cornernemer komt staan. Want in zijn buurt wacht ook Sallo voor eventuele korte corners. Die komen er niet. Het wordt een rechtstreekse poging. Richting tweede paal. Weggekopt. Knap en overtuigend door de beste. Gevaar geweken zou je denken? Nee, nog altijd. Want Broekhuizen verspeelt de bal. Jansen niet met twee handen. Althans, hij zat er wel met twee handen aan. Kon niet vangen. En heeft au aan zijn vingers. Zo gebaart hij richting scheidsrechter. En gaat liggen. Dat heeft van velen gezien. Die moet het spel dan uiteindelijk gaan onderbreken. En zo komt het hier even tot een rustfase. Met nog 1 minuut en 40 seconden officiële speeltijd. We hebben een drinkpauze gehad. Dus er komt zeker nog 2 minuten bij. En flink wat wissels en 1 goal. Dus reken maar op minimaal 5 minuten extra tijd. Als Kozakkenboys zich opmaakt voor nog een wissel. Wij maken ons op voor de absolute slotfase van de kampioenswedstrijd van Quick Boys op bezoek bij Kozakkenboys. 1-2 en de laatste minuut is aanstaande.
1: Kijken wij nog even gauw op houtrust. Scheveningen achter nog altijd tegen Lisse. Dus Lisse voor tegen Scheveningen, Menno.
2: Ja, met 3-1 en dat betekent dat Scheveningen het vege lijf zal moeten zien te redden in de play-offs. Daar gaat geen verandering meer in komen. Het zou alleen nog kunnen dat Lisse misschien een vierde gaat maken. Daar zijn ze al een paar keer opzichtig naar aan het solliciteren. Hier wordt de bal weggekopt door de verdediging van Scheveningen. Maar het is allemaal niet afdoende meer. En het geloof is ook eigenlijk wel helemaal weggevloeid bij de ploeg van John Blok. Die weet dat hij in zijn laatste jaar Scheveningen er nog in moet houden. Deze bal vliegt nog op de bovenkant van de lat. Lisse lijkt er misschien nog wel één te kunnen maken. En Scheveningen moet het allemaal in de play-offs zien te redden. 89 minuten, 1-3.
1: De dying seconds van Kozakkenboys tegen Quick Boys. Hanni Ferrara.
3: En met de naam van John Blok is ook een oud-trainer van Quick Boys genoemd. Hij zal het ze van harte gunnen, de blauw-witte. Heeft de periode van droogte meegemaakt. Het was één coaches in 21 jaar die er niet in slaagden met Quick Boys op het hoogste niveau de hoogste prijs te pakken. Al heeft Quick Boys ook langdurig natuurlijk niet op het hoogste niveau gespeeld. We gaan de toegevoegde tijd tegemoet zien. Nog 15 seconden en dan moet Lars van Leeuwen weer dat bord de lucht inhouden. En dan is het weer de vraag of het goed zichtbaar blijkt in de reflectie van het zonlicht. Terwijl de scheidsrechter nog even onbedoeld tegen een Quick Boys eraan loopt. In dit geval was dat David Garden. Een onschuldige botsing. Dat heb ik van de week ook in het betaald voetbal gezien. Maar toen werd het meer een halve tackle van een scheidsrechter. Die zijn tegenstander bijna onbedoeld omver maaide. Vrije trap Quick Boys genomen door Jansen. Snel, onzorgvuldig. Niet binnen te houden door Broekhuizen. Die gebaart ook dat hij het iets anders had willen hebben. Maar dat bord, gaat dat nog de lucht in? 20 seconden geleden had het al het geval moeten zijn. Ik heb het niet gezien. En ik zie Lars van Leeuwen ook niet meer. Terwijl die er net echt nog wel stond. Dan wachten we maar op de omroeper die het wellicht wel weet. Want er komt echt nog wel een staartje aan deze slotfase. Quick Boys aan de bal. Bouwman richting Roep om al die twijfel te laten verstommen. Laten we meeluisteren. 8 minuten maar liefst. Daarvan zijn er nog 7 minuten en 15 seconden te gaan. Als Quick Boys in de aanval gaat, aan de rechterkant een ingooi krijgt. Ver op de helft van Kozakkenboys. En in deze situatie hoeft het zich dus niet al te veel zorgen te maken. Maar 8 minuten kan in een voetbalwereld voelen als een mensenleven. De man van de wedstrijd, krijgen we die nog opgeroepen? Nee, het is de solo tour van de speaker op dit moment. Richting supporters die niet op de LED-boarding moeten gaan staan. Nou, daar trekken ze zich helemaal niks van aan. Die zijn bereid om het risico te nemen om straks met wonden op hun hele lichaam richting een ziekenhuis te moeten worden vervoerd. Wellicht dat daar ook andere invloeden aan te pas zijn gekomen. Maar Quick Boys heeft de bal nog steeds aan de rechterkant. Roep richting Drekshagen. Die gaat tijd winnen. Gaat richting cornervlag. Blijft toch een hinderlijk tafereel om daar naar te kijken. Ja, niet als je voor de ploeg in kwestie bent. Want dan vind je het fijn als de tijd wordt gewonnen. En dat lijkt Drekshagen te lukken. Bovendien krijgt Quick Boys daar een vrije trap. Dus slaagt Trent Drekshagen in zijn missie. In zijn eerste jaar als Quick Boyser. Overgekomen van Barendrecht. De man die begon bij zijn toenmalige clubpie. In zijn dorpje Zwammerdam. Uitgegroeid tot een grote meneer in de tweede divisie. Vieze topscorer van Quick Boys op dit moment. Tenzij hij daar zelf nog wat aan kan veranderen. Anders gaat hij die titel aan Lucas Haman moeten laten. Waar komt die vrije trap? Die is kort genomen. Quick Boys probeert nog steeds tijd te winnen. Iedereen gaat staan op de tribune. Ja, dan kan je niet meer zien wat er gebeurt bij die cornervlag. De speaker gaat weer wat aanwijzingen geven richting de fans. Er worden camera's gehanteerd. Dat is de waarschuwing. Dus gedraag je, anders worden er maatregelen genomen. Wat mij betreft is die man nu wel iets te veel aan het woord geweest. Als ik heel eerlijk mag zijn. Niet zozeer omdat ik zelf aan het woord wil. Dat is het dan maar niet. Maar meer omdat de waarschuwingen onderhand wel over moeten zouden zijn gekomen. Maar ja, het risico beperken. Kozakken Boys heeft toch een risico genomen door zoveel mensen uit Katwijk hier toe te laten. 2750 in totaal. En het is vooralsnog allemaal goed gegaan. En er is een groot volksfeest in de maak. Een volksfeest voor iedereen die Quick Boys lief is. Maar Kozakken Boys kan dat feest nog verstieren. Als het probeert een aanval op te zetten, dat lukt niet. Aanvalsfout bovendien. Vrije trap Quick Boys op de helft van Kozakken Boys. En dan moeten we natuurlijk handmatig de eigen tijdwaarneming erbij pakken. Want het scorebord is, is wel doorgelopen. Nou, dat is fijn. Dan kunnen we nog 5 minuten optellen bij de huidige 93. En gaat er een Quick Boys met kramp zitten. Captain Luca Priljic in zijn laatste minuten. Lijkt mij het moment om even bij Gert te polsen hoe het daar gaat bij de supporters.
1: En voordat we naar Gert gaan, sorry dat ik onderbreek, Gert. Want Hoek komt op een 2-1 voorsprong tegen de Treffers. Nu weer naar jou.
12: Ja, ik sta ondertussen langs het veld waar de spanning dus ontzettend groot is. Zo ook bij een van de teammanagers. Gaat het gebeuren, Stefan?
13: Ja, nou, het, Hoek maakt net 1-2, dus we mogen absoluut geen goal tegenkrijgen nu.
12: Oei, ja, dan wordt het toch echt wel heel erg spannend nog hier op de Zwaaier.
13: Twee minuten.
12: 2 minuten, want zo lang, nou, volgens mij wel wat meer, Stefan. Volgens mij nog 4.
13: Wat dan? We hadden plus 6 hier, hè? En Hoek was het plus 8.
12: Ik dacht dat wij plus 8 hoorden, maar...
13: Nee, in Groesbeek was het plus 8 en hier is het plus 6.
12: Nou, je hoort het van de teammanager.
13: Altijd een beetje bij de feitjes blijven, hè?
12: Je hoort het.
13: Ja. Dus, ik hoop dat dit, deze 2 minuten heel snel voorbij gaan.
12: Ik denk dat er 2750 man met jou is. Ik zie ondertussen al heel veel mensen op het veld staan, ook aan de overkant van het veld. Daar waar nog gespeeld wordt. Zij nemen alvast een voorschot. Hanif, ik denk dat jij de laatste paar minuutjes maar even vol mag maken.
3: Toch opvallend als het er 6 zijn, want de speaker zei toch echt 8 minuten. Het zijn er 8, dus wat dat betreft weet ik niet waar Stefan van Rijn, de teammanager, dat vandaan haalt. Misschien is hij iets te vroeg aan de alcoholische versnapering begonnen. Wij houden ons vast aan die 98 minuten dat deze wedstrijd zou moeten duren. De wedstrijd wordt vervolgd naar die onderbreking vanwege de blessurebehandeling bij Luka Priljic. Wordt hervat zometeen met een ingooi voor Kozakken Boys. Maar dat geef ik je ook te doen als nemer. Dat doe je tussen allemaal stewards in en fans van Quick Boys die er dus al tegen de zijlijn aanstaan. Dat is al opvallend. Trap van Stout. Meters hoog over de ballenvanger heen. Er komt een Quick Boys fan met een blauw-wit hoedje richting de balustrade. En die klapt voor de man in kwestie. Dankjewel. En wij gaan richting de titel. Dat zal ongeveer de gedachte zijn. Poldervaart praat nog even met een van zijn stafgenoten. In de hoop dat Quick Boys dit overeind gaat houden. Met nog 3 minuten. Een kleine 3 minuten nog. Op de Zwaaier. Doeltrap Lars Jansen. Hij lanceert hem richting de rechterkant. Daar is Arantis Roep niet lang genoeg om het kopduel te winnen. Maar er komt eigenlijk geen kopduel. Bal gaat via de voet van een tegenstander over de lijn. Ben Sabou laat die inworp over. Uiteraard aan de rechtsback. Toer Bouwman. En die neemt zijn tijd als er geklapt wordt. En Quick Boys weer een minuut dichter bij de titel is. Drekshagen voor de genadeklap. Drekshagen richting Broekhuizen. Die vindt hij niet. Ten Hoven zit ertussen. De outkeeper van Feyenoord. Daar stond hij althans onder contract. Keepte nooit een officiële wedstrijd. Maar won wel 3 hoofdprijzen. De titel, de beker en de Johan Cruijffschaal. Hij gaat vandaag toezien hoe Quick Boys met een titel aan de haal gaat. Drekshagen naar Broekhuizen. Wie heeft de beslissing in huis? Nick Broekhuizen richting Garden. David Garden om de keeper heen. Richting achterlijn. Garden. Nee, er is gefloten voor buitenspel in alle hectiek. Er was totaal niets van te horen. Maar onderling kwamen de arbiter en zijn assistent daar wel toe. Vrije trap Kozakken Boys genomen. Ingeleverd bij Ben Sabou, maar die houdt hem niet in bezit. Weert hem af en gaat richting Sallo. Sallo met de actie vanaf links. Met een gelukje krijgt hij hem mee, maar daar zit er een Quick Boys ertussen. David Garden komt mee verdedigen. Ondanks dat hij een echte spits is. Nog een ingooi voor Kozakken Boys. Nog 1,5 minuut aan blessuretijd. En de ingooi van Kozakken Boys laat op zich wachten. Terwijl menig Quick Boys er al vanaf de dugout is komen staan. En richting de zijlijn staat. Ingooi genomen, moet overnieuw volgens de scheidsrechter, moet opnieuw, dat is goed Nederlands. Vanaf de linkerkant Mark Veenhoven die het overlaat aan iemand anders die het waarschijnlijk verder kan. In de persoon van Sam Soetens, de linksback. Richting 16 meter, den beste de lucht in, weert de bal af met de hand. Nee is het gebaar van de scheidsrechter, die wuift het weg. En hij fluit af na 97 minuten en 7 seconden. Quick Boys doet het weer, net als vorig jaar. Een massale invasie op het veld. 1-2 is de eindstand. Quick Boys voor de 4e keer kampioen bij de amateurs. Ja, en Gert, ga je gang tussen die massa van mensen.
14: Ongelooflijk wat een explosie hier loskomt. met de wisselspelers, met de supporters die allemaal het veld in rennen vanuit de dugout. En ik sta nog op dit moment midden. Ik ben eigenlijk op zoek naar wat spelers om gelijk maar even aan te pakken. Maar tot volgende. Weinig gelegenheid daarvoor als het feest pak loskomt hier in Werkendam. En het ontzettend druk is op het veld. Nick
15: kampioenen!
14: Al dus Nick Broekhuizen, de aanvaller van Quick Boys vorig jaar.
15: Kampioenen!
14: Kampioenen! Er zit geen woord Spaans bij volgens mij. Jesse Reinders.
15: Wij zijn kampioen. We zijn de beste van Katten.
14: Jesse Reinders.
15: Kampioenen.
14: Ook Tom Noordhoff, Jesse Reinders. Zoveel supporters hier om me heen. En dit feest gaat voorlopig nog wel even duren. Het gaat volledig los hier op de Zwaaier in Werkendam. Waar een van de spelers ook... Wie is dat? Van den Berg misschien? Ik kan het niet zo heel goed zien. Ondertussen op de schouders is genomen. En ik probeer er nog even naartoe te gaan. Ik moet zeggen dat dat behoorlijk lastig wordt.
15: Kampioenen!
14: Ja.
1: Je vraagt je af of ze kampioen geworden zijn.
14: Op de schouders genomen. En toch... Veel meer spelers die hier voorbij lopen. En dit feest voorlopig nog wel even aan vieren. Op het veld van Kozakken Boys in Werkendam.
15: Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! Hij groet aan Teunis Schuit, Kattenknoord. Ik zei het tegen hem, je pinken afhakken, vriend.
14: Oh. Volgens mij zijn er ook weddenschappen gemaakt in Katwijk. Of het wel of niet ging lukken. Nou, het antwoord is daar. Na 96 zenuwslopende minuten. Quick Boys is kampioen van de tweede divisie. En prolongeert de titel. Ik zie hier ondertussen ook Arantis Roep op de schouders zitten. Zo zijn er nog wel veel meer. Dit feest gaat nog wel even duren. Even een slokje water. Gaan we zo meteen wat spelers opzoeken.
1: Uitstekend plan. Nou, dan kan ik melden dat de treffers tegen Hoek uiteindelijk in 2-2 is geëindigd. De treffers mochten in de dying seconds van de wedstrijd nog een penalty nemen. En die verzilverden ze. Kortom, Quick Boys nummer 1 na 34 gespeelde wedstrijden. 66 punten.

0: Goed, je luistert nog steeds naar het politieke radioprogramma Spuigasten. En ik ga het hebben over de bewoners van het voormalig ministerie van Sociale Zaken. Dat we in dit gesprek waarschijnlijk heel vaak SOZA gaan noemen. Dus dan weet je waar we het over hebben. Want daar worden de bewoners straks uitgezet. Daar is protest tegen van onder andere de SP, van de Bond Precaire Woonvormen, van de mensen natuurlijk zelf die daar op dit moment zitten. Daarover ga ik het dus hebben met Tijmen van Wijngaarden van de SP, met Koen Redijk van de Bond Precaire Woonvormen. Fijn dat jullie er zijn. Koen, laat ik even bij jou beginnen. Wat doet de Bond Precaire Woonvormen? Wat zijn jullie?
1: Wij zijn een organisatie van huurders en bewoners die opkomen voor de huurrechten van mensen. Dus wij ondersteunen mensen, al worden ze zelf uitgezet, al zijn de huurprijzen te hoog, of als ze sprake hebben van intimidatie ook.
0: Ja, dus in dit soort gevallen dan worden jullie ingeroepen door de bewoners? Of dus, jullie zoeken dat zelf op?
1: Ja, ze zoeken het zelf op. Wij zijn ook een organisatie die bestaat voornamelijk uit bewoners, ikzelf ook, die dus opkomen voor de huurrechten. En dus wij gebruiken onze eigen ervaring en onze kennis om bewoners te helpen in deze strijd.
0: Kijk, Tijmen, dan even dus naar SOZA, het voormalig ministerie. Wat is daar nu aan de hand waarom jullie in protest komen?
2: Ja, sinds het besluit van de gemeente om het ministerie te gaan slopen en opnieuw daar woontorens te gaan bouwen, staat een aantal jaren leeg. En daarom is er een leegstandsbeheerder Oak Management. En die huisvest daar zo'n ongeveer 120 studenten. En bewoners die kunnen hier in de stad geen huurwoning vinden. Dus die zijn maar anti-kraak gaan wonen. En daarvoor betaal je meestal een hele lage prijs. Maximaal €200 meestal, als het exclusief gaswaterlicht is. En dan maximaal €300 met gaswaterlicht erbij. Maar de bewoners daar betalen een hele hoge prijs. €350 of €320 exclusief. Dus ze betalen veel meer dan dat. Omdat zij zoveel geld betalen, is er mogelijk sprake van huurdersrechten. Omdat zij dus eigenlijk een huurovereenkomst hebben met de leegstandsbeheerder. Normaal gesproken heb je dan een bruikleenovereenkomst. Dus dan heb je geen huurdersrechten, maar mag je daarvoor een hele lage prijs wonen. Maar omdat zij zoveel betalen, is er dus mogelijk sprake van een huurovereenkomst. En dan hebben zij huurrechten.
0: Ja, nou is het interessant dat jij zegt mogelijk, want is dat iets dat nog uitgezocht moet worden, dat nog niet zeker is?
2: Daar gaat uiteindelijk een rechter dan over. Of er daadwerkelijk sprake is van een huurovereenkomst in plaats van een bruikleenovereenkomst. Ja. En dat is ook waar een beetje de situatie waar we nu in zitten. Omdat ook management betrapt is op die praktijken, dat ze zoveel geld vragen, willen ze nu al die bruikleenovereenkomsten met spoed beëindigen. En dat betekent dus dat de bewoners uiterlijk 30 juni allemaal het pand uit moeten. En daar hebben de huidige bewoners heel veel bezwaar tegen.
0: Dat is over een maand en één week moeten ze eruit. En waarom?
2: Nou, omdat als je een bruikleenovereenkomst voor leegstandsbeheer aangaat, dan heb je meestal een opzegtermijn van een maand ongeveer. En dat komt dus omdat je geen huurdersrechten hebt. Maar als er dus sprake zou zijn van die huurdersrechten, dan heb je te maken met een veel langere opzegtermijn. En mogen de huurders ook zelfs permanent mogen wonen als er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. En dat zorgt voor die grote strijd daar nu. Ja. Zijn er sprake van huurdersrechten? Waarom moeten de bewoners dan over een maand eruit?
0: Ja, en Koen, ik neem aan dat jij ook wel dus gesproken hebt met bewoners daar. Ja, wat hoor jij van hen?
1: Nou ja, mensen zijn natuurlijk gechoqueerd. Want je moet even vanuit het perspectief van de bewoners nemen. Jij krijgt te horen via een artikel van Den Haag Centraal dat je eigenlijk veel meer recht had dan je in eerste instantie dacht. En vervolgens binnen 2 weken krijg je te horen dat je eruit moet. Dus het voelt een beetje alsof je betrapt eigenlijk je verhuurder dat ze illegale dingen hebben lopen doen. En het moment dat je je recht hebt probeert te claimen, dan moet je weg. En gisteren hebben ze dus ook eerst op de deur geklopt en hebben ze allemaal dagvaardingen gekregen. Dus 33 bewoners zijn nu gedagvaard voordat hun contract voorbij is om eruit te moeten gaan. En die moeten dus voor de rechter gaan verschijnen. Ja, mensen die voelen heel overvallen, zijn heel geschrokken. En er was al best wel veel woede vanwege echte onderhoud en ook het slechte communicatie vanuit Oak. Wat zelfs ook Worm in een gesprek heeft erkend. Dus mensen zijn echt ontzettend boos.
0: Ja, en wat willen zij, wat wil jij dat er gebeurt?
1: Wij als Bond Precaire Woonvormen ondersteunen echte bewoners. Dus het is hun eisen. Wat zij dus willen is, lease willen ze natuurlijk blijven. En als dat niet kan, dat er gewoon alternatieve woningen worden aangeboden. Met ook geen anti-kraakcontracten, maar gewoon een standaard huurcontract. Want dan heb je wel rechten.
0: Ja, want het is natuurlijk wel zo, de wethouder zei dat ook deze week, van hij wil voor nog eind van het jaar beginnen met daar dus het nieuwe project.
1: Ja.
0: Dat gaat uiteindelijk ook heel veel nieuwe woningen opleveren. Ja. hoe ga je dan om met, ja, inderdaad, de mensen die daar nu zitten, maar toch ook wel het grotere beeld? Er zitten nu dan iets meer dan 100 mensen, maar dat kunnen er veel meer worden. En die woningen zijn ook keihard nodig.

0: Heel simpel gezegd, je gaat niet eerst de wooncrisis oplossen door eerst mensen dakloos te maken. En wat wij vragen, hè, Van der Vorm is niet een kleine vastgoedbedrijfje. Dit is een vastgoedbedrijf door een familiebezit die 250 miljoen euro waard is. Wat wij gewoon vragen, respecteer de rechten van mensen. En zoals standaard is met een huisuitzetting, dan moet jij een alternatieve woning voor die mensen gaan regelen van... Ja, zelfde rechten. Dus als deze mensen huurdersrechten hebben... dan moeten ze ook een huurdersrecht, een woning krijgen met huurdersrechten daarin in Den Haag.
1: Ja. Tijmen, hoe kijk jij daarnaar? Kan het hier zijn van één stap terug, twee vooruit? Dus nu die bewoners inderdaad toch op korte termijn uitzetten... daardoor wel veel meer woningen straks in de toekomst kunnen realiseren?
2: Nou, ik vind het een beetje een valse tegenstelling... Want Koen zei het net al goed, je gaat de wooncrisis niet oplossen door mensen dakloos te maken. En Vorm en ook, de Vorm is de eigenaar van het ministerie van Sociale Zaken, dat zijn de mensen die ook de nieuwe woontorens willen bouwen, die hebben zich ook te houden aan de wet. Dus als er daadwerkelijk sprake is van huurdersrechten, dan moeten de leegstandsbeheerder en de eigenaar zich daaraan houden. Dus we kunnen niet zeggen, oh, omdat we die woningen zo keihard nodig hebben, mogen de huurdersrechten van de mensen die daar wonen genegeerd worden.
1: Ja, en wanneer komt het dan bij de rechter voor te liggen? Zijn daar al stappen op ondernomen?
2: Nou, mensen zijn gedagvaardigd, dus ik weet, je hebt nu niet even scherp wanneer die datum is.
0: Op de eerste, dus de administratieve, dus dat het gewoon de rechtszaak begint te starten, is 3 juni. Maar verder is nog niet duidelijk. Er is wel vanuit onze kant ook, wij klagen ook en Vorm ook zelf aan. Om dus bij de rechter te erkennen dat deze mensen dus gewoon huurdersrechten hebben. Dat is een wat kleiner groepje die dat gaat doen, maar wij verwachten ook deze zaak. Ja, er zijn meerdere advocaten, meerdere juridische experts die hier al mee gekeken en die zeggen, ja, dit is eigenlijk gewoon een huurcontract.
1: Maar dus even voor de duidelijkheid ook, Tijmen, het doel van jullie is dus niet per se dat die mensen daar specifiek kunnen blijven, maar dan wel elders een alternatief aangeboden krijgen? Of zeg je ook van, nou, ze moeten in principe gewoon daar kunnen blijven zitten, want ze wonen nu in dat SOZA?
2: Ik sta volledig achter de bewoners. Dus als zij zeggen, wij willen daar heel graag blijven, en wij hebben recht op een huurcontract, dan vind ik dat moet kunnen. Als zij zelf zeggen, wij vinden het ook prima als we ergens anders worden gehuisvest, dan ga ik daarmee akkoord. Want zij zijn de bewoners en zijn hun rechten niet die van mij.
1: En als een deel zegt, wij willen hier blijven, hoe lang kan dat dan wat jou betreft?
2: Nou, dat gaat dan heel erg afhankelijk zijn van... Dan ligt het niet meer aan mij, denk ik. Dan gaat het echt om welke overeenkomst is uiteindelijk gesloten tussen de leegstandsbeheerder en de huurders. Want ze hebben dus nu die bruikleenovereenkomst, die dus waarschijnlijk eigenlijk een huurovereenkomst is. Ja, en dan zijn er ook wettelijke termijnen gebonden. Is dat een contract voor een bepaalde tijd? Kan je daar iets tijdelijks voor aanbieden? Ja, dan ligt het niet aan mij als politicus om de huurcontracten van de mensen die daar wonen te ontbinden.
1: Nee, nou vraag ik me af of het voor onbepaalde tijd zou zijn. Maar als dat zo is, is dat dan wenselijk om ze daar te laten zitten en dus daarmee ook het nieuwe project dat daar op gang gebracht kan worden te frustreren?
2: Ja. Er is 5 jaar geleden volgens mij besloten door de gemeenteraad dat er sloopnieuwbouw zou plaatsvinden. Dan moet ik zeggen, als SP hebben wij toendertijd eerst voorstellen gesteund om het pand te renoveren en dat op te knappen in plaats van te slopen. Dus zijn we ooit akkoord gegaan met sloopnieuwbouw omdat er 30% sociaal in zou komen. Ik ben niet per se groot voorstander of tegenstander van sloopnieuwbouw of renovatie, als die woningen er uiteindelijk maar komen.
1: Dus dat moet wel gebeuren, maar dan moet er op een gegeven moment wel
2: zeker,
1: ook...
2: Er moet zeker
1: ruimte gemaakt worden.
2: Dat sloopnieuwbouw of renovatie is, dat is wat mij betreft niet heel
1: even,
2: belangrijk. Als er maar genoeg betaalbare woningen zijn, wil ik maar zeggen. Maar ik wil niet aan de huurrechten van de mensen die er nu zitten... zitten.
0: Ja, ik denk ook, als je dus... Stel je voor, je gaat nu slopen, hè, zonder dat je deze mensen... huurrechten, ja, dan verzwak je het hele huurrechtssysteem af. Als mensen huurrechten hebben en we gaan hier mensen eruit zetten zonder iets van tegencompensatie, dan geef jij een heel verkeerd signaal af. En dan zeg je eigenlijk tegen bedrijven zoals Ook en Vorm, ja, jij kan de regels overtreden, je kan mensen gewoon zwakke contracten geven en je komt ermee weg. En ik denk dat dat een heel verkeerd signaal is om af te geven. Want ze zijn ook niet de enige. We krijgen ook al signalen van, hey, ik zit eigenlijk in dezelfde situatie. Ja, we moeten dit gewoon keihard rem opzetten, want dat doet het... Wat voorkomt het anders dat je mensen met een standaard wooncontract ook gewoon een anti-kraakcontract gaat afgeven?
1: Ja, want hoe groot is dit in Den Haag? Heb je daar een beeld van? Gaat het om honderden mensen, duizenden?
0: Het is, je hoeft denk ik niet heel... nu ik met deze zaak bezig ben, valt me ook op hoeveel Ook... want Ook is een hele grote vastgoedbeheerder... hoeveel die in deze stad zit. En het komt ook uit Den Haag, dus... Het zal wel meer dan. Het zal, gaat in ieder geval meer zijn dan socialisme. Dat gaat allemaal 100 mensen, maar we verwachten wel 100 mensen dat die in dezelfde situatie zitten.
2: Ja, over de sportlaan gesproken. Ook doet ook de leegstandsbeheer van de sportlaan. Daar,
1: waar we het net over hadden, ja.
2: Daar vangen zij 10 dakloze mensen op die daar sinds de NAVO-top zitten. Dus ze hebben echt een portefeuille door de hele stad.
1: Ja. Oké, okay. Dat is interessant. Nog heel even tot slot, ook voor jou, Koen. Hm. Waar moet dit nou uiteindelijk op uitlopen? Van, zij moeten daar kunnen blijven zitten zolang als zij willen en toegestaan volgens contract? Of moeten ze op een gegeven moment gewoon goed gecompenseerd worden, maar wel ruimte maken voor dus de mogelijkheid om daar nieuwe woningen te creëren?
0: Nou, laten we gewoon als allersimpelste beginnen. Wij hebben onze eisen gestuurd naar vorm. We hebben niks van ze teruggehoord. Het enige wat we hebben gekregen is een dagvaardiging. Dus we willen nog niet eens met ons in gesprek gaan. Ik denk, zolang dat niet eens loopt, nou ja, blijven wij actie voeren. En wat wij gewoon willen, super bazaal, is dat mensen hun rechten op hun huurrechten worden gerespecteerd. En alsof dat eindigt op een compensatie naar een nieuwe woning, of ze daar blijven mogen blijven zitten, dat is aan de bewoners over. Maar deze mensen gaan niet weg totdat hun woonrechten worden gerespecteerd.
1: Goed. Deze week was er ook aandacht voor in de gemeenteraad. Jullie hebben het nu ook weer even op de agenda gezet. Ik ben benieuwd hoe het daar gaat lopen. En of die bewoners inderdaad toch die compensatie gaan krijgen waar jullie om vragen. En niet misschien op stel en sprong weg hoeven. Bedankt voor jullie geluid hier op de zender over SOZA en de mensen die daar zitten. Nog iemand die ik graag altijd hoor aan het eind van de uitzending is natuurlijk mijn favoriete columnist. Blijf ook vooral even zitten nog, Koen en Tijmen. Dat is namelijk Marcel Verrek met zijn column om de week af te sluiten.
3: Ja, zeker wel. Stadgenoten, we zitten vast. Hoe moet ik de toestand anders omschrijven? Het is alsof er, net als bij een doelpaal van de voetbalclub Haagse Hout, overal meeuwennesten liggen waardoor elke actie onmogelijk wordt. We zitten vast in een politiek labyrint. Er is geen beweging in te krijgen. De grote problemen van stad en land worden niet opgelost. Daar wordt zelfs geen begin mee gemaakt. De actoren lijken gegijzeld door politieke strategieën. Politici zitten vast, schelden elkaar uit voor links en rechts en zijn doodsbang voor hun kiezers en dus ook voor hun eigen hachie. Zo helpen we de geloofwaardigheid van de toch al kwetsbare democratie verder naar de kloten. Zwarte Piet is afgeschaft, maar het Zwarte Pieten niet. Iedereen geeft elkaar overal de schuld van, maar bewegen, ho maar. Nu de politiek al jaren vastzit, beginnen de burgers dat na te doen. Ze kitten zich vast aan het wegdek of klinken zich vast aan het spoor. Deze week groot alarm in de tramtunnel bij Halte Spui. Men rook een penetrante lijmlucht. Zat er iemand vastgeplakt aan de tramrails? Ik dacht nog even, Abu Talib is daar bezig met de formatie. Het is hard voor Den Haag en D66, want die zit natuurlijk ook vast. Maar dat kan gek genoeg dan wel weer met lijmen worden opgelost. We zitten vast. Het is een internationale trend. Het lijkt wel of overal in de wereld steeds meer mensen vastzitten. In gevangenissen of in landen en gebieden die door geopolitieke spanningen en oorlogen tot een gevangenis zijn gemaakt. Wat wel een beweging lijkt, is het internationale recht. Daarmee gaat het allerwegen de verkeerde kant op. Autocratische leiders, dictators, de Amerikaanse ballroom bully, de genadeloze premier van het zogenaamde beloofde land, ze vegen hun billen af met de internationale rechtsorde. Maar de kans dat zij daarvoor zullen moeten boeten en dus terecht vast komen te zitten, bijvoorbeeld bij ons in Den Haag, is klein. Macht gaat boven recht en zo deze machtswellustelingen ergens vast in zitten, is dat hun eigen belang. Hoor mij nu toch. Ik klink als de zoveelste figurant in het mediale meningencircus waar emotie allang het dirigeerstokje heeft overgenomen van waarheidsvinding. Zo wordt er een asielcrisis gevoeld, terwijl de stillere meerderheid van Nederland nog steeds wil dat vluchtelingen barmhartig worden behandeld. Ter rechterzijde is er het electorale verdienmodel, ter linkerzijde soms enige onverzoenlijke morele superioriteit. Zelf erger ik me het meest, let op, hier komt de mening, aan de frustrerende sabotage aan de rechterkant. Daar bieden de partijen tegen elkaar op met opgeklopte verhalen over levensgevaarlijke vluchtelingen. Fascistoïde groeperingen vermengen zich maar al te graag met bezorgde burgers. En voor de media is elke confrontatie een must, want dat betekent clickbait en hogere kijkcijfers. Ondertussen slapen er mensen buiten. En dan hebben we het niet over de vele kampeerliefhebbers in ons ANWB-welvaartsland. We zitten vast. Hoe komen we eruit? Hoe vergroten we het wederzijds vertrouwen? Misschien wel wanneer onze politieke leiders zich eindelijk eens gaan gedragen als moedige, verstandige mensen met het hart op de juiste plaats. Normeren, het eigen belang ondergeschikt maken, ophouden de schuld bij een ander te leggen, rechtvaardig optreden tegen wie zich met geweld tegen onze wetten keert. Zoals de meeste landgenoten doen. Natuurlijk zijn er krachten die ons uit winstbejag verleiden tot strijd, competitie, ruzie en zelfs oorlog. Laten we ons daarvan bevrijden door de handen ineen te slaan. Zo komen we los. Vrede heeft ons altijd meer gebracht dan oorlog. Alles wat je hier ziet in onze stad, in ons land, in de wereld, is het product van samenwerking tussen mensen. De welvaart, waarvan we zo bang zijn om die te verliezen, evenzeer. Om het maar eens even als een tweetal erger geborduurde spreekwoorden te zeggen: zorgen en delen zijn een genot voor velen en niemand laten vallen is het beste voor ons allen. Knoop dat in je Haagse oren. Crisis aangaande stikstof, energie, woningnood, onderwijs, armoede en vooruit asiel zijn, dat is mijn geloof, hoop en liefde samen op te lossen. Maak je los. Laat je desnoods inspireren door de poëzie van, ik had dat nooit gedacht dat ik het zou zeggen, Guus Meeuwis en André Hazes. Ik hoorde het gisteravond nog op de televisie. Let op. Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de morgen weer terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou. Iedereen zingt het. Nu nog even doen. Als ik dan toch vast moet zitten, dan in deze overtuiging. Tot zover mijn Pinksteroverdenking. Hou je Haags, geniet van het goede, bevrijd je van de angst, wees barmhartig en tot snel.
1: Dankjewel, Marcel Verrek. Met een mooi stukje van Guus Meeuwis en André Hazes.
3: Ja.
1: Goed, dit was Spuigasten voor deze week. Tijmen van Wijngaarden van de SP, dus bedankt voor je komst. Koen Redijk van de Bond Precaire Woonvormen, ook bedankt voor je komst. Marcel natuurlijk bedankt. Volgende week zijn we er weer, dus tot dan.

0: De Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Trulies met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.
18: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij Westmaas.
20: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De stemmen zijn geteld. Vanaf zondag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De Eeuwige Roemlijst. Het beste uit 60 jaar popmuziek klinkt vanaf eerste Pinksterdag 7 dagen lang op Radio West.
1: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
0: Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De Eeuwige Roemlijst begint eerste Pinksterdag om 2 uur. De ontknoping is op zaterdag 30 mei tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West. Ah!

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: loop nooit het risico om weg te zakken in een soort van tevredenheid. Een soort van, nou, wow, weet je wel, dat heb ik helemaal niet.
1: De Haagse schrijver Bart Chabot kijkt terug op een leven vol poëzie, pijn, rock'n'roll en liefde.
0: Er moet de ambitie zijn om er echt wat van te maken. En niet snel tevreden zijn. Niet denken, oh, het gaat goed en dat gaat wel goed zo. Nee, nee, elke dag denk ik, ja, wacht even, is het wel goed? Is het wel, kan het niet beter? Dat.
1: Je ziet het in de documentaire Bart Chabot, Levensdrift. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En dan zien we een beeld van het melkmeisje. Het melkmeisje, natuurlijk bekend werk van Johannes Vermeer. Ja, want wie aan Delft denkt, die denkt aan Johannes Vermeer.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week nemen we een kijkje in Delft.
2: Dit is een replica van een kaart van de 17e eeuw. Maar er zijn heel veel kleine grapjes over de leven van nu.
3: Ja, en kijk maar om je heen. Ook foto's maken en leuke dingen en leuke opmerkingen. Beautiful!
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: eerder te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels wijd van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, nu dat vrouwtjesflamingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hé.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, ja. Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd dicht.

0: Ik loop nooit het risico om weg te zakken in een soort van tevredenheid. Een soort van, nou, wow, weet je wel, dat heb ik helemaal niet.
1: De Haagse schrijver Bart Chabot kijkt terug op een leven vol poëzie, pijn, rock'n'roll en liefde.
0: Het moet de ambitie zijn om er echt wat van te maken. En niet snel tevreden zijn. Niet denken, oh, het gaat goed en dat gaat wel goed zo. Nee, elke dag denk ik, ja, wacht even, is het wel goed? Is het wel, kan het niet beter? Dat.
1: Je ziet het in de documentaire Bart Chabot, Levensdrift. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: De stemmen zijn geteld. Vanaf zondag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De Eeuwige Roemlijst. Het beste uit 60 jaar popmuziek klinkt vanaf eerste Pinksterdag 7 dagen lang op Radio West.
1: Morgen wordt fantastischer, als het mag ben ik erbij.
0: Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De Eeuwige Roemlijst begint eerste Pinksterdag om 2 uur. De ontknoping is op zaterdag 30 mei tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West. Ah!

0: nodig hebt, beschikbaar waren. Maar wij konden nu echt kijken naar wat is nou eigenlijk onder de motorkap van zo'n project. Van hoe lopen de geldstromen? En hoe zijn de berekeningen eigenlijk gemaakt om te zien van hoeveel carbon credits, hoeveel van die producten je kon verkopen. En ja, dit was een van de grootste bosbeschermingsprojecten ter wereld. En het werd ook door Gucci en mega grote multinationals Prada. En ook in Nederland Green Choice was een van de grootste kopers wereldwijd. En daar kon je bijvoorbeeld bosgecompenseerd gas bij Green Choice afnemen. En dat is allemaal voor een groot deel dankzij dit Cariba-project. Mm-hmm. Maar wij konden dus onder die motorkap kijken. Toen gingen we kijken van, wordt dat bos wel zo bedreigd als dat het bedrijf zegt? Van, zijn er inderdaad mensen in die omgeving die die bomen willen omhakken? En dat kun je doen
1: door... ging dus niet over dat er bomen geplant zouden worden, maar dat ze zouden voorkomen dat ze gekapt werden.
0: Ja, en eigenlijk als een boom gekapt wordt dan... een boom heeft koolstof zeg maar in zich opgeslagen en dan vaak kap je die door bijvoorbeeld hem af te branden en dan komt die CO2 eigenlijk in de lucht. En als je zegt van, ik bescherm die boom door bijvoorbeeld een ranger daar rond te laten rijden, dan kan ik die uitstoot voorkomen en dan kan ik dat weer wegstrepen van de uitstoot die uit mijn schoorsteen komt. Dus dat is het hele idee. En dat doe je eigenlijk dus door een project te organiseren met, ik ga de lokale bevolking trainingen geven of ik ga die ranger inhuren die daar rond gaat rijden. En wij zijn dus die geldstroom gaan onderzoeken. En toen bleek het geld daar helemaal niet naartoe te gaan, maar juist naar een belastingparadijs.
1: Ja. Was bijvoorbeeld ook tegen de lokale bevolking daar gezegd van, jullie krijgen dan een deel van de opbrengst van die credits, zodat jullie andere dingen met het geld kunnen doen, zodat je die bomen niet hoeft te kappen om voor landbouwgrond bijvoorbeeld, toch?
0: Ja, ja.
1: Maar dat kregen ze ook niet.
2: Nee, dat een heel, heel, heel klein deeltje konden ze bewijzen. Maar eigenlijk het overgrote deel waren geen bonnetjes van, was geen bewijs van dat het geld ergens in die richting ging. En die mensen zelf zijn ook op een gegeven moment komen klagen. Omdat ze gewoon niet allemaal het geld ontvingen dat beloofd was. Ja.
1: En dan vond ik zo interessant in jullie boek, er was dan iemand binnen dat bedrijf van South Pole tegen wie gezegd was, ga de boeken eens checken hoe dat zit ook. Hè? En die kwam erachter van, hey, er klopt hier heel veel niet. Maar ja, ondertussen werkte hij wel voor een bedrijf dat meer dan een miljard euro waard was. Of dollar, ik weet niet, maar in ieder geval heel veel. En met investeringen in 700 projecten, 1000 bedrijven deden mee. Dus ja, voor hem om dan te moeten zeggen, het is allemaal gebakken lucht, dat is bijna ondoenlijk.
0: Ja, en die temperatuur die liep ook echt hoog op binnen dat bedrijf. En die video op die USB-stick, daar zag je eigenlijk dat werknemers die vragen stelden. En dat vond ik echt fascinerend ook om te zien van dat werknemers vroegen, bestaan de producten die we verkopen, bestaan die wel? Dus ze zijn niet tastbaar, het is een verhaal en dat, daar geloofden ze niet meer in. En dat werd door de leiding ook onder tapijt geschoven. En daardoor moest het naar buiten, omdat er intern aan die kritiek geen gehoor werd gegeven.
1: We gaan echt in grote passen door je boek, want het staat vol met allerlei voorbeelden. Want dit Cariba-project, dat blijkt helemaal geen uitzondering te zijn. Eigenlijk is jullie analyse en ook die van allerlei andere wetenschappelijke onderzoeken, dat 30 jaar compensatieprojecten eigenlijk dus vrijwel niks heeft opgeleverd voor het klimaat. En dan is echt je vraag van, hoe kan dat nou? Terwijl er toch zoveel mensen betrokken zijn, keurmerken bestaan, mensen het goed willen doen. Hoe kan dit?
2: Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Een paar belangrijke is permanentie, dat is zo'n term. Maar dat betekent eigenlijk, je weet niet hoe lang een boom bijvoorbeeld gaat blijven staan. Je kan wel beloftes doen dat een project 100 jaar gaat duren en dat die bomen ook 100 jaar daar gaan zijn. Maar er zijn heel veel factoren die je zelf niet in de hand hebt. Dus zelf als je supergoedwillend bent en denkt, dit ga ik echt doen, ja, dan komt er misschien op een gegeven moment iemand anders aan de macht en die zegt, kap al die bomen maar, want ik hou niet van bomen. Ik zeg maar iets. We hebben iemand in Amerika die dit soort uitspraken kan doen. Dan kan je daar staan met je goede bedoelingen, maar dan betekent dat niet dat die belofte die je hebt gemaakt van tevoren, van ik ga al die bomen planten, dat dat ook waargemaakt kan worden.
1: Ja.
2: En daarom is die som eigenlijk van wat je uitstoot, dat sowieso gebeurt, dat zeker is. Dat kan eigenlijk niet één op één worden vergeleken met iets dat nog onzeker is. Dat een soort belofte is van, we gaan ooit uitstoot.
1: Ja. Dat gaat dus ook over de projecten waar in principe de bedoelingen goed zijn. Want dat eerdere Cariba-project, daar was ook gewoon sprake van fraude.
0: Ja.
1: Maar dit is dus zelfs als er geen sprake is van fraude of iemand die geld in zijn eigen zak steekt, dan nog kan je de garantie eigenlijk niet geven.
2: Precies.
0: En wat we ook zagen is dat niemand in dit hele systeem heeft eigenlijk het belang om, als er fouten worden gemaakt, om die fouten dan ook te herstellen. Dus wij zagen dat de bedrijven waar

0: kritisch over schreven, dan eerder hun website verwijderden, dan dat ze zeiden van, oh, wat vervelend dat het fout is gegaan. We gaan nu deze stappen nemen om het te herstellen. En dat is denk ik voor ons de uitkomst van, oké, dit systeem gaat zichzelf niet kunnen herstellen in de huidige vorm. Het heeft al 30 jaar in meerdere vormen ook niet gewerkt. Moeten we ons geld en onze tijd hier nog wel in stoppen? Of zijn er andere dingen waar we beter...
1: Want en tegelijkertijd hoor ik Wopke Hoekstra en de Europese Commissie hier wel gewoon nog over zeggen van dit is wel ook een optie om onze doelen te halen, onze klimaatdoelen.
0: Ja, en dat was ook echt wat ons fascineerde. Van waarom zijn we eigenlijk zo verslaafd geraakt aan dit systeem, aan deze oplossing, terwijl dat niet blijkt te werken. En dat is toch omdat de werkelijkheid, om echt zeg maar je gedrag te veranderen en te zeggen we gaan onze economie omgooien, waardoor we echt minder gaan uitstoten. Dat is veel lastiger dan zeggen van we kunnen gewoon door blijven gaan in ons huidige model. En we kunnen ergens in Afrika alsnog onze rotzooi opruimen.
1: Ja. Ik dank jullie heel hartelijk. Ik heb met interesse gelezen. Ties Gijzel en Mira Sijs, of is het Sijs?
2: Sijs,
1: ik zei het dus fout. Ja, dacht ik al. Mira Sijs van Follow the Money. Jullie genomineerd voor de Brusselprijs dus. Zaterdag 13 juni wordt die uitgereikt tijdens een live uitzending van Het Oog. En de Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.
3: Enhanced is taking over one of the biggest weekends of the year to showcase to you what our true human potential is. This isn't just sport. This isn't just athletes. It's a revolution. Together, we are Enhanced.
1: Ja, in Las Vegas worden morgen de nu al hevig bekritiseerde Enhanced Games gehouden. Een sportevenement waar deelnemers bijna alles mogen doen en ook mogen innemen om maximaal te presteren. In de volksmond worden het daarom ook al de dopingspelen genoemd. Olivier de Hon is hoofd informatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: U bent natuurlijk fel tegen dopinggebruik in de sport. Dus ook tegen dit evenement, neem ik aan.
4: Heel kort samengevat, ja.
1: Ja, maar toch is het misschien ook voor u wel interessant om te kijken wat er gebeurt als je het allemaal wel toestaat, toch?
4: Ja, uiteraard. Het is eigenlijk een gedachte-experiment waar je het wel vaker over hebt als je even teruggaat naar de basis van het dopingbeleid en het antidopingbeleid wat wij voeren wereldwijd. Dus in zoverre is het interessant om te zien wat er nu gebeurt. Nou, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Het is rond deze tijd morgen ook.
1: Okay.
4: Dat is wel laat. Maar,
1: maar in principe toch wel geïnteresseerd in wat de lichamen kunnen als ze zo presteren met behulp van die doping.
4: Ja, dat sowieso. Er is altijd een stevige discussie ook in hoeverre doping daadwerkelijk prestatiebevorderend is. Die discussie is eigenlijk wetenschappelijk wel beslecht voor de meest belangrijke middelen. De spierversterkers en de middelen die de duurprestatie verbeteren. Dus daar is veel onderzoek naar gedaan. We weten uit de wetenschap ook hoeveel medische risico's eraan vastzitten als je deze gebruikt. Maar dat is tegelijkertijd het jammere aan deze Enhanced Games. Er wordt een heel groot evenement opgezet ten koste van de sporters die meedoen. En ja, het is gewoon een slag in het gezicht.
1: Want is het gevaarlijk wat ze gaan doen?
4: Ja, ook daar, de korte samenvatting, ja. Kijk, het is altijd natuurlijk een geval van een beetje van iets zal niet zo heel erg een probleem zijn. Maar op het moment dat je dit toe gaat staan, dan gebruiken ze niet meer een beetje, ben ik bang. Dan gebruik je steeds meer en meer. Omdat ook juist die prestatiebevorderende effecten meer worden als je meer gebruikt. En dan komen ook die medische risico's om de hoek kijken. En dat is niet zozeer op de korte termijn, dat kan ook gebeuren. Maar juist ook op de lange termijn, dat je nu nog niet weet wat er in je lijf gebeurt.
1: Ja. En er doen dan geloof ik 42 sporters mee, ook bekende. Maar die staan dan wel vaak aan het einde van hun carrière. Want hierna mogen ze sowieso nooit meer meedoen met gewone sportevenementen. Als ze zo aantoonbaar gewone middelen hebben gebruikt.
4: Dit is zo nieuw dat het niet rechtstreeks in de regel staat. Maar het is wel in de lijn der verwachting. En zoals je al zegt, er zijn een boel die aan het einde van hun carrière zijn. Of die nu al een dopingschorsing uitzitten.
1: Ja, maar wat gaan ze dan allemaal nemen?
4: Er is een lijst gepubliceerd van middelen die mogelijk zijn om te nemen. En dat zijn allerlei verschillende anabole steroïden. Het zijn bekende dopingmiddelen als groeihormoon en EPO. Tegelijkertijd is ongeveer de helft van die lijst van middelen die ze gebruiken, die worden gebruikt om bepaalde bijwerkingen tegen te gaan. En dat geeft al aan dat de middelen die ze geven een groot risico vormen voor de gezondheid. Anders geef je al die bijwerkingbestrijders niet.
1: De man die deze spelen bedacht, dat is een Australier, Aaron de Sousa, als ik het goed zeg. Die zegt dat zijn doel is om grenzen te verleggen. Dat hij in zijn woorden een supermensheid wil creëren op deze manier. Wat vindt u daarvan?
4: Ook dat is al een oude discussie. Mensen moeten altijd... sommige filosofen die zeggen... een mens moet altijd proberen over alle grenzen heen te gaan... en alles maar wat er in potentie uit een lichaam gebeurt eruit te halen. Maar dat, ja, het ruikt al snel naar overmoed. Mensen die te veel willen. En op een gegeven moment zegt een lichaam ook... ho, kijk maar gewoon naar mensen die overspannen raken. Je kan wel steeds zeggen van ik doe dit erbij. Maar op een gegeven moment houdt het lichaam gewoon op.
1: Het is onverantwoord dus.
4: Het is een onverantwoord initiatief.
1: Om dat te willen, ja. En nou, achter deze man staan hele grote investeerders. Vooral van die rijke tech-bro's. Ook de zoon van Donald Trump onder andere. Wat is hun betrokkenheid of hun doel? Waarom vinden zij dit interessant?
4: Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet exact. Als ik op die website kijk van de Enhanced Games... ben ik bang dat hun doel voornamelijk is om geld te verdienen. Wat ik heel erg opvallend daarbij vind... is dat als je op die website kijkt... kan je ook verschillende middelen bestellen.
1: Er zit echt een soort webshop bij.
4: Er zit een webshop bij, maar letterlijk meteen van... kijk hier om gezonder en langer te kunnen leven. Daarmee kan je bepaalde peptiden kopen. Bijvoorbeeld kleine fragmenten van groeihormoon. Dat zijn die peptiden, die geven ze geen eens aan hun eigen sporters. Maar die verkopen ze wel aan de bezoekers van die website. Dus dat vind ik al een buitengewoon raar initiatief.
1: Ja. Maar waar zit nou vooral uw zorg? Is het dan dat de doping misschien, dus het gebruik van doping genormaliseerd wordt? Of dat misschien ook reguliere sporters gaat beïnvloeden?
4: Nou, dat is wel een risico, ja. Ik heb wel altijd al gezegd dat is meer een persoonlijke nood. Als de meerderheid van de topsporters vinden dat het allemaal met doping moet, ja, dan ga ik gewoon een ander werk zoeken. Dat maakt mij niet uit. Maar het probleem is dat juist de meeste topsporters... zoals we die kennen van wereldkampioenschappen en Olympische Spelen... die doen dat uit overtuiging dopingvrij. En die Enhanced Games, ja, dat is een slag in het gezicht van al die sporters. Ja. En ook daarbij geldt...
1: Ja, ze kunnen ook zeggen, we hebben er gewoon niks mee te maken. Laat ze het lekker doen.
4: Nou, dat doen ze ook. Dus ja. Ik heb al op Instagram verschillende filmpjes langs zien komen... van huidige topsporters die het ook weer belachelijk maken. Dat kan natuurlijk ook wel... ja, vind ik wel mooie filmpjes en dat ze zich zo uitspreken. Maar het ook daar geldt gewoon bij als je op die glijdende schaal gaat stappen... van dit soort middelen gebruiken... dan is het risico dat je steeds meer gaat gebruiken. En je weet gewoon niet goed wat dat op de lange termijn met een lichaam gaat doen.
1: Nee. Dus... Maar ik dacht ook nog van die voor sporters misschien ook wel... als je dan ziet dat er bijvoorbeeld een marathon daarin... nou, weet ik het, een half uur sneller wordt gerend...
4: Ja.
1: Dat dus de reguliere sportprestaties ook misschien minder waard worden.
4: Ja, dat zou kunnen. En dat is nou juist het deel wat in mij fascineert. Als daar inderdaad wereldbeste prestaties worden verbeterd morgen. Ik kan het geen wereldrecords noemen, want dat zijn niet volgens de huidige regels. Maar als dat gebeurt, hoe gaat het publiek erop reageren? Eigenlijk hebben we een soortgelijk experiment nu gehad met de marathon die binnen 2 uur gerend kon worden.
1: Ja.
4: Een paar jaar geleden is dat gelukt op een manier dat ze 40 tempomakers steeds in en uit die race stapten. Dus dat was niet een reguliere wedstrijd. Toen is er wel binnen de 2 uur gelopen. Dat trok wel aandacht. Maar nu, inmiddels, is het echte wereldrecord ook binnen de 2 uur gelopen. En dat trok toch weer meer aandacht, ja. Meer respect.
1: Ja.
4: En mijn gevoel is dat het op diezelfde manier zo zal gaan.
1: Ja.
4: Maar zeker weten doe ik dat natuurlijk
1: ook niet. Nou, ik ben benieuwd naar die games en ook of we wel of niet gaan kijken. Maar daar zijn we nu in ieder geval nog niet. Het is morgen. Ik dank u voor uw komst. Olivier de Hon, hoofd informatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht. Was ik nog...

0: NPO Radio 1.
1: Vroege Vogels. Een uitzending vol zoektochten. Naar de eikelmuis.
2: Oh, daar een val. Maar leeg.
1: Naar de grote rietsigaar-galvlieg.
3: Ja, dit is hem.
4: Is dit hem?
1: Naar de tureluur.
5: Ik zie hem niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Naar landpissebedden. En naar de matkop.
4: Hij is heel klein.
1: Ja. Morgenochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
12: Het hoeft niet in.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: NPO Radio 1.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermende vlam

0: week vol herinneringen.
1: Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De Eeuwige Roemlijst.
0: Het beste uit 60 jaar popmuziek.
1: Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De Eeuwige Roemlijst. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzant Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio West. Hear the clock ticking on the wall.

0: alles wat mooi is, weet je wel, bomen, groen, zee. Je hoeft niet ver weg te gaan om te genieten. Hier kan het ook allemaal.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Hoe doe jij dat? Hoe steun jij haar?
3: Met een arm rond haar te leggen. En lieve woorden zijn te fluisteren. En zeggen, kom aan, morgen een nieuwe dag.
1: Je ziet het in Onze Kust. Maandag vanaf 5:30 en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.